0: in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten zouden geen bodycams hebben gedragen. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats op te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog. Dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Rijd je op de N7 Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N7, de Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 20.
1: Ja, en dat Love and Pride, Bert van King, daar was toch iets mee?
0: Oh ja, ik wist dat je daar nog weer een keer over zou beginnen.
2: Ik ben zo benieuwd nu.
0: Nou ja, goed, dat liedje, mooi liedje, hè, komt uit de zomer van 85. Hè. Ik herinner me het nog goed. En ik vond dat zo leuk, dus ik heb die single toen aangeschaft.
2: Uiteraard,
0: Bij ons in het dorp, bij de firma Vogelzang, in de Torenlaan voor 6 gulden en een kwartje. Kom ik thuis en ik leg hem op de draaitafel, zit er een soort bobbel in. Een soort golf.
2: Okay.
0: Maar ik had kort daarvoor gelezen in de hitkrant, in de problemenrubriek, dat je in dit geval, want ik was niet de enige, dat je in dit geval de single in warm water, heet water moest leggen, daarna een dik boek erop leggen. In mijn geval, we hebben het over de jaren 80, het grote, dikke telefoonboek.
2: Ja.
0: Dus ik dacht, nou, dat ga ik even goed aanpakken. Dus ik heb een pan met water op vuur gezet, lekker aan de kook gebracht. Ik dacht, goed warm, ik die single van King in die pan. Als een frommeltje kwam weer uit die pan.
2: Wat heb jij gebaald?
0: Ontroostbaar was ik als kind. Want dat was een uitgave hoor in die tijd. Een singeltje, daar spaarde je voor. En het is ook nooit vervangen. Dus,
1: je hebt sindsdien ook altijd een angst gehad voor platen met een bobbeling. Zeg maar. Dit is wel een soort trauma aangewakkerd.
0: Dat is wel inderdaad even een ding. Want met dit warme weer, en we hoorden het net al in het nieuws, vandaag wordt het opnieuw heel warm. Boven in mijn huis heb ik natuurlijk al die mooie vinylplaten verzameld. En ik vraag me wel eens af, die hitte die natuurlijk echt heel erg aanwezig is daarboven in het huis. Wat betekent dat voor die platen? Hebben jullie daar enig idee van? Ik kijk even naar jou, Sidney. Jij bent ook een vinylverzamelaar.
3: Ik zit heel goed na te denken.
0: Maar zijn dit geen levensvragen waar jij mee bezighoudt overdag?
3: Nou, ik vind het een goede vraag. Want op een gegeven moment moet het toch wel een maximum temperatuur zijn. Zeker als je hem ook in de pan legt en dat hij dan smelt. Dan moet er toch wel ergens een temperatuur zijn dat het er niet tegen kan.
2: Maar weet je, een temperatuur in de pan met 100 graden... dat is toch wel even het verschil met 37 graden. Dus rustig aan, Bert. Je kan natuurlijk nu even ademhalen. Gewoon even 2 keer denken... Adem in, adem uit. Komt vast wel weer goed. Maar dit is me toch een verhaal.
1: Maar hoe vaak kijk jij op je telefoon naar jouw temperatuurregelaar? Want ik weet dat jij in elke kamer van het huis... en zeker in het museum, een temperatuurregelaar hebt.
0: Ja, klopt.
1: Dus kijk je daar veel op?
0: Nou, nee, dat doe ik ook te weinig. En ik heb ook wel een airco in die ruimte daarboven... waar alle vinyl staat. Maar ik kan moeilijk de hele dag de airco aan laten loeien... om de plaat een beetje op orde te houden. Het is wel belangrijk, dat weet ik wel, dat je die LP's allemaal... verticaal neerzet en niet gaat stapelen in dozen.
1: Nee, dat is echt...
0: Maar mogen ze wel een klein beetje schuin staan eigenlijk?
3: Ja, dat moet wel kunnen, toch? Ja. Ik zie nu net volgens experts tussen de 18 en 21 graden moeten ze zitten.
2: Okay.
0: Maar het is warm.
1: Het is wel koud, ja.
2: Het is dan moet ik toch die airco aanzetten.
3: Dat wordt toch een airco aanzetten, denk ik, Bert.
2: Ik zie echt de stress is in zijn hoofd schieten nu.
1: Ik ben wel benieuwd hoeveel graden het nu is daar.
3: Ja.
0: Nou ja, goed. Ze blijven voorlopig toch in het cellofaan. Ja, dus of ze
1: zien geen daglicht meer sowieso. Dus.
0: En het blijft een mooi nummer, Love and Pride. Wanneer is die Pride trouwens? Ik kijk even naar jou.
2: Dat is 1 augustus. Dan is de grote Cattle Parade in Amsterdam. Dan kan je daar groot weer staan door alle bootjes die door de grachten varen. Supergezellig. Komt dat zien.
0: En hoe ga jij gekleed als een pauw? Of, weet ik,
2: ik heb allemaal 7 veren in mijn reet gedouwd. Het is fantastisch. Okay. Ja.
0: Nou, echt mooi. Daar veugen we.
2: Ik zal de foto's doorsturen.
0: Sidney, wat zit er verder in het nieuws vandaag?
3: Ja, goedemorgen Bert. Nou ja, heet nog steeds in Zuid-Europa. We hadden die bosbrand natuurlijk gisteren in Frankrijk. En toen kwam er halverwege de dag ook dat het mogelijk was aangestoken. Er zijn nu ook 2 mensen voor opgepakt. Dus daar zo meteen meer over.
0: Eerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
2: Met de Griekse ei van yoghurt.
0: Oké, goed. Plaatjes, geef ze door. Beginnend met de Griekse ei van yoghurt. En of dat nou een platte schijf is of een hobbelige schijf...

0: Dag Rob, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bert.
0: In de vrachtwagen.
1: Yes.
0: Waar gaat de reis naartoe op dit moment?
1: Naar Blaricum.
0: En wat wacht er in het mooie Blaricum in het Gooi?
1: Een stuk asfalt dat verdwijnen moet.
0: En waar moet ik me dan... een stuk weg of zo, waar daar weggehaald wordt?
1: Ja, juist. Ik ga een stukje wegslopen.
0: En hoe ga je daarbij te werk?
1: Nou, daar heb ik een hele grote machine voor op de trailer staan. En die haal ik er straks af. En dan ga ik zorgen dat het asfalt verdwijnt. En dan gaan ze er weer wat moois van maken.
0: Ja, dat zijn allemaal van die dingen, hè. Als ik daar dan bijvoorbeeld langs rijd, dan denk ik... jongen, wat een verantwoordelijkheid heb je dan, hè? Ik bedoel, je moet precies weten welk stuk daar weg moet... en wat er moet gebeuren en zo. Heb je dat zelf niet, die angst?
1: Nee hoor, absoluut niet. Er wordt mij netjes verteld wat er weg moet. Er zijn anderen voor die dat bepalen. En zij roepen van, dat gaat weg, dan haal ik het weg.
2: Okay. Al dat asfalt dat je dan weghaalt, hè? Want ik vraag me dan af, wat gebeurt daar dan mee? Wordt het dan gerecycled? Krijg je dat dan een andere plek? Of wat gebeurt daarmee?
1: Ja, dat wordt gerecycled, dat klopt. De meeste asfaltsoorten worden opnieuw gerecycled.
0: Okay. Want ik had gisteren een tuinman over de vloer. En ik heb nu heel veel asfalt ook, althans in de vorm van die dikke tegels. En mijn tuin moet opgeknapt worden, daar gaan we het later nog over hebben. Maar wat gebeurt daar dan eigenlijk mee? Want die man zegt ook van, ja, dat neem ik gewoon mee. Is dat hetzelfde van?
1: Ik heb geen idee. Misschien verkoopt hij het weer, Bert.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Handel.
2: Zo simpel is het. Marktplaats.nl staat jouw tegels zometeen, Bert.
0: Maar het meest lastige lijkt me nog, Rob, als je dan aankomt daar in Blaricum... dat je dan de weg af moet sluiten omdat jij daar asfalt weg gaat halen.
1: Ja, maar iedereen heeft een specifiek werk, Bert. Jij bent DJ, ik ben asfaltfreesmachinist. En er zijn mensen die afzettingen plaatsen.
0: Ja, mannen in gele hesjes.
1: Bijvoorbeeld, kijk, ja, en dan als het goed is, is dat allemaal verzorgd als ik kom aanrijden.
3: Nou,
1: dat
3: ja, precies, als het goed is, want ik zie ook heel vaak wegwerkzaamheden waar niemand aan het werk is.
1: Nou, dat komt bijna niet meer voor.
3: Ja, dan moet ik een enorm stuk omrijden, dan denk ik, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk?
1: Dan heb je waarschijnlijk de omleiding gemist. Ja.
0: Dat is het waarschijnlijk.
3: Ja, fout, Carmen. Rijk er gewoon doorheen, ja.
1: Goed opletten.
0: Ja, precies, ja. Goh, nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat daar. Hè, want je hebt wel te maken met de inwoners van Blaricum. Dat is toch een beetje volk van stand, hè? Dat dan misschien een weg afgesloten is. En dat dan zegt, potjan, dikkie, waarom moet ik nu langs?
1: Ja, maar weet je, Bert, als wij aan het werk zijn, dan veroorzaken wij hinder. Dat klopt. Maar het wordt allemaal weer mooier en beter en netter. Dus even een beetje geduld, even een beetje begrip. En dan komt het allemaal weer in orde.
0: Dan asfalt het allemaal mee.
4: Alfabet.
1: Ja. Kijk.
0: Zeg, we gaan even een lied Bert aan. Doen we met de Griekse ei. You're the Reason Why van de Rootbats. Komt binnen via Hans. You Came van Kim Wilde. Mos van Veen. You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. Via Anneke. Harm Dalling ga kies voor Yesterday van de Beatles. Young Turks van Rod Stewart. Maurice. You've Got Your Troubles. I've Got Mine van de Fortunes. Alex van Kessel. You're the First, the Last, My Everything. Barry White. Honey Kruijer. Nienke kies voor You'll Never Walk Alone van Lee Towers. Is Ronnie al binnen, jongens?
3: Ja.
0: Oh, Ronnie is ook binnen.
5: Hey, goedemorgen, Bert. Leuk, de Ypsilon van Ronnie. Maar ook die van You Got It van Roy Orbison. Van het album Mystery Girl, een van mijn favoriete platen. Die staat zeker in mijn top 15. You Got It uit 1989.
0: Dat is mijn vervanger, hè, als ik op vakantie ga.
2: Ja, ik hoor het.
0: You're the Greatest Lover van Lurf komt binnen via John Diekema. You Do Something To Me van Paul Weller. Dankjewel. David. Wouter kies voor You Really Got Me van The Kings. Peter Schouwenaars. Mooi. Your Ghost van Kristen Hirsch. Younger Days van The Fatal Flowers. Dirk van Heertum. You Are The One That I Want van Olivia Newton-John van John and Travolta. Via Kees. Yellow Sun of Ecuador van The Clashers. Rimmert, You Can Call Me Al, Paul Simon, Peter Verhaert. Nou, we zijn dus ongeveer wel doorheen, dus ik geef het woord aan jou. Beste Rob Prins, uit de Ommen.
1: Ja, You Should Be Dancing van de Bee Gees.

0: Lois Lane speelt toch een beetje leentjebuur bij de grote big bands. En dat doen ze goed. Takes a Million, zo heet de nieuwe single. 6:30 geweest. Sydney met het nieuws.
1: Goedemorgen Bert. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. En is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of zelfs weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. En dat leidt tot een boel onduidelijkheid.
2: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
1: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen dringen. In een kringloopwinkel in Veldhoven in Noord-Brabant heeft vannacht een grote brand gewoed. De brandweer had het vuur eerst onder controle, maar later leidde het toch weer op. Nu is de brandweer bezig met nablussen. Volgens een fotojournalist zijn er geen gewonden gevallen. En voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie in het water te vallen. Het water in de rivieren staat op sommige plekken namelijk zo laag dat ze helemaal niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: Ja, we stevenen deze maand zelfs af op een record dat stamt uit 1976... toen het ook uitzonderlijk droog was.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, tenminste heel veel mensen stellen zich die vraag, hoe lang duurt het voordat er geen water meer uit mijn kraan komt?
1: Ja, nou, dat gaat nog wel eventjes duren. Ja. Want dat staat, daar hadden we het gisteren ook over de droogte. Dat staat echt op bovenaan het prioriteitenlijstje. Eerst zijn bedrijven in de, nou, onder andere de landbouw aan de beurt inderdaad, ja, waar dan keuzes gemaakt moeten worden.
0: En op een gegeven moment merk je ook minder waterdruk, heb ik begrepen, hè, als je de kraan opent.
1: Ja, iedereen die gebruikt natuurlijk veel water. En als iedereen veel water gebruikt, dan daalt die druk in de leidingen. Ja. En dan komt het dus inderdaad minder krachtig uit de kraan.
0: Ja, nou, ik heb mijn gedrag toch aangepast. Sammy moet nu af en toe ook water drinken waar al wat slijm en wat spuug en speeksel van haar is.
5: Dus, schande, arme hond.
6: Ja, echt, ja,
0: hoe gaan jullie om met waterverbruik? Let jij hier op in deze bange tijden?
6: Nou ja, kijk, ik douche maar 5 minuutjes. Dat is wel prima. Maar als ik gewoon wat water wil drinken, haal ik gewoon het water uit de kraan, hoor. Dat vind ik geen probleem.
0: Nee,
6: dat kijk niet op.
1: Gewoon lekker uit de kraan.
6: Gewoon heerlijk.
1: Ja.
5: Maar de boot kan ik wel in de stalling laten staan.
1: Ja.
5: Dat heeft dus
1: of wieltjes eronder gooien.
5: Ja. Oh ja, dat kan ook nog.
0: Nee, die boot inderdaad. Deze mensen gaan mooi de boot in. Dat komt niet meer goed. Het weer voor vandaag.
1: Ja, zon en wolken wisselen elkaar af. En ja, het wordt dus weer een stuk warmer vandaag. 26 graden in het noorden tot 33 graden op sommige plekken in het zuiden.

Ja, leuk om deze nog eens te horen van Dizzy Man's Band. En Let's Go to the Beach. En dan voel je dat die plaatjes zijn aangepast aan de temperatuur van vandaag. En die temperatuur gaat weer tot grote hoogte stijgen. Tot boven de 30 graden. En er horen liedjes als deze bij. Vroeg vergeten.

0: minuten voor 7 op deze dinsdagochtend.
1: Ja, en jouw plannen, Bert, om de tuin om te gooien. Die hebben mij een beetje geïnspireerd om ook naar het tuincentrum te gaan.
0: Oh ja, wat heb je gehaald?
1: Ja, nou, ik wilde graag plantjes kopen, want zoals jij weet werk ik 2 uur per week in mijn tuin. En ik wilde mijn voortuin een beetje opkleuren.
2: Ja, maar wat wil je dan kopen? Ga je er gewoon langs het tuincentrum en ga je kijken wat wil ik hebben? Of heb je een plan?
1: Nee, ik wilde wel echt, ik had een plan. Dus ik wilde graag plantjes kopen en ik heb uiteindelijk paarse dahlia's gekocht. Weet je wat dat, hoe die eruit zien?
3: Ja, zo ongeveer wel. Ja, ik ben niet helemaal gek.
2: Ik heb geen idee.
1: En de witte leeuwenbekjes, dus die kleuren heel mooi nu voor mijn deur. En ik liep ook langs, dat is altijd een hele gang hè, door het tuincentrum. Ik liep ook langs de tuinset. Ik heb zelf geen tuinset,
2: nee?
1: Nog steeds niet.
3: Je zit gewoon op de grond.
1: Ja.
2: Lekker op de tegels.
1: Dus ik heb dat nog niet. Ik kan daar gewoon geen knoop over doorhakken.
3: Oké, wat een kille tuin heb jij dan. Ik bedoel, dan kun je alleen
1: dat
3: maar
1: valt
3: wandelen.
1: Wel mee.
3: Nou ja, goed. Ik zou toch zeker tuinstoelen aanschaffen. En bovendien, als je door zo'n tuincentrum gaat, eerst heb je al die planten en zo, maar dan op een gegeven moment kom je bij die vreselijke afdeling vol prularia, waar je vaak toch iets koopt en als je ooit verhuist, dat je het dan wegflikkert. Die afdeling.
1: Ik denk ook vaak, wat heb ik een saaie tuin eigenlijk, als ik al die dingen zie staan, want dat heb ik allemaal niet thuis.
2: Nee. Herkenbaar.
3: Zo'n kikkertje of zo.
1: Ja.
2: Wat moet je ermee? Dan staat het in de tuin en dan is het van, nou ja, dit staat leuk. Zo'n rond ding, zo'n gele ijzeren rond ding. En dan denk je, ja, daar kan een kaars in. Maar dan zet je dus nooit een kaars in.
3: Nee,
2: staat het daar in je tuin dat je denkt, nou, daar gaat ook iets van groeien of zo.
1: Maar hoe zit dat bij jou? Heb jij al een knoop doorgehakt met jouw plannen?
3: Ja, goed. Op dit moment, en ik heb daar wel eens beelden van vertoond, is mijn tuin één grote chaos. Dus stukken tegel, beton. En als het gaat om het groen, is het één grote jungle. Het ziet er gewoon niet uit. Dus we hebben afgesproken, daar moet wat aan gebeuren. Dus ik zei, ik wil gewoon lekker veel gras. Dan kan Sammy ook lekker overrennen. En dan hebben we uitzicht. En dan wordt het wijds. En dan wordt het ruimtelijk. Dus een tuinman ingeschakeld. Nou, die kwam gisteren over de vloer. En hij keek, oh ja, ja nee, dit is volstrekt verkeerd ingedeeld. Eerst werd de tuin afgezeken. Ik zei, maar ja goed, daarvoor hebben we jou ook ingehuurd. Ik zei, wat zijn jouw plannen eigenlijk? Nou, hij ging aan tafel zitten, hij maakte een tekening. En ik had al gezegd, van, ja, ik wil eigenlijk wel meer ruimte. Nou, hij maakte een tekening.
1: Hij ging meteen uit de losse pols tekenen. Nou, dan gaat het al mis.
3: Ik zet er een pergola in. Ik wist niet eens wat een pergola was, dus ik snel google. Ik dacht dat het een plant was.
2: Maar nee, dat is dus het is gewoon een mooie afkapping, ja.
3: Dat is het overkapping.
1: Heel mooi, ja.
2: Kan je wijnplanten laten groeien, ja. Dat is leuk.
3: Wilt u ook een vijvertje? Ik zei nee, want daar gaat Sammy dan altijd in springen. Heb ik altijd een natte hond thuis. Wilt u ook grind? Grindbak, verschrikkelijk.
1: Ja, dat is modern. Ja.
3: Oh, daar hou ik niet van. Het moet tijdloos zijn.
1: Ja.
3: Dus ik zei, ik wil gewoon een stuk gras. Oh, gras. Dat had hij even toch niet helemaal ingecalculeerd. Maar ik wil gewoon gras. Ik wil ruimte. Snap je dat een beetje? Hoe ziet jouw tuin er eigenlijk uit?
2: Asfalt. Nee. Nee, ik heb gewoon wat tegels. Ik heb een paar potten staan met wat planten. Gewoon gezellig wat bloemetjes. Ik hou van kleur. Mijn tuin moet kleur zijn.
3: Ik hou van kleur.
2: Als ik gewoon lekker naar buiten kijk, wil ik niet zo'n saaie, alleen maar groen of alleen maar grijs. Ik wil gewoon lekker veel kleur. En ik ben gek op aardbeienplantjes, van die lekkere tomaatjes of een citroenboompje. Ik ben zo'n nerd, ik hou ervan. Ik ga gewoon lekker met mijn gietertje zo naar buiten. Ja, ik hou ervan, dat is leuk. Maar waarom wil je gras dan hebben dan? Dat moet je onderhouden, hè?
3: Ja, dat gevoel van gras, dat vind ik onderhouden.
2: Ja. Ja, je moet een gras knippen. Nou, knippen niet. Dat is misschien heel veel werk. Maar dat moet je maaien.
3: Ja, maar dat is niet zo ontzettend veel werk. Maar ik vind het gevoel van gras vind ik gewoon heel erg fijn. En heeft zo meer ruimte om te rennen.
2: En te graven. Ja. En dan is het gras kapot.
1: Ja, meteen kapot, ja. Ja.
3: Ik wilde gewoon gras hebben, wat planten aan de zijkant en zo. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Meneer heeft alles opgeslagen op zijn tablet. Gaat nu naar huis. Zegt binnenkort kom ik opnieuw bij u langs. Want ik ga eerst even op vakantie. En ik ben benieuwd wat er uitrolt. Maar hij had wel al in grote lijnen iets geschetst. Nou, struikgewas zag ik. 2 bomen in mijn tuin. Ja, een boom zorgt voor schaduw. En dan hoeft u uw zonnescherm ook niet meer te gebruiken.
2: Zo
3: oordeelde hij. Maar wat er ook gebeurt. Ik wil gewoon ruimte. En dan laat ik geen gras over groeien.
2: Hoi.
1: Ja,
3: dat is toch een beetje het verhaal. Hè, wat ik wil.
1: Heel goed.
3: En ik hou je op de hoogte over de plannen van de tuin. Ik zorg wel voor een tuinset voor jou dan. Ja.
1: Oh. Heb je er nog eentje staan?
3: Ja, die oude. Want
1: ja,
3: dat
1: die
3: gaat
1: oude
3: op de
1: van jou, juist.
3: Ja, die krijg jij dan.
2: Dat is die airco.
3: Ja, zo ben ik.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 7 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Sydney.
22: Goedemorgen, Bert. Voor de derde nacht op rij hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar aangevallen. Amerikaanse raketten troffen doelen bij de straat van Hormuz. Dat gebeurde nadat Iran 2 tankers in de zeestraat had beschoten. Daarbij zou ook een dode zijn gevallen. Volgens Iran namen de schepen een illegale route. Met de aanvallen wil Amerika voorkomen dat Iran de commerciële scheepvaart bedreigt. President Trump zei ook dat hij de straat van Hormuz wil overnemen. Morgen keren het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk terug naar Ter Apel om daar hulp te verlenen. Ze waren er vertrokken omdat ze er niet langer veilig konden werken. Maar asielminister Van den Brink heeft maatregelen aangekondigd. Ze wordt het gebied veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen preventief kan controleren. En er wordt een kantoorruimte vrijgemaakt waar nieuwe asielaanvragers geregistreerd kunnen worden, zegt minister Van den Brink.
0: Het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken, ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
22: Er is daar ook dagopvang waar strenge regels gaan gelden om geweld en overlast tegen te gaan. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een kogel raakte ook een ruit van een lijnbus. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in die bus raakte gewond. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. De mensen die het niet zo breed hebben vrezen de gevolgen van het verdwijnen van de korting voor 65-plussers in de bus. De regeling verdwijnt vanaf volgend jaar. Beatrix uit Assen is volledig afhankelijk van het OV en vrees dat ze daardoor straks nergens meer naartoe kan.
1: Een stuk vereenzaming. Ik heb geen kinderen. Dus er zijn geen kinderen die kunnen komen halen met een auto of wat dan ook. En vooral mensen met een enkele AOW, met een heel klein pensioentje. Nou, dan kun je gewoon thuis blijven. En ik denk vooral mensen op het platteland. Nou, dat is echt, dat wordt een drama. Je zit te verpieteren.
22: De korting verdwijnt omdat volgend jaar kinderen tot en met 11 jaar dan overal gratis met een volwassene mee mogen reizen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 graden in het zuiden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

juli, de Franse Nationale Feestdag. Een dag waarop de Franse Revolutie wordt gevierd met veel blauw, wit en rood op straat. Ja, en die Franse kleuren zie je vanavond ook op televisie. Dan is de eerste halve finale van het WK voetbal. Frankrijk neemt het daarin op tegen Spanje. En die wedstrijd begint om 9 uur te zien op NPO 1. Ja, en alles wordt duurder in de wereld, dat weten we allemaal. We hoorden net nog dat verhaal van die mevrouw die van haar kleine AOW nauwelijks nog gebruikt.

0: net bij het ontbijt in de vroege ochtend. En de Guitar King hoorde je om 14 minuten over 7. Ja, de prijzen in de supermarkt schieten de pan uit in ons land. Dat zal iedereen herkennen. Hè? Soms ga ik even met alleen zo'n mandje een paar producten halen. En voor je het weet ben je 20 of soms wel 30 euro kwijt. Dat zal herkenbaar zijn voor iedereen.
1: Hè? Het is eigenlijk bijna niet leuk meer om naar de supermarkt te gaan.
0: Maar ik heb een oplossing voor je.
1: Oh ja?
0: Ja. En die oplossing vinden we over de grens. Want in Duitsland, daar is het leuk boodschappen doen. Dat weet ook Nico Brilleman. Dag Nico, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bert,
0: goedemorgen. Jij organiseert busreizen voor mensen die even goed willen inslaan in Duitsland om op die manier geld te besparen, want in Duitsland is het leven goedkoop.
2: Ja, klopt helemaal inderdaad. Zeker, ja. De drogisterij en de supermarkten die zijn daar een stuk rendabeler in dan hier in Nederland.
0: Heb je daar voorbeelden van?
2: Voorbeelden, ja. Ik kijk sowieso de drogisterij, de DM bijvoorbeeld, en de Rossmann. Ja, daarin zijn, en nu met dit zomerweer bijvoorbeeld, de zonnebrand is al het meest goedkopere item wat je kan halen. En vooral in de supermarkt, denk aan frisdrank, cola en de Fanta. Wat natuurlijk ook gewoon een stuk goedkoper is dan hier in Nederland.
0: En hoe kan dat grote prijsverschil? Worden we hier voor de gek gehouden in ons eigen land?
2: Ja, zo kan je het een beetje zien. Ik denk dat het veel fijner is nu om naar Duitsland te gaan om in te slaan, zodat je wat geld overhoudt voor hier de dingen in Nederland.
3: Klopt een beetje ook dat wij hier in Nederland altijd het 1+1 gratis, de 2+6 en de 50% korting. En dat hebben ze in Duitsland dus dan niet, geloof ik.
2: Nee, klopt inderdaad. Dat hebben ze iets minder qua stunten met echt van die acties. Hier in Nederland is dat wel veel meer inderdaad.
0: En hoe is de belangstelling voor die busreis?
2: Hoe bedoelt u?
0: Nou ja, jij organiseert busreizen naar Duitsland. Ik mag hopen dat de bus vol zit.
2: Ja, de bus zit zeker. De belangstelling daarin is inderdaad heel groot. We rijden nu, proberen elke maand wat te gaan rijden. En de aanmelding die stromen daarin wel inderdaad binnen.
1: Hoe ziet zo'n dag eruit? Ga je op één punt met z'n allen opstappen en is het dan, hey, gezellig, we gaan met z'n allen in de bus naar Duitsland.
3: Slaggermuziek op.
1: Dat je, een soort feestje ervan maakt of zo.
2: Zo, ja, dat is zeker wel de bedoeling inderdaad. Wat we doen is twee locaties dat we mensen oppikken. Dat is in Amsterdam Belmen en in Utrecht Centraal. Dat zijn de twee opstaplocaties voor busmaatje bij ons. En dan rijden we naar Kranenburg, naar Duitsland. Dat is anderhalf uurtje rijden. Dus dat is ook prima te doen.
0: En dan worden jullie met groots applaus ontvangen natuurlijk. Ja hoor, er komt weer een bus aan hoor. Hey!
2: Ja, zeker. Het is altijd wel heel gezellig in de bus. En ja, iedereen gaat natuurlijk met een goede moed er naartoe.
0: Ja.
2: Dus het is altijd één groot feestje in de bus.
0: Want wat voor mensen melden zich aan voor deze busreis?
2: Wij richten ons echt op mensen die bijvoorbeeld iets grotere gezinnen hebben, waardoor het wat lastiger is om hier in Nederland echt in te slaan. Denk ook aan studenten die we ook wel vaak hebben in de bus.
0: Oké.
2: En ook wel mensen die roken bijvoorbeeld. Ja,
0: natuurlijk. Ja.
1: De sigaretten-toeristen. Ja.
0: Want die zijn ook veel goedkoper in bij onze oosterburen, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja. Dat kan je ook wel fijner daar naartoe.
0: Ja, veel gekeur aan boord dus in de bus.
1: Veel rook. Moet je veel rookstops maken onderweg?
2: Nee. Dat gaat tot nu toe altijd goed.
1: Oké.
0: Nou ja, en dan komen die mensen aan met grote boodschappentassen, zo stel ik mij voor. Want hoeveel halen ze ongeveer? Tassen vol?
2: We hebben altijd afspreken met onze klanten, zeg maar, onze reizigers, is dat we 3 shoppers mee mogen nemen. Omdat er dan wel genoeg ruimte moet zijn natuurlijk voor in de bus, voor ook anderen. Dan zie je inderdaad wel dat echt wel tassen goed gevuld zijn.
0: Ja, ja. En wat is het populairste, de drogisterijartikel of toch de rookwaar?
2: De drogisterij is wel echt wel het populairste, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zelf geniet jij natuurlijk ook van al die voordeeltjes, neem ik aan, Nico.
2: Ik ben altijd ook aanwezig in de bus. En ik wil een beetje natuurlijk de service verlenen in de bus en te zijn. Maar ja, als ik er dan toch mee ga, dan heb ik ook natuurlijk mijn tassen voor.
3: Ja, ik wilde net zeggen, jij vult je ook gewoon je zakken ermee.
0: Ja.
2: Precies.
0: Het is natuurlijk wel zo dat die busreis ook wat kost. Want wat kost zo'n reisje naar Duitsland?
2: Ik heb inderdaad begrepen dat er ook inderdaad meerdere bussenreizen daar naartoe gaan. Maar voor ons, bij Busmaatje, is het voor €25 kan je al mee.
3: Okay. Vijf? Oh, dat valt wel mee.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Dat valt alleszins mee.
1: Ja, misschien wel gratis.
0: Ja. Nou, ik... Ik dank je wel.
3: Het doet mij heel erg denken trouwens aan dat, ja. Toen je over die rookwaren begon. Aan die rookmevrouw van Lingo. Zitten van dat soort mensen altijd in die bus ook? Die dan lekker zitten te paffen zo? En dan is dat het gevoel dat je ervan krijgt?
2: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, het is altijd inderdaad heel divers wat erin zit. Maar ja, zo kan je gewoon met de mensen een beetje
0: ontzettend. Oh, je doet op dit fragment. Ja. Wacht even. Dus
4: ik... Gratis. GRATIS.
3: Gratis. Nou, die voel ik een beetje aan de bus, ja.
0: Die stapt vast en zeker ook aan boord. Nico Brilleman, ik vind het een mooi verhaal. En wat ik nou leuk vind, wij hebben ons ook onze eigen boodschappentas. En die schenk ik aan je.
1: Ja!
2: Oh, super, wat leuk.
3: Ja.
1: Leuk.
3: Kan je weggeven aan de mensen daar in de vullen met allemaal lekkere drankjes?
2: Ja, nou, heel gezellig. Tof, dankjewel.
0: Hey, succes ermee, hè.

0: Jimi Hendrix Experience. En All Along the Watchtower. Ja, we staan aan het begin van natuurlijk een heel spannende voetbalwedstrijd op het WK voetbal. Vanavond de allereerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Nou ja, jij volgt het ook allemaal op de voet, Carmen. Waar hou jij rekening mee? Wat wordt
1: nou,
0: het?
1: Ja, ik vind dat Frankrijk wel echt in bloedvorm is. Echt een fantastische ploeg. Ontzettend goede spelers. Maar ja, Spanje, dat maakt toch ook wel kans. En dat, die blinken toch ook wel uit om in de laatste momenten of in een onopgewenkte moment te scoren. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, waar ik eigenlijk nog nieuwsgierig naar ben, is de mening van Stefan. En waarom? Omdat jij helemaal niks volgt op het gebied van voetbal.
2: Volgens mij Danny Blind speelt toch bij Spanje, toch?
0: Jongen.
2: Nee, waar ik wel heel erg van fan van ben, is de Spaanstalige muziek en de Franstalige muziek. Oh, ja. Daar ben ik wel fan van.
0: Kijk, en laten we die twee nou even naast elkaar leggen. En dan wil ik graag weten waarop je hoopt, hè, welk land vanavond wint. Is dat Frankrijk?

0: Frankrijk-Spanje vanavond in de eerste halve finale van het WK. Laat even weten waarop jij hoopt dat welk land dat gaat winnen. Wat hoop jij thuis, Sydney?
1: Ik denk dat wij nog een appeltje te schillen hebben met de Spanjaarden, toch? Ja. Na die verloren finale al jaren geleden.
0: Dus jij hoopt op Frankrijk. Ja. Oké, laat even weten via de NPO-luisteren. Frankrijk of Spanje?

0: it. I knew you. Sydney, hoe noem je een fruitboer die schoonmaakt?
1: Geen idee.
0: Taylor Swift.
2: Ik hou hiervan.
1: Deze ga ik wel onthouden en gebruiken, ja.
0: Ja. Ja, die komt in mijn oudejaarsconferentie.
1: Ja. Dus. Ja, heel goed.
0: 7:45, het nieuws nu.
1: Ja, goedemorgen Bert. Ja, door droge weer staat het water in de rivieren erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Schepen komen erdoor in de problemen ook. Ze kunnen moeilijker manoeuvreren, kunnen minder zwaar worden beladen of lopen zelfs vast. Ook de eigenaar van een jachthaven in Tolkamer, waar de Rijn Nederland binnenkomt, kan nog maar net met zijn bootje uitvaren.
3: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
4: Maar kunt u echt voelen dat dat
3: maar dat gebeurt dadelijk nogal meer. Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
1: Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren dus nog verder zullen dalen. Nederland gaat meedoen aan legeroefeningen in buurlanden van de Oekraïne. Daar wordt gewerkt aan een internationale troepenmacht die in Oekraïne moet worden ingezet als er ooit een staakt het vuren zou komen met Rusland. De militairen zouden dan de vrede moeten bewaken, is het idee. Ook andere Europese landen doen eraan mee, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Roosendaal is vannacht een appartement verwoest door brand. Die brak uit op de tweede verdieping van die flat. Er kwam veel rook bij vrij. Meerdere mensen moesten hun appartement ook uit. Er raakte niemand gewond bij de brand in Roosendaal. Meer dan 100.000 Nooren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers werden op het WK uitgeschakeld door Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Nooren de kwartfinale op een WK haalden.

0: Blijft indrukwekkend, hè, ja, dit.
1: Dus werd hem weer geroeid inderdaad in Noorwegen. Dat is een beetje hun jel eigenlijk natuurlijk, dit hele WK. En die voetballers die werden ook nog eens in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald met zijn familie werd ontvangen. Topspits Haaland die had trouwens nog een opvallende souvenir bij zich, zagen we. Een opgezette wasbeer met een fles drank tussen zijn pootjes. Wat is dat nou? Nou, Haaland die had het als souvenir in de VS gekocht en dus meegenomen. En die fles drank die reisde al het hele toernooi mee met de Nooren. Ja, en dan vanavond kunnen ze dus voor de buis gaan zitten, want dan is het de eerste halve finale tussen Frankrijk en Spanje.
2: Ja, heeft de vader van Haaland ook nog iets genipt uit die fles drank?
1: Hij was al leeg toen ze aankwamen.
2: Oh, oké. Nee, maar daar ging het toch ook verhalen ja, over dat de vader van Haaland dan boos was en over die afgekeurde goal.
1: Ja, ja,
2: en dat
1: ja,
2: dat voortkwam uit te veel drankgebruik van de vader van Haaland.
1: Ja, nou ja, hij heeft in ieder geval niet uit deze fles kunnen nippen. Nee. Want die was hartstikke leeg toen ze aankwamen.
2: Zometeen de uitslag hè, van de mini-enquête.
3: Ja,
2: wie hopen we dat er gaat winnen? Je tel nog even goed na, want ik wil een eerlijke uitslag. Ondertussen het weer voor vandaag.
1: Precies, flink wat zon met een aantal wolken. Maar dat stelt niet zoveel voor hoor. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden.
2: Oké, en dan een spannend moment natuurlijk, dames en heren. Want wie hopen we dat er nou vanavond gaat winnen? Dat is altijd een spannend moment. Carmen, jij hebt de telling verricht.
3: Ja, zo zie ik Paul, die stemt voor Spanje. Lia voor Frankrijk. Kees ook voor Spanje. Robert Frankrijk. David ook Frankrijk. Al Frankrijk wint!

0: Petra Ravenstein, 61. Colette Collé uit Huizen, 70. Margot Koeslag uit Eibergen, 62. Dimfie Valkenburg uit Bergen-op-Zoom, 58. Leni de Vos uit De Lier, 68. Jan Overkleef uit Schavenzande-Westland, 70. Jan Karel Maasbach uit Tiel, 81. Oud-collega Petra de Jode wordt 61. En kijk eens aan, mijn neef Tijmen Hadrikman, vandaag ook jarig, wordt 22. Gefeliciteerd, Tijmen. Corrie Peters uit Culemborg, die wordt 76. Dus laten we die snel bellen.
1: Goedemorgen, Corrie.
0: Goedemorgen, Corrie. Bertie, je vrolijke vriend.
1: Oh, Bert. Wat leuk.
0: Van harte gefeliciteerd met je 76ste verjaardag.
1: Dank je wel.
0: Staat de vlaai al klaar of niet?
1: Nou, die komt er straks aan. Die heb ik besteld.
0: Dat dacht ik al, want je bent opgegroeid in Limburg.
1: Ja.
0: Waar precies?
1: Mejel, net over de grens met Brabant daar.
0: En wat heeft jou dan uiteindelijk naar Culemborg gebracht?
1: Nou, een hele rondreis hoor. Want ik ben met mijn ouders eerst verhuisd naar Hemert. En toen op mijn 18e getrouwd met iemand die in Gorkum woonde. En daar heb ik ook nog 19 jaar gewoond. En toen een jaar of 5, 6 in Dordrecht. En daarna in Lelystad. En van Lelystad ben ik naar Culemborg verhuisd.
0: En allemaal per trein, denk ik, hè?
1: Ja, dat gebeurde om, inderdaad vanwege de treinen waar ik ben beland uiteindelijk.
0: Want je hebt altijd bij de NS gewerkt?
1: Nou, niet altijd, maar wel na mijn scheiding heb ik zo snel mogelijk gezorgd dat ik een baan had en nog een opleiding zou krijgen voor iets leuks. Nou, en dat is dus een conducteur geworden.
0: En met welk gevoel kijk je terug op die tijd in de trein?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, dat was de leukste tijd van mijn leven eigenlijk.
0: Ja, en hoe kwam dat dan? Omdat je eigenlijk bevrijd was van manlief?
1: Ja, want dat was een verschrikking. Dus,
0: Wat maakte dat dan tot een verschrikking? Neem ons even mee naar die tijd.
1: Nou, het was een Griek. En ik had na 3 weken begon die me al te mishandelen. Dat heeft 22 jaar geduurd. Dus het was geen leuke periode.
0: Maar hoe kan het dan dat een man jou 22 jaar mishandelt? Dan ga je toch weg? Dan zeg je donder op, gast. Ja. En je doet de deur op slot. En je laat hem er nooit meer in.
1: Ja. Maar ik had 2 kinderen. Hè? Die 2 kinderen waren dus Griek. En die konden geen Nederlander worden. Tenzij hij het werd. En toen is op een gegeven moment de wet aangepast. En toen konden mijn kinderen, dus dat waren in de puberteitsleeftijd. En toen heb ik ze dus onmiddellijk Nederlander gemaakt. Want toen werd de wet doorgevoerd dat kinderen van gemengde ouders toch Nederlander konden worden erbij. Ja. Ja.
0: En wat moet ik me dan voorstellen bij mishandeling? Klappen op je, of slaan, of
1: ja,
0: geestelijk?
1: Ja, flink in elkaar slaan en vernederen en pesten en van alles op alle gebied.
0: Verschrikkelijk zeg.
2: Wat een walgelijke vent.
0: Ja.
1: Ja, het was een walgelijke vent. Maar ik ben er gelukkig vanaf en ik heb een nieuw leven opgebouwd. En mede dankzij de NS heb ik het gered. En ik heb tot aan mijn AOW gewerkt bij de NS daarna. Dus bijna 25 jaar nog na mijn scheiding.
0: Ja.
1: Dus ik heb nog een leuk pensioentje opgebouwd ook. Dus,
0: nou, hartstikke mooi.
2: Goed, ja.
0: Mooi dat je uiteindelijk weer op het goede spoor bent gekomen. We gaan een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000 af. En we zijn natuurlijk altijd benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt. Hè?
1: Ja, ik ook.
3: Wij komen uit op 810.
4: De glazen was trompetten in het leger van de prins.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Wel leuk natuurlijk, hè? Ja. Maar ja, jij bent de baas, hè?
1: Ja.
0: Dus wil je deze plaat helemaal horen of denk je, nee, ik geef nog een slinger?
1: Nou, probeer het nog maar een keertje.
3: Ja, nog een keertje? Oké, dan gaan we een slinger geven. Oh, ik heb een beetje hard gedraaid, sorry. We komen uit op 103.

0: Uiteindelijk komt alles goed in jouw leven, Corrie. Dat bewijst deze plaat ook, hè? Dat het Evergreen Top 1000 had dan dit voor jou aanwijst. Dat kan geen toeval zijn. Dat zijn hogere machten.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Dat denk ik wel. Ik weet het zeker. Er komt ook nog een mooie verjaardagskaart naar je toe. Die ga ik handgeschreven naar je toe sturen.
1: Zo, hé.

0: mooie plaat van Corrie Peters uit Culemborg. Dit Islands in the Stream van Kenny Rogers samen met Dolly Parton.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Nou, goeiedag zeiden we ook een beetje als het ging om het verhaal van Corrie, zeg.
2: Zo, dat deed me wel even wat, ja.
0: Hoe het ook zij, elk verhaal is hier welkom natuurlijk in de vroege ochtend op NPO Radio 5. We maken het wat dat betreft samen. En sta je nog niet op de kalender, meld je aan. Hè. Dat kan via de site nporadio5.nl of stuur een mailtje. Hendrikman@omroepmax.nl. En een appje is misschien nog wel het meest eenvoudig. Kan via de NPO luisteren. Zo, even wat frisse lucht hier nu. Dankzij Otis Redding.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online, via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal, met Sydney Dijkers.
17: Bert, goedemorgen. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijven Trouw en Investico. Het zijn kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. Kinderen krijgen dan steeds met andere mensen te maken. 600.000 brandweermensen zijn nog druk met blussen van de bosbranden bij Parijs. Inmiddels is er bijna 2000 hectare natuur verwoest. zegt verslaggever Joris van Poppel.
8: Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout. Ja, en je ruikt enorme die brandlucht.
17: De branden zijn mogelijk aangestoken. Er zitten nu 2 verdachten voor vast. De brand in een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven is onder controle. Het nablussen gaat nog wel eventjes duren. De brand werd ontdekt rond 2:00 vannacht. Daarna rukte de brand weer groot uit. Het vuur was even onder controle, maar leidde toen weer op. Nu is het gevaar wel geweken. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. 3 jaar geleden was er ook al een grote brand in het gebouw. En in Appingedam in Groningen kan je snoepen voor het goede doel. Er is een snoepwinkel waar opa's en oma's vrijwillig achter de toonbank staan. De winst die ze daarbij maken gaat naar goede doelen die ze zelf hebben uitgezocht.
18: En wat is uw goede doel? De hospice in Appingedam en Stichting Ambulancewens, Noord-Nederland.
19: Dan noemt u ook direct goede doelen.
18: Ja.
19: Ja. Wat is nu uw favoriete snoepje in de winkel?
18: Nou, ik ben geen snoeper.
19: Dat meent u niet. Hoe is het mogelijk?
18: Ik snoep nooit.
19: Dan gaat u werken in een snoepwinkel en u snoept nooit.
18: Ja, daarom juist. Ja. Dus dat kost niks.
17: Vorig jaar werd met de drop schuimblokken en stroopsoldaatjes €30.000 opgehaald voor
20: allemaal
17: de goede
20: voor
17: doelen.
20: Het goede doel. Nou, precies. Dat is nog eens wat je noemt snoepgoed. Ja.
17: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt een stuk warmer met 26 graden in het noorden tot 33 graden op sommige plekken in het zuiden.
15: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

is een rit van 167 kilometer van Aurillac naar Le Lioran. En hopelijk zijn de beentjes een beetje tot rust gekomen gisteren op de rustdag en kunnen ze er vandaag weer vol tegenaan. Goed nieuws trouwens voor als je van een ritje in de Turbo Polyp, de botsauto, of de zweefmolen houdt. Ja, de rust

0: 13 minuten over 8. Ja, komend weekend is het zover. Dan begint de nieuwe editie van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En bij de Zwarte Cross draait het lang niet meer alleen om muziek, motoren en modder. Er is ook altijd een wedstrijd aan verbonden, weet jij ook alles van?
1: Ja, een wedstrijd waarin je dan gaat laten zien van, goh, hoe creatief je bent, of hoe snel je kan rijden, of wat voor soort mooie wagens je kan bouwen. En dit jaar is het thema spelletjes. En daar dacht iemand van, weet je, daar gaan we wat mee maken.
0: Thomas Stikken, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie hebben een elektrische bowlingwagen bedacht.
2: Ja, dat klopt.
0: Leg eens uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou ja, wij doen inderdaad mee aan de spelletjesklasse op de Zwarte Cross dit jaar. En daarvoor hebben wij een rijdende bowlingbaan gemaakt. Dat kun je een beetje voorstellen als een auto met een aanhanger. En bovenop die auto zitten twee van onze teamgenoten die een bowlingbal van 2 meter groot de bowlingbaan overrollen. Terwijl we over de crossbaan rijden.
0: Nou, wat een spektakel, joh. Welke gekke geest heeft dit bedacht?
2: Ja, dit heeft Tijmen bij ons uit de crossclub bedacht.
0: En hoe zijn jullie daar dan vervolgens mee te werk gegaan? Want dat is nogal een project.
2: Ja, Tijmen die had wat op papier gezet. Die had een schets gemaakt. En daar hebben we met z'n allen even naar gekeken. En vervolgens zijn we in februari begonnen met bouwen van dat ding.
0: Nou, dat klinkt alsof het een eenvoudig project is. Maar het is een heel groot gevaarte, of niet?
2: Ja, dat ding is, wat zou die zijn? Ik denk 10 meter lang zo'n beetje, ja.
0: En dan kan er gebold worden op een rijdende wagen.
2: Ja.
0: Bedankt voor dit gesprek.
1: Ik sta even te kijken ook naar de schets, want die heb ik ergens opgesnord. En die schets is eigenlijk een soort van glijbaan. Wat je vroeger als kind zijnde moest je dat dan een glijbaan hebben om de bowlingbaan dan te bereiken en dan de bal eraf te rollen. Zo moet ik het een beetje voor me zien.
2: Ja, zo'n dino die je inderdaad op de bowlingbaan wel eens hebt, hoor je dan inderdaad, als je niet de bal kan gooien en vanaf kan rollen.
1: En dan rolt dat bal die van 2 meter rolt dan naar een van die pylonen, zeg maar.
2: Ja. Aan het einde van de baan hebben we 3 pylonen van 1,5 meter gemaakt. Zo. En daar rolt die baan die bal dan tegenaan.
0: En zitten hier geen risico's aan verbonden?
2: Ja, aan de crossen zitten altijd risico's.
0: Oh ja, dat wordt gewoon niet gecalculeerd.
2: Ja.
1: Een paar bier erin en dan voel je niks meer, toch?
2: Precies, ja. Nee, de stuntmannen bovenop die wagen, die zorgen dat ze goed voorbereid zijn.
0: Oké. Nou, weet je wat de concurrentie doet? Want als je hier nog overheen komt, dan verdien je überhaupt al een prijs, volgens mij.
2: Nou ja, wat de concurrentie doet, weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat kom ik ook her en der af en toe tegen op social media of zo. Van die filmpjes, maar eigenlijk weet ik dat niet. Dat gaan we donderdagmiddag allemaal zien.
0: En voor de mensen die Zwarte Cross niet kennen, wat is nou de sfeer die daar hangt? Leg dat nog eens uit.
2: Ja, super open, super toegankelijk. Het draait eigenlijk om crossen en om een muziekfestival. En je kunt er eigenlijk alles doen wat je wilt. Je zou er zelfs een dagje naar het strand kunnen op het festival.
0: Oh, ja.
2: Ja, ze hebben eigenlijk voor iedereen en voor alles wel wat.
0: Nou, dat wordt vast zeker een groot spektakel. En volgens mij maken jullie grote kans om die wedstrijd met die elektrische bowlingwagen te winnen.
3: Wat win je dan eigenlijk?
2: Je wint een trofee. Je wint een grote trofee en een heleboel eer.
3: Oh, ja. Okay.
1: Ik dacht een hele hoop bier. Dat had nog mooier geweest.
0: Ja,
2: het zou best wel kunnen dat er nog een envelop met munten bij aan zit. Oh, dat weet ik niet precies.
1: Kijk, daar doen we natuurlijk voor, ja.
2: Ja.
1: Heerlijk.
0: Thomas Stikken van Katers en Kegels. Volgens mij gingen jullie een glansrijk winnen. Heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Velvet Diamond en zijn Free Electric Band. Daarvoor ook nog Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Zometeen, ja. Het spelletje vroeger of later. Ik hoef niet uit te leggen hoe het werkt, want de titel verraadt al precies de werkwijze. Wat wel altijd spannend is, is natuurlijk het prijzenpakket.
1: Ja, die zit ook weer dit keer bommetje vol. We krijgen natuurlijk de deurhanger, de sleutelhanger. Er zit een Omroep Max sokkenpakket bij. En natuurlijk, waar het allemaal om te doen is, de boodschappentas.
2: Ja, het kan niet op. Wil je meedoen? Ja, zeker. Ik zou ook meedoen. Geef je dan nu op en stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag bowlen.
0: En een bowlingbal mag ook natuurlijk, ja, hè? In de vorm van een
2: kegel.
1: Van een, ja, 2 meter.
0: Kegel mag ook, hè? Geef mij even door via de NPO Luister-app. Wij accepteren alles, in elke vorm. Nou, wellicht

0: Het is 8:30 en hier is Sydney met het laatste nieuws.
1: Goedemorgen Bert. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is ook gedood. In Amerika zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De betogers zeggen dat de agenten de regels aan hun laars lappen.
2: Heartbreaking. It shouldn't happen anywhere in this country. We have laws, there are rules. There are rules of engagement for police officers, for immigration and customs enforcement. We need a real due diligence and transparency and accountability to find out what really happened.
1: Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een kogel raakte ook een ruit van een lijnbus. Daar zaten zo'n 10 passagiers in. Niemand in die bus raakte gewond. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. En Urk heeft het minste openbaar groen van Flevoland, blijkt uit onderzoek. Daarbij is gekeken naar de verhouding van het aantal bomen, struiken en gras ten opzichte van tegels, grind en asfalt. Maar de inwoners zitten er niet zo mee.
3: Maar waarom moet er hier bomen staan dan? Hier staan er bomen. Je kan niet alles van een bomen zetten. Want je bent er overbevolkt. En dan moet je dat er ook nog alles van een bomen zetten. Dat werkt niet.
1: Ja. In de bebouwde kom van Urk is 39% openbaar groen. En bij andere gemeenten in Flevoland is dat zo'n 60%.
4: Ja, stel je voor dat er een boom in de weg staat, hè? Ongelooflijk. Overbebossing. Het weer voor vandaag.
1: Het weer flink wat zon. Aantal wolken wel, maar het stelt niet zoveel voor. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden.

0: of later.
1: Dag Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hallo, hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ja. Goed. Ja, lekker, goed, lekker opgestaan, mooi weer.
1: Oké.
2: Okay, en ik geniet ik vanuit mijn woonkamer op het panorama van de rivier. Dat is leuk, ja.
1: Dat is heerlijk, hè? Uit het raam staren.
2: Ja.
1: Ja, dat klinkt misschien simpel, maar dat doe ik ook graag.
2: Oh, kijk. Nou, het ontstaat dan een beetje creativiteit, hè? Ideetjes en dingetjes, ja, over allerlei nog wat. Ja.
3: Dan moet je wel de gordijnen open doen, Bert.
4: En misschien het rode licht uitdoen, dat helpt ook een beetje.
1: Maar neem ons even mee naar het uitzicht Henny van Willigen uit Rotterdam. Mooie stad natuurlijk. Vertel even wat je ziet als je naar buiten kijkt.
2: Nou, ik woon dus eigenlijk in Ridderkerk. En Ridderkerk heeft langs de boulevard, hier langs het water, hebben ze jaren geleden, waren daar allemaal scheepswerven. En dan is allemaal weg en dan zijn allemaal woontorens neergezet. En van 18 hoog. En je kijkt dan met panorama's gewoon hier aan de rivier. Ja, dat is gewoon fantastisch. Men noemt het hier ook wel het Manhattan van Ridderkerk.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen, zoals jij het beschrijft inderdaad. Dan krijg je toch New York-achtige gevoel bij.
2: Ja, je hebt dus ook bijvoorbeeld bij je raamwerk. Meestal heb je dus 80 centimeter dat het gemetseld is. Maar hier loopt het glas door tot aan de bodem. En dat verhoogt helemaal je panorama natuurlijk.
1: Nou, ik hoop dat je ook tot grote hoogte stijgt in dit spelletje, beste Henny. Maar dat gaat vast wel lukken, want je hebt een verleden als DJ, hè?
2: Maar dat was amateurwerk, hè? Op school en zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar met grammofoonplaatjes, ja, dat klopt. Ja.
1: Okay. Nou, we beginnen vandaag in 1993, 33 jaar geleden alweer. Het jaar waarin er onrust is binnen de landmacht over een verplichte conditietest, want beroepsmilitairen vrezen voor hun baan.
5: Voor onze koninklijke landmacht gaat het dus om die fitte koninklijke landmacht die we aan het bouwen zijn. Het is pertinent niet de bedoeling om hiermee de overtolligheid van het personeel aan te pakken. Het wordt ook geen heksenjacht om deze zaken te doen. En wij hebben gewoon een heel goed beleid dat we op dat gebied alles met de persoon kunnen doorpraten.
1: Nou, vanuit 93 reizen we verder. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, vroeger of later in dan 93.
2: Vroeger.
1: Dat is goed, 1976. Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. Vroeger of later een hit dan 76?
2: Later.
1: Dat is goed, 1979. Ja.

0: later niet dan 66?
1: Later.
0: Ja, natuurlijk. 1983. Ja. Deze, van Maywood en Rio. Maar was dat vroeger of later niet dan 1983?
1: Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later. Ja,
0: die was toch lastig een beetje, maar het was 1981.
1: Ja, nou, alle de zusjes Maywood.
2: Nou, je hebt gewoon alle prijzen te pakken. Je krijgt van ons zowel de sokken, als de sleutelhanger, als de deurhanger. En natuurlijk die felbegeerde boodschappentas.
1: Oh ja.

0: leuk, leuk, leuk, leuk.
1: Niet gevuld hoor, want anders zou het veel te duur worden natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat snap je wel. Die tijd is voorbij. Vroeger vulden we hem nog, maar daar kunnen we niet meer aan beginnen. Zeg een mooie dag, Henny.
0: Ja, dankjewel. En...

0: niet de beste plek om op dit moment te zijn, lijkt me Parijs, vanwege alle natuurbranden daar. Maar dit lied blijft natuurlijk mooi, van alweer 11 jaar geleden. Kenny B en zijn Parijs. Het is exact 9 voor 9. Ach, als ik hier zo naar buiten kijk, dan heb ik zin om de tuin in te gaan.
1: Nou, dat komt goed uit, want jij wil je tuin anders gaan inrichten, Bert. Dat vertelde jij deze ochtend. Je krijgt wat tips, onder andere van Leendert Meulenbelt. Die zegt dat je vooral aan de biodiversiteit moet denken. Zoals vlinders, vogels, insecten, egels en kikkers. Nou, bijgevoegd een foto van zijn groene grastuin. En je mag hem altijd bellen voor tips.
0: Kijk, dat is een inspirerende foto. Dankjewel, Leendert.
2: Ja, dan ook nog een vrolijk berichtje van Ineke. Ze zegt hartelijk dank voor de leuke verjaardagskaart. Zo leuk om je te spreken op de radio, Bert. Een collega van mijn zwager had het gehoord en heeft dus aan mijn zwager gevraagd of hij een jarige zus had. Grappig, ik vond het erg leuk.
0: Ja, nou, leuk om te horen, maar niet iedereen is blij met de jarige.
1: Nee, nou ja, inderdaad. Corrie Peters, die feliciteerden we vanmorgen. Ze loopt de zon tegemoet, zo vertelde ze. Maar Corrie was ook heel openhartig over een geweldige relatie waar ze in heeft gezeten. Ja, en jij vroeg Bert in welke mate of in welke vorm dit dan plaatsvond. Jeanette Poppema uit Ede, die luistert normaal graag naar jouw nieuwsgierigheid, Bert, maar heeft nu toch een kritische opmerking. Zo zegt ze, ja, in het gesprek met Corrie stelde je toch onbeschaafde vragen. Je hebt haar verleid om over haar gewelddadige man te vertellen. En zulke vragen stel je nou eenmaal niet. Ze had gewaarschuwd moeten worden dat het live radio was. En dat is toch een behoorlijk minpunt, Bert.
0: Nou, ja, ik denk dat het misschien juist heel goed is om dit soort dingen uit te spreken. En in die zin waardeer ik ook de moed van Corrie om gewoon haar verhaal te doen. En ik denk dat ze echt wel wist dat ze op de radio was, want ze werkte nou eenmaal met de verjaardagskalender. Maar dit soort berichten lees je natuurlijk heel vaak in de krant. En dan denk je, hè, hoe zit dat dan precies? En laat dit ook een waarschuwing zijn voor iedereen die hiermee te maken heeft.
1: Het is ook een verhaal van moed natuurlijk, ja, hè? Ze is uit die relatie gestapt.
0: Ja, en inderdaad ook een heel hoopvol verhaal. Want ja, ze is letterlijk even huwelijk overgestapt naar een mooie baan bij de Nederlandse Spoorweg. Was uiteindelijk de mooiste tijd van haar leven. Maar goed, alle kritiek is welkom, mensen. Dank je wel daarvoor, Jeanette.
2: Ja, en achteraf heb ik haar ook nog even gesproken. En dat was helemaal oké. En Bert, even iets leuks voor jou. Want volgens mij staat er iets op de post te wachten. En dat is van Annegien. En die, nou ja, dat moet je ook nog binnenkort ontvangen. Iets leuks, iets grappigs.
0: Oké, is nog niet binnen, maar dan wachten we dat even af. Want ja, de post even doet er lekker lang over, hè?
2: Ja, 2 dagen.
0: Tenzij je 2 tientjes neertelt voor een postzegel.

0: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiques.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
20: Goedemorgen Hans, het is pas half juli, maar als je naar de waterstanden in de grote rivieren kijkt, lijkt het wel eind augustus of zelfs later. De Rijn staat uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met lage waterstanden. Het leidt volgens Rijkswaterstaat tot problemen voor de scheepvaart.
0: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
20: Verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door droge weer. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens meer naar buiten. Volgens correspondent Mustafa Margadi onderzoekt de politie of de eigenaren van het café nalatig zijn geweest.
21: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
20: Het café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand zelf. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten. Ooggetuigen hoorden explosies. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. En steeds meer mensen fietsen met een helm op. Zeker in Amsterdam zijn er meer fietsers te zien die met een helm de weg op gaan, merkt deze fietsenverkoper.
22: Die verkoop is zeker toegenomen de afgelopen tijd. De ouderen vinden het ook wel qua veiligheid. Het gaat ook allemaal steeds sneller tegenwoordig op straat. Als ze het idee hebben van, nou, ik voel me meer veilig met een helm, wat ook zo is.
23: U draagt een fietshelm?
24: Ja, inderdaad. Met lichtjes. Och, achter en voor. Dus ja, heel veilig, denk ik.
23: Het is wel een mooi exemplaar.
25: Ja, nou, ik wilde ook niet voor lul lopen. Dus ik vond deze.
20: De overheid wil ervoor zorgen dat binnen 10 jaar... ongeveer een kwart van de Nederlanders een helm draagt. Het weer, veel zon vandaag met een paar wolken. Het wordt iets warmer dan gisteren met 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden.
26: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De naam viel samen met dit nummer. Doobie staat voor een marihuana-sigaret. En in overeenstemming met de tijdgeest geloofden de Doobie Brothers dat als politici iets meer gelegen lieten liggen aan muziek, dat het dan met de wereld wel goed zou komen. Misschien was het al te naïef, maar dat adagium gaat voor arbeidsvitamine nog steeds op. Leuk dat jullie er zijn. We gaan weer lekker arbeidsvitamine draaien, zoals je gewend bent, tussen 9 en 12. En de aanvragen die komen van Popcore Third Wing in Heerlen. Chef Meijs uit Brunsum in Limburg is lid geworden van dat popcore omdat hij zijn hele leven van muziek houdt. En in 1973 heeft hij zijn militaire dienstplicht vervuld, waarvan een jaar in Zeedorf in Duitsland. En met de hits uit die jaren lijkt het chef nou leuk om eens een keer herinnering op te halen met de hits van toen, met name dus uit die twee jaren in de jaren 70. Andere aanvragen komen van John Luiten uit Tilburg. Zijn lijst stelde hij samen met mededialysepatiënten die hij op dinsdag en donderdag

op zijn 73ste vol energie overal. En elke dag een concert lijkt te geven met zijn hele hitrepertoire. Onlangs nog in Soestdijk. Hij viert zijn Good Times met het idee dat het zomaar over kan zijn. En dat is natuurlijk wel een mooi motto voor iemand van zijn statuur. Chic was dat. Daarvoor Moody Blues met Nights in White Satin. Justin Hayward was erbij toen het orkest mooi meespeelde. En Fairground Attraction hoorde je. Die hoor ik daar mompelen. Dat is die Colombiaan, weet je nog? Hij heet Juanes. En hij heeft zijn zwarte overhemd uitgetrokken. Of aangetrokken. La camisa negra.

Leuke uitvinding toch altijd, die Everly Brothers. Hij kwam uit op 78 toeren destijds, Bye Bye Love. En ze gingen voor een prominente overstap van Cadence Records naar Warner Brothers voor een miljoen dollar en 10 jaar. Ze waren de eerste toen om in het nieuws te komen met zoveel geld. Was dat gemoeid al. Die muziekindustrie die stond helemaal op springen op dat moment. De Carpenters hoorde je met Yesterday Once More. Dat is eigenlijk de hele samenvatting van de arbeidsvitamine dagelijks. En Juanes hoorde je met La Camisa Nera. Dit is Lionel Richie. Maar dat weet je. Je hebt hem al gehoord. Cela.

Heerlijk dat jazzorkest op de achtergrond altijd bij de Kings. De feestelijke parade. Allemaal op weg naar Dead End Street. Ray Davies die schreef naar aanleiding van de verhuizing van zijn zus Rosie, die de wijk nam naar Australië. En hij zat daar bijzonder mee, want die Rose die wordt ook nog beschreven in Terry Meets Julie in Waterloo Sunset. Een heel leuk verhaal volgens mij. Ik zou hem dat graag nog eens willen vragen, maar de man is moeilijk bereikbaar voor interviews. Dus Ray Davies die schreef naar aanleiding van de verhuizing van zijn zus Rosie, die de wijk nam naar Australië. En hij zat daar bijzonder mee, want die Rose die wordt ook nog beschreven in Terry Meets Julie in Waterloo Sunset. Een heel leuk verhaal volgens mij. Ik zou hem dat graag nog eens willen vragen, maar de man is moeilijk bereikbaar voor interviews. Dus, en bovendien is dit geen interview.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verschenen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer als ik

Reinhard Maai. Ja, het is prachtig. Maar het is ook een vertederende worsteling van Reinhard met de Nederlandse taal. Want hij zingt zoveel woordjes. Het is bijna een heel woordenboek wat hij eruit moet doen. En dat is misschien wel meer op rekening van Karel Hille, die dat namelijk voor hem vertaalde uit Duits. Want het heet eigenlijk Wie voor Ja und Tag. Diezelfde Karel Hille die vertaalde ook Waarheen Waarvoor trouwens voor Mieke Telkamp. Goed, het blijft zo'n heel mooi liedje. En het komt recht uit zijn hart, om het zo maar eens te zeggen. Dit waarschijnlijk ook. Dit is Sting, namelijk met Englishman in New York.

0: arbeidsvitamine.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: wij, dat ben jij.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 10:00, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
10: Goedemorgen Hans. De prijzen aan de pomp zijn weer iets verder gestegen na de derde nacht van beschietingen tussen de VS en Iran. De adviesprijs van benzine ligt nu op €2,54. Dat is een fractie meer dan gisteren. Iran en de VS voerden vannacht allebei weer meerdere aanvallen uit. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er ondertussen nog steeds wel achter de schermen gepraat door beide landen.
11: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere mate wel op het puntje van zijn stoel.
10: President Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran heeft uitgevoerd op schepen rond de straat van Hormuz. Hij zei dat hij de belangrijke zeestraat ook wil overnemen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van Tamar van 14... die in 2020 bij Marcus 's nachts werd doodgereden. De verdachte is een man uit Duitsland. Hij kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Maar na heropening van het onderzoek komt de man nu toch voor de rechter. Het OM heeft 8 weken tegen hem geëist. Rusland heeft de Russische divisie van verfabrikant AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. En daardoor bestuurt de Russische overheid nu de verfabrieken. Het zou volgens AkzoNobel tijdelijk zijn. Het bedrijf zegt dat het niet wordt genationaliseerd, maar tot nu toe zijn buitenlandse bedrijven niet meer teruggegeven. Het wordt door sommige kenners ook wel de finale voor de finale genoemd. Op het WK spelen vanavond 2 topfavorieten voor de titel in de halve finale tegen elkaar. Volgens verslaggever Suze van Kleef krijgen we vanavond dus een avond met topvoetbal.
12: Het is de beste avond van het toernooi van Frankrijk tegen de beste defensie, die van Spanje. En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan.
10: De winnaar speelt zondag de finale tegen of Argentinië of Engeland.
9: Ja, het was mijn finale in de prognose. Bij jou?
10: Ja? Dus het gaat ook wel goed in je pool?
9: In ieder geval heb ik Spanje en Frankrijk tegen elkaar laten eindigen. Maar goed.
10: Ja. Weet het weer, veel zon. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Morgen dan kan het nog wat warmer worden.
8: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De onlangs overleden Clive Davis die had een groot aandeel in Go Like Elijah. En een enorm geloof in de potentie van Jai Coltrane als een soort opvolger van Janis Joplin. Dus haar plaat ging vergezeld van een enorm budget. En de proeftuin was natuurlijk Europa, waar zij werd losgelaten. Dat is wel gelukt. De arbeidsvitamine van dinsdag zijn dit. Met de aanvragen die halen we van John Luiten uit Tilburg. Met dialysepatiënten die op dinsdag en donderdag hun bloed zuiveren, stelde John een lijst op met muziek om lekker van te genieten. En dat deed ook chef Meijs namens het popcore Third Wing in Heerlen. Dat betreft eigenlijk vooral muziek uit de jaren 1972-73. Waar dus ook Jai Coltrane vandaan kwam. Toen Meijs nog in militaire dienst zat. En dat heeft hij allemaal bij elkaar gezet op een lijstje.

Ja, fijn is dit hoor. Het komt uit Australië, Melbourne, Adelaide. Dat waren hele lange stukken om te rijden. En Graham Goble die was onder de indruk als hij dan achter het stuur zat van die hele lange weg. It's a long way there. The Legend of Xanadu. Er werd behoorlijk in gezweept door Dave Di Dozy, Biki Mick en Titch. En Un Canto a Galicia was van Julio Iglesias. Ik ga dadelijk de muziekpuzzel met je doornemen. De arbeidsvitamine puzzel. Maar eerst even Charles naar voren.

0: De Tokens, bekend van The Lion Sleeps Tonight, die wezen het af als te afgezaagd. Maar Judy en Patricia en Barbara die waren van school weggeplukt en die vonden het wel leuk om het te zingen als de Chiffons met He's So Fine. Daarvoor uit Australië Ice House met Crazy. En daar weer voor Charles Davour met The Old Fashioned Way.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Het is altijd leuk om een Fransman Engels te horen zingen, vind ik wat dat betreft. En vandaag hebben we nog een illustre voorbeeld bij deze arbeidsvitamine puzzel. Want dat zijn namelijk Duitsers die proberen om Engels te zingen. En dan krijg je iets als she's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get. She smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind.
1: Eén.
2: She's a model and she's looking good.
1: Drie.
2: I'd like to take her home, that's understood.
1: Vier.
2: She plays hard to get, she smiles from time to time.
0: Ja, dit is echt een hele lastige, want ze zijn allemaal op dezelfde melodielijn gezongen. En ik laat je er lekker mee alleen. Bekijk het maar. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. Het is nooit 1, 2, 3, 4 trouwens. Je moet een andere volgorde gaan bedenken voor een puzzelboek van arbeidsvitamine dat jouw kant op kan komen.

0: Agnes, die vraagt of ik dit plaatje dan wil draaien voor Johan, die in Gees op vakantie is in Overijssel. En dat heb ik bij deze dan maar gedaan.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ja, wie heb ik aan de telefoon? Het is Annelies uit Maasluis. Klopt dat niet? Annelies, ja, hè?
2: Ja, dat is helemaal goed. Goedemorgen.
0: Nou, goedemorgen, hallo. Leuk dat je meedoet met de puzzel. Er waren toch wel wat oplossingen, hoewel ik vanochtend dacht, nou, deze is bijna niet te doen, hoor.
2: Ja, nou ja, goed luisteren en ja, het is goed gelukt blijkbaar.
0: Nou ja, je bent in de uitzending. Of het goed is, kan ik nooit helemaal proeven. Nee. Omdat we soms wel een keer denken, we maken er een mwa, mwa, mwa. Maar ik ben toch heel benieuwd wat jij van die show...
2: Heb ik dat ook eens meegemaakt.
0: Had je er weer eens meegemaakt, ja, precies. Laat eens weten wat je hebt.
2: Ik denk dat het 2, 3, 4, 1 is.
1: 2. She's a model and she's looking good. 3. I'd like to take her home, that's understood. 4. She plays hard to get, she smiles from time to time. 1.
0: It only takes a camera to change her mind. Ja, hij is goed hoor, gefeliciteerd.
2: Ja, ja, leuk.
0: Vind je het een leuk plaatje of doe je altijd mee?
2: Nou ja, ik probeer altijd wel een beetje mee te puzzelen. Maar dit is niet echt de muziek waar mijn hart sneller van
0: gaat. Waar de radio harder van zit. Nee, het is een vreemd geval, dat Kraftwerk wat dat betreft, ja. Ja, nee, ik ga hem toch even draaien, want dan zijn we nog een beetje...
2: Ja, nee, maar dat is wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Heel goed. Je krijgt van mij het puzzelboek van de arbeidsvitamine. Dat heb je hopelijk nog niet, hè?
2: Nee, puzzelboek, nee. Nee, die heb ik nog niet. Ik heb wel een cryptogramma van jou, maar nee.
0: Dank je wel.

Ronnie Wood, hij zet de boel op scherp hier. Het had ook zomaar op Tattoo You of Emotional Rescue kunnen staan. Deze track, Back in Your Life van Foreign Tongues. En dat is de nieuwe plaat van de Stones die we draaien. Het is eigenlijk ongekend dat die mannen al zo ongelooflijk lang ons hele leven meehuppelen. En het blijft maar vitaliteit toch uitstralen. Die Mick Jagger spot met alle wetten wat dat betreft. Het mooie is dat we horen, je hoort hem zomaar in de arbeidsvitamine, Shining Star van Earth, Wind & Fire hoorde je. En dit is dan weer iets heel anders. Hoewel, het lijkt hetzelfde wel. Maar het is toch BZN. Pearly Dam. Morning.

0: wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze momenten is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Daar ben je.
13: Ja, goedemorgen Hans. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven daar beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Er is nog niemand voor opgepakt. In Meppel wordt de schade opgemaakt na de brand gisteren in de binnenstad. Het vuur ontstond in een slagerij en breidde zich al snel uit. 43 woningen moesten in totaal worden ontruimd. Bij de buren van de slager valt de schade mee, maar de slagerij zelf is volgens deze verslaggever van RTV Drenthe helemaal verwoest.
14: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
13: De brand in Meppel ontstond in de meterkast van die slagerij. Het datacenter van techbedrijf Microsoft bij Middenmeer in Noord-Holland gebruikte vorig jaar 1% van alle Nederlandse stroom, blijkt uit cijfers van de overheid. Microsoft is het eerste grote Amerikaanse techbedrijf dat openheid van zaken geeft. Google heeft hier ook een datacenter, maar wil niet zeggen hoeveel data dat verbruikt. De verwachting is dat het stroomverbruik van datacenters de komende jaren alleen maar toeneemt. Microsoft heeft bijvoorbeeld plannen om het datacenter in Middenmeer uit te breiden. En hutten bouwen, knutselen of survivalen voor kinderen die niet op vakantie kunnen zijn zomerkampen vaak een uitkomst. Maar door een tekort aan vrijwilligers zijn er al meerdere kampen geschrapt. Of er worden minder kinderen toegelaten, zoals in Arnhem.
15: Wij organiseren huttenbouwweken in verschillende wijken. En afhankelijk van de grootte van de wijk verwachten wij een aantal x aantal kinderen. En voor de wijk waarin wij nu zitten is dat doorgaans 180. En we kunnen nu 110 kinderen naar binnen laten maximaal. Dus we hebben best veel kinderen moeten teleurstellen.
13: Bij dit zomerkamp in Arnhem zijn wel veel jongere vrijwilligers die willen helpen, maar die zijn er nog niet helemaal klaar voor om een grote groep kinderen onder hun hoede te hebben. Het weer, veel zon en 26 tot 31 graden. Morgen ook een zonnige dag en dan opnieuw erg warm met 28 tot 31 graden.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Bassist Rinus Gerritsen heeft de recensie in Muziekrant Oor nog ingelijst thuis hangen, waarin Felix Murders gehakt maakt van Radar Love. Even zozeer was diezelfde Murders niet te beroerd om een voorwoord te schrijven in een boek over Radar Love, waarin hij zijn misser erkent. En bij het 50-jarig bestaan van Radar Love 3 jaar geleden verscheen dat boek. Weer eventjes die krachttrek van de Golden Earring midden in de arbeidsvitamine. De aanvragen die komen van popcore Third Wing in Heerlen vanochtend. Een koor van 50 leden die zich soms door hun eigen liveband laten begeleiden. Zelfs Jeff Meijs die heeft zich ook aangemeld als lid. En hij blikt met muziek uit zijn eigen diensttijd begin jaren 70 terug vandaag. En andere aanvragen die zijn van

Een van de silly love songs van Neil Diamond in de jaren 70. David Wild, een muziekcriticus, schreef ooit nog een boek... How I Learned to Stop Worrying and Love Neil Diamond. In weerwil van alle kritiek die hij in de jaren 70 te verwerken kreeg vaak om zijn liedjes. Mooi was dit, hoor.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

Geluid is alles voor Toto. Daar besteden ze zoveel aandacht aan in die studio. Waar ze het liefst zaten met z'n allen, denk ik. En dan die drummer Jeff Porcaro. Zijn Mushanga Groove is zelfs benoemd als specifiek voor dit stuk dat je hoorde. RS2 van Merchandise, dat horen we ook nog regelmatig in de Arbeidsvitamine. Echt zo'n Eurovisie-tune die we kunnen blijven horen. En Spicks and Specks, dat is van de Bee Gees. En hier is de man die het jong zijn tot nieuw ideaal verhief in de jaren 60.

Hij werd slechts 23 jaar, maar of dat iets met de law en de wet te maken had, weet ik niet. Bobby Fuller was dat. En daarvoor hoorde je ook nog Onderweg van Abel met Joris Rasenberg. En Rare Earth. Maar nu... De groep waar Alfred Lagarde destijds op Radio 3 veel werk van maakte. Zij sloegen de brug tussen funk en hardrock, zei hij altijd. Hier is Piece of the Rock van Modest Finest.

0: Bobby Forty. En Carry Your Baby. Daar hebben we het video in de kwamen van chef Meijs van het Popcoor in Heerlen en van John Luiten in Tilburg. Lunch lekker met Daniel Dekker. Tot morgen.
1: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
15: Vers.
12: Aan tafel.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 12 uur, het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
20: Goedemiddag, Daniel. Waterschappen nemen maatregelen tegen de droogte. Zeker het water in de grote rivieren staat erg laag voor de tijd van het jaar. Inwoners en bedrijven in de gemeente Heumen en Weichen ten zuidwesten van Nijmegen mogen daarom bijvoorbeeld vanaf morgen geen water meer halen uit de sloten en beken. Anders komt het water daar te laag te staan. Er geldt wel een uitzondering om 's middags stallen te koelen en bomen te besproeien. In Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag 14 juillet. Maar die is dit jaar anders dan anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook meestal een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit, zegt correspondent Eline Huisman.
21: Dat is normaal gesproken vast het prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
20: Het is daarnaast een bijzondere feestdag voor de Fransen, omdat Frankrijk vanavond de halve finale op het WK speelt tegen Spanje. In Teteringen bij Breda zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze probeerden sieraden te stelen van een vrouw van 90. Ze moest van de nepagenten de sieraden klaarleggen, waarna ze door hen zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en belde de politie. Die pakte de 4 vervolgens op. Het gaat om 3 minderjarige meisjes en een man van 21. En met de zomerse temperaturen van de komende dagen kon de timing eigenlijk niet beter. In Aalsmeer in Noord-Holland kunnen mensen die niet zelfstandig het zwembad in kunnen alsnog daar het water in. Bij het buitenbad is een speciale zwemlift geplaatst, waardoor bijvoorbeeld Sayen, die in een rolstoel zit, nu helemaal zelf kan zwemmen.
22: Mijn beperking maakt het natuurlijk wat lastiger om te kunnen sporten, omdat je niet zelf het water in en uit kan komen. Maar met deze lift kan ik er zelf in en zelf eruit. Dus ik was echt heel erg blij.
23: Hij is wel een beetje langzaam, maar dat tegenover dat ik zelf nu vrij het zwembad in kan, is het het waard.
20: De lift wordt door de zwemmers zelf bestuurd met een afstandsbediening en hierdoor hoeven ze er alleen maar in te zitten en worden ze automatisch het water ingelaten. Het weer, veel zon vanmiddag en 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en warm met 28 tot 31 graden.
9: Het moet toch heerlijk zijn met dit weer om dan automatisch het water te worden ingelaten.
20: Heerlijk lijkt me dat.
9: Ja, toch?
20: Ja, zeker.
9: Gemak dient de mens. Nou, ik zie je zo weer, hè?
20: Ja, tot zo.
24: Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

0: show bij NPO Radio 5 voor de allerbeste evergreens. Waait een licht briesje. En aan het wapperen hoor, onze vlag.
1: Een vlag?
0: Jawel, de omroepaksvlag in het prachtige oranje. In het zonnetje. Welkom bij de muzikale lunch voor de dinsdag en eet smakelijk. Zometeen Guylaine Plag over Radio Tour de France en alles wat er in de Tour gebeurt. En Melanie Ryan maakt prachtige country nummers. Zij is al langzamerhand wel een beetje de vriendin van de show geworden. Ze heeft een nieuw liedje uit, dat heet Glass Half Full. Nou, dat wordt bijschenken. Het is dinsdag 14 juli. Dit is

0: Don't Stop uit dat wereldberoemde album natuurlijk. Hoef ik de titel niet eens van te noemen, dat weet je wel uit je hoofd. En daarvoor hadden we de Four Tops en Bernadette. Nou, nogmaals van harte welkom aan de Omroep Max Lunchtafel, waar we weer gezellig zitten te lunchen en te genieten van de beste evergreens. Want dit is natuurlijk NPO Radio 5 waar je bent beland. En we kijken eventjes om ons heen en dan komen we hier.
1: De Tour de France update met Guylaine Plag.
0: Daar is het dan, Guylaine.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, na de eerste week van de Tour de France zit erop.
2: Ja.
0: Na de rustdag van gisteren gaan de renners vandaag weer koersen.
2: Mm-hmm.
0: Richting het Centraal Massief.
2: Zeker.
0: Ja. Is dat moeilijk voor ze of makkelijk?
2: Wat is het? Nou, misschien ligt het eraan aan wie je het vraagt.
0: Ja, jou.
2: Nou ja, ik bedoel meer qua renners. Als je een pokerchar hebt, die draait ogenschijnlijk nergens zijn hand voor om. Zelfs etappes waar het niet om hem gaat, gaat hij er alsnog voor in eerste instantie.
0: Ja, dat is toch niet te geloven, hè?
2: Nee. Dat gaat bijna richting, hoorde ik ook wel vanuit mensen, ook vanuit ploegen, richting arrogantie, zeg maar. Maar ja, daar zit gewoon bij de UAE, bij die ploeg zit een totale overmacht. En dat laten ze ook zien.
0: Ja, maar hij is ook gewoon goed. Natuurlijk.
2: Hij is waanzinnig goed, ja.
0: Maar het is nog lang, hè? Dus wat dat betreft...
2: Dat, ja. Ik weet dat de etappe die Mathieu van der Poel won, wat natuurlijk fantastisch was en de manier waarop hij deed al helemaal. Maar
0: dat was zondag, hè, toch?
2: Ja, voor de rustdag. Maar ook toen ging een UAE in één keer weer gas geven. Dat je denkt, waarom? Laat het even aan andere mensen over. Ja. Dan houdt het voor ons ook nog interessant.
0: Ja,
2: toch?
0: Ja, precies. Maar ik denk dat hij daarom
2: gaat het
0: niet...
2: daar niet om?
0: Nee, daar rijdt hij die Tour de France niet voor waarschijnlijk. Ja.
2: Nee, dat denk ik ook.
0: Het gaat ook een beetje over de temperatuur natuurlijk, de hitte in deze Tour. Sommige parcours worden al ingekort en zo.
2: Ja, dat is één keer gebeurd. En eerlijk gezegd, Daniel, dat is 30 kilometer aan het begin eraf gehaald. Een lusje. En dat ging eigenlijk nergens over. Dat was voor de bühne dat het is weggehaald. Maar qua moeilijkheid, dat scheelde echt niks.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ja, want ik dacht nog, ze rijden wel vaker bij hogere temperaturen in het verleden en zo.
2: Dat ook, alleen als je kijkt dag in, dag uit. Dat is zelden tot niet voorgekomen dat het achter elkaar zo ontzettend warm blijft. Maar ook dat, weet je, de een die kan daar gewoon beter tegen dan de ander. En dat maakt natuurlijk die overwinning van Mathieu van der Poel zo mooi. Dat je merkt aan hem die eerste dagen, hij had echt last van die hitte. Ja. Gaf dat ook wel aan. Ja. En dan in één keer toch die rise and shine. Dat,
0: leuk, hè?
2: Ja, was mooi, hè? Ja.
0: Guylaine Plag bij ons, hij presenteert Radio Tour de France ook vandaag weer op NPO Radio 1. En Olaf Kooi moeten we het daar ook nog over hebben. Ook nog een ritoverwinning. Ja. Verwacht je nog iets van hem ook?
2: Nou, als Tim Merlier wat laat liggen wel. Nee, weet je, het is fantastisch wat Kooi heeft gedaan. Dus op zijn debuut en dan meteen de eerste sprintetappe winnen. Tegelijkertijd hebben we de twee sprintetappes daarna gezien dat Tim Merlier uit België wel echt sterker is. En die zat ook net beter gepositioneerd. Die noemen ze de katapult van Wortegem.
0: Oh ja?
2: Nou, als je de etappes hebt gezien, dan begrijp je dat ook. Ja. Het is echt, of de raket, sorry, de raket van Wortegem is het. Het is echt vanuit, hij kwam vanuit negende positie, geloof ik, kort voor de finish. En in één keer, dan zie je hem gaan. Niet normaal.
0: Ja, maar dat is toch knap, hè, dat je dat kan.
2: Fantastisch,
0: ook,
2: ja.
0: Want dat betreft is de Tour de France of het wielrennen natuurlijk een hele mooie sport ook.
2: Ja, ik leer het natuurlijk nu per dag beter kennen. Ja, het is fascinerend, het is prachtig.
0: Maar ga jij ook zo'n racefiets aanschaffen? Of heb je die al?
2: Zullen we die vraag nog even uitstellen?
0: Dat weet ik niet. Ik bedoel, misschien had je nu al een beetje in je hoofd.
2: Ik heb wel een retro racefiets staan. Maar erop gaan zitten en rijden is dan weer een ander verhaal.
0: Dat heb je nog niet gedaan, echt.
2: Je moet weten waar je kwaliteiten liggen.
0: Het lijkt mij dat je gewoon steeds enthousiaster raakt.
2: Want ja, zeker.
0: Binnenkort gaat het Tourcafé natuurlijk ook open. Wanneer is dat ook alweer?
2: Komende zaterdag.
0: Kijk, deze zaterdag, ja.
2: Ja, Annemiek van Vleuten die gaat het openen. Dus dat is sowieso al tof natuurlijk om daarbij te zijn. En via de site van NPO Radio 1 kunnen mensen zich aanmelden. Dat hoeft niet. Je mag ook spontaan komen. Maar als je van tevoren aanmeldt, dan krijg je dat leuke tourflitstasje.
0: Oh ja, die heb ik vorige week van je gekregen. Ja. Nou, dat zou ik me toch even aanmelden, hoor.
2: Dat lijkt mij wel. Ja, Daniel, mag niet zomaar een tasje en niet komen. Nee. En dan hebben we op maandag op de rustdag dus die tourquiz XXXL. Dus dan spelen we gewoon urenlang een hele toffe tourquiz. En daar kunnen mensen zich van tevoren voor opgeven. Maar ook dat is, kom gewoon met een groepje en doe mee.
0: Dat nou, denk ik dus dat jij midden volgende week, nadat dat tourcafé is open geweest, dat jij een app op je telefoon gaat installeren om te gaan wielrennen. Want dan ben je natuurlijk tussen al die liefhebbers beland.
2: En ik heb wel al een account op Strava, dus dat klopt op zich wel.
0: Zie je, het is gewoon al gaande. Ik vraag iets en jij zegt dan, je moet het een andere keer vragen, maar je bent er al vol mee bezig. Even naar de rit van vandaag, Guylaine. 2 jaar geleden vochten Vingegaard en Pogacar daar om de winst. Dat was een heel spannend gebeuren. Wat verwacht je vandaag?
2: En toen was het Vingegaard uiteindelijk. Ja. Maar dat kwam omdat Pogacar een hongerklop kreeg. Nou waren er toen nog 2 zwaktes van Pogacar. Namelijk de afdalingen was hij iets minder sterk dan Vingegaard. En hij kon nog wel eens last van zijn voeding krijgen. Dat heeft hij de afgelopen 2 jaar heeft hij allebei aan gewerkt. Dus de verwachting dat dat gaat gebeuren is eigenlijk heel klein. Laat ik het zo zeggen, als Pogacar zelf een etappe zou mogen uitstippelen, dan was deze het waarschijnlijk.
0: Oké.
2: Maar je weet het nooit, hè?
0: Nee,
2: misschien dat ze op
0: niet.
2: Die rustdag denken, weet je, go for it.
0: Zoals ze bij het voetbal zeggen, het wiel is rond. Hè? Dus, ja. Hey, maar het is vandaag ook nog 14 juli natuurlijk. Dat is de nationale feestdag in Frankrijk. Ja, dat zal de Franse renners toch ook iets aan gelegen zijn om ervoor in te gaan rijden.
2: Ja, dat geeft de Fransen altijd een soort extra power om ervoor te gaan. Nou ja, goed, wat ik net zei, als je heel realistisch bent, dan is die kans heel klein. Maar bijvoorbeeld een Vauclain, stel dat het wel een etappe voor vluchters wordt, dan zou een Vauclain dat kunnen gaan doen. En ik denk dat iedereen in Frankrijk natuurlijk hoopt dat Sexas wat gaat laten zien.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Dat zou natuurlijk heel leuk zijn.
0: Ja, dan moeten ze ook vanavond nog voetballen voor het wereldkampioenschap.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft...
2: Is de druk even bij Zijksas weg?
0: Ja, ja dat wel, ja. Maar er gebeurt wel iets in Frankrijk vandaag, denk ik.
2: Ja, die extra energie. Ja, wie weet. Ja, dat zou toch leuk zijn, als het tot een verrassing zou leiden.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, want dan wordt het ook weer wat spannender. Precies. En wat meer verrassender ook. Ja. Nou, dankjewel voor deze update. Je gaat nu natuurlijk naar de collega's van Radio 1. Je gaat voorbereiden.
2: Ja. Henry begint om 2:00 en ik mag weer om 4:00.
0: Oké, nou, ik wens je een hele leuke dag en een mooie uitzending ook. Hè. Leuk dat je er was. Jelena Plag.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Van die schermen.
2: Te laat geworden gisteren?
1: Ja, ik heb het hele weekend gewerkt. En ik stond om 7 uur naast mijn bed, Henk. Ja, ik heb het Daniel.
2: Goed niet.
0: En dit ook.
3: Opruimen, Roei! Waarom ligt Roei? Ja. Als elke keer een applaus zou komen, erachteraan.
2: Dat doen we nog even een keer.
3: Roei! En dan ruim ik het hemd wel op, ja.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

Mars was dat. En On My Soul uit zijn laatste album, The Romantic, dat eerder dit jaar uitkwam. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt van genoten. Een van de beste shows die ik de laatste jaren heb gezien in de Johan Cruijff Arena van Bruno Mars en zijn band. Op 7, 8 en 9 augustus dan viert Jan Smit zijn 30-jarig artiestenjubileum met 3 concerten in het Marina Park in Volendam. Is iets om naar uit te kijken. Het is zo bijna helemaal uitverkocht. In ieder geval die 7 en de 8 augustus, die zitten helemaal vol. Dat wordt een groot feest. Het derde en laatste concert, op zondagmiddag is dat, is een speciaal concert dat we in samenwerking met Jan doen, met Omroep Max. En er zijn nog een paar kaarten voor. En deze hele maand maak je kans op kaarten voor dat concert. Wanneer je Jan Smit zingend op NPO Radio 5 hoort, dan kun je een berichtje sturen naar de NPO Luisterapp.

0: Jan Smit viert zijn jubileum in Volendam op 7, 8 en 9 augustus. En de kaarten voor 9 augustus zijn vandaag gewonnen door Marianne Eversen uit Bergambacht. Nou, heel veel plezier daar in augustus. En Jan Smit is niet alleen, want de drie J's komen ook op het podium. En Frans Bauer. Fantastische middag. Misschien niet zo leuk als vandaag natuurlijk, want wij zitten hier met de lunch. En we hebben Sydney natuurlijk voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Ja, Daniel, goedemiddag. Twee hoofdverdachten van de roof van de Franse kroonjuwelen uit het Louvre hebben tegen de politie gezegd dat ze niet weten wie de opdrachtgever was. Volgens Franse media hebben ze de roof wel bekend, maar weten ze niet namens wie ze dat moesten doen. Ze zouden via internet door die onbekende zijn benaderd voor de klus. De gemeente Kerkrade is bezig met het weghalen van 55 historische mijnschachten. Ze hopen zo te voorkomen dat huizen in de stad in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan later aangelegde mijnen. En daardoor kunnen ze makkelijker instorten of verzakken. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat daar is gebeurd. De vracht van Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro.
0: Zo, dat is nogal wat.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Zeker.
1: Ja, en vertoeven op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, diner bij kaarslicht en massages. Ja, in Vlachtwedde in Groningen is dat allemaal te krijgen. Alleen niet voor mensen, maar voor de hond. Baasjes die kunnen hun hond daar naar een hondenvakantiepark brengen, waar ze in de watten worden gelegd.
3: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, daar gaan we gewoon allemaal in mee.
4: De hondjes krijgen een taartje vandaag.
5: Dat is vers vlees. Dus dat is het beste wat je aan je hond kunt geven eigenlijk.
6: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze.
1: De baasjes worden ook op hun vakantieadres op de hoogte gehouden door het hondenhotel met foto's en video's.
0: Oké, maar de baasjes zijn er dus niet bij?
1: Nee, die gaan lekker zelf op vakantie. Die gaan dan waarschijnlijk ook naar zo'n een hotel, maar niet een hondenhotel.
0: Nee, maar dit is een soort 5-sterren resort voor honden.
1: Ja,
0: zo.
1: Alles erop en eraan dus.
0: Zo. Heb je het adres?
1: Ik kan jou wel eventjes doorsturen inderdaad.
0: Ja. Weet, ik heb ook een hele verwende hond thuis namelijk.
1: Het weer, zon en wat wolken. Het wordt 26 tot 31 graden vanmiddag. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm.
0: Dankjewel, Sydney. Van wie zou je het hebben, die jongen?

0: pot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

about. Robert Palmer and Every Kind of People. Lunchtijd, zo rond 13:15. Dan spelen we altijd de dubbeldekker quiz. En we doen dat als volgt. We laten een liedje horen in twee verschillende uitvoeringen. Een klein fragment daarvan. En we willen graag weten wie er het eerst was. In dit geval, wie was er eerder? Boudewijn.

80 natuurlijk. Boudewijn de Groot, dubbeldekker 1. Of zelfs dat naar voren, dubbeldekker 2. Het origineel is trouwens van Edith Piaf. Zij bracht dit liedje al in 1951 uit. Maar nu gaat het dus even over of Boudewijn de Groot eerder was dan Charles Aznavour. Als je denkt te weten, doe een gokje. Gebruik de NPO Luisterapp, dan ben je binnen een paar seconden in de studio. Dan speel je zometeen misschien wel de quiz. Krijg je 3 vragen, heb je ze alle 3 goed. Dan weer en weer de lunch lekker kaasschaaf.

0: Maar goed is, gaat hij meedoen aan de dubbeldekker quiz. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Hoi.
0: Gaat het goed?
1: Ja, een beetje warm allemaal, hè, maar een beetje rustig aan. Gaat prima.
0: Nou, hier is toch wel een koel briesje zo af en toe.
1: Toch wel, ja. Ik ben in Rijswijk, een klein beetje aan de zee. Dus als je de deur open zit, dan waar het een klein beetje door. Dat is wel lekker natuurlijk.
0: Zo lekker. Maar kun je de zee ook zien?
1: Nee, dus in Rijswijk gaat het een beetje moeilijk.
0: Oké.
1: Een beetje naar mijn oren.
0: Oké, goed zo. Nee, we gaan hem spelen, de dubbeldekker quiz. En we beginnen bij het begin. Boudewijn de Groot of Charles Aznavour? Wie was er het eerst?
1: Ik dacht Charles Aznavour.
0: Ja, goed. En niet zomaar eerst, want het was 10 jaar eerder zelfs. 1955 en Boudewijn de Groot in 1965.
1: Oké.
0: Nou, je moet er misschien niet aan denken nu, maar je krijgt de Omroep Max hokken.
1: Zo, nou, voor de winter altijd nooit weg.
0: Ja, nee, en ze zijn super excessief, hè, dus draag ze met trots.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Begin ik bij vraag 1. Over welk waddeneiland gaat één van de liedjes van Boudewijn de Groot? Is dat A, Vlieland? Antwoord B, Ameland? Of antwoord C, Terschelling?
1: Ameland.
0: Dat klopt, ja, de Vondeling van Ameland.
1: Ja,
0: welke zanger bracht eind 2024 een album uit, La Bohème, met allemaal Nederlandse vertalingen van nummers van Charles Aznavour?
1: Mm-hmm.
0: Was dat A, Herman van Veen? Antwoord B, Stef Bos? Of antwoord C, André van Duin?
1: Ik dacht André van Duin.
0: Goed gedacht.
1: Ja, kijk eens aan.
0: En mooi gedaan ook door André, trouwens.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik vind als hij zingt, hij heeft een prachtige stem, hè?
1: Een hele mooie stem, klopt. Ja.
0: Oud-politicus Wouter Bos, die is vandaag jarig. Die wordt 63. Namens welke partij zat hij in de politiek?
1: De PvdA.
0: Ja! Nou, blijdschap hier in de studio.
1: Sowieso, ik hoor het er aan, Jan.
0: Ja, leuk. Gefeliciteerd, man.
1: Dankjewel.
0: Je krijgt de lunchlekke kaasschaaf ook thuis gestuurd. Ga je nog iets leuks doen wat je met mij wilt delen? Of zeg je, daar gaat je helemaal niks aan?
1: Daar gaat helemaal niks aan.
0: Nou, dan vraag ik welke... Wat wil je, Boudewijn de Groot of zelfs als de voer?
1: Nee, maar zoals de voer maak je horen. Hartstikke leuk.

vida. Belle Perez was dat. En daar ga je dus, daar word je vrolijk van. Je moet ervan lachen natuurlijk. En de zon schijnt. Als het regelt met die muziek op de radio. Ik heb René uit Rijswijk. Als het

0: hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
0: Aan tafel!
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
16: Goedemiddag, Daniel. De grote bosbrand bij de Franse plaats Fontainebleau wordt nog steeds groter. Met honderden brandweerlieden, blusvliegtuigen en helikopters is het ook vannacht niet gelukt om het vuur onder controle te krijgen. En vanochtend ook niet. Inmiddels is al bijna 2000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het natuurgebied ten zuiden van Parijs is bij elkaar zo'n 25.000 hectare groot. Er zijn aanwijzingen dat de brand is aangestoken. 2 mensen zijn aangehouden. Het blijkt lastiger dan gedacht om de schade aan de bekladde grafstenen te herstellen op het Sovjet-ereveld in Leusden. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. En bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien. Dat zegt de stichting achter de begraafplaats.
2: Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan... Ja, dan is dat natuurlijk vreselijk, want dat betekent waarschijnlijk dat er heel veel nieuwe grafstenen zouden moeten worden besteld en geplaatst enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het een hele nare operatie.
16: Er staan teksten op tegen de Russische en tegen de Oekraïense president. Volgens RTV Utrecht lijkt het een actie uit rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden kreeg ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Mette Marit noemt de donatie het geschenk van haar leven. Verder bedankt ze artsen en mensen die ook longfibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. In de hitte wordt het ook weer een zware dag voor de renners in de Tour de France. Na de rustdag van gisteren krijgen ze nu een pittige bergetappe voor de kiezer, zegt commentator Stef Clement.
17: Het is inderdaad een verschrikkelijk lastige rit en dus zeker voor na een rustdag. In het begin ligt er een tussensprint. Dat gevecht is ook in volle gang voor die groene trui. Dus daar worden geen cadeaus gegeven. En na die sprint gaan we vrolijk verder en wordt het eigenlijk nergens meer vlak.
16: Het weer zonnig en warm, 26 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden door de noordoostenwind, hooguit 24 graden. En morgen weinig verandering.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: muziek op de radio. Dat moet NPO Radio 5 zijn voor de allerbeste evergreens. Deze was van Steve Harley. Maar dat doen de jongens van Cockney Rebel natuurlijk tekort. En dat gezeik moet ik natuurlijk niet. Ik heb er wel geen zin in. Dus het was Steve Harley en Cockney Rebel. Samen aan het lachen. Welkom terug hier bij de lunch op NPO Radio 5. Met over een paar minuten Melanie Ryan aan de telefoon. Zij heeft een heerlijke festivalzomer en ze heeft een prachtig nieuw liedje uitgebracht. Beetje gekke titel vind ik het wel. Glass Half Full. We gaan het toch zo eens eventjes bellen. En ja, als je er weer mee wil bemoeien met de muziek, dan kan het.
1: De beleggingstips.
0: Je mag je weer buigen over één plekje op de speellijst die we voor twee uur doen. Zeg ik dat mooi, ja, hè? Speellijst. Playlist. 14 juli vandaag. We hadden het er al even over met Guylaine Plagge in het kader van de Tour de France. De nationale feestdag van Frankrijk. Mooie gelegenheid om op zoek te gaan naar het beste Franse liedje ooit. Mag niet van Frans Bauer zijn. Het moet in het Frans. Er zijn er genoeg, maar wat is betreft jullie of jou de allerbeste? Laat het weten via de NPO Luisteren.

0: Danny Ryan, Bless Your Heart for Breaking Mine. En dat was de vorige zinger van Melanie Ryan. En ik heb Melanie aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Zullen we even voor je klappen?
1: Dat is goed.
0: Ja, maar normaal gesproken zit je hier altijd gezellig aan de lunchtafel. Maar je kon niet vandaag, hè? Wat is er aan de hand?
1: Nee, in principe wel.
0: Oh, je kon wel.
1: Okay, ik kon wel. Ja, ik ben gewoon lekker thuis. Dus,
0: kon ik niet?
1: Geen idee. Wat ik weet het niet.
0: Zitten we
1: en nu is het nog een beetje laat, hè? Om nu nog even helemaal naar Hilversum te komen rijden. Is misschien een beetje gekke werk.
0: Nee, we kunnen af en toe ook wel even bellen. Hoe gaat het verder? Want je hebt best wel druk, hè? Ik zag een hele mooie volle agenda met alle optredens.
1: Ja, het gaat supergoed met mij. Het is echt lekker druk. En we hebben vanaf deze maand ook een aantal buitenland optredens. Dus dit weekend ga ik naar Duitsland voor een show. En aan het einde van deze maand ben ik ook nog een keer in Frankrijk te vinden. Dus het is een lekkere zomermaand, kun je wel zeggen.
0: Goed zo, hé. Ja, ik zag Wonder and Whiskey Festival in Sauerland.
1: Ja,
0: dat klopt. Moeten we daarmee voorstellen? Het is natuurlijk echt country festival, hè?
1: Nou ja, het is een hoop whisky en een hoop country. Ja, zo kun je het eigenlijk bekijken.
0: Zo wat leuk, hè. En staan er nog meer andere artiesten ook?
1: Het is allemaal een beetje gemixt. Dus ze hebben echt best wel veel mensen ook uit heel Europa. En ook volgens mij zelfs Canada en zo. Dus ze hebben echt een hele leuke line-up. Moet je eerlijk bekennen, het waren niet artiesten die ik nog ken. Maar daar ga ik uiteraard, als ik daar ben, lekker kennis mee maken. Maar het klonk wel allemaal supergoed. Dus het belooft een gezellige avond te worden.
0: Leuk. Nou, ik heb Melanie Ryan aan de telefoon. Haar missie is, dit is toch wel iets van een missie, om countrymuziek weer helemaal cool te maken.
1: Aha,
0: kunnen we ook. Ik vind het wel lekker ook met deze temperaturen. En dit geloof je ook weer niet, Melanie. Gisteren was Rutger van Barneveld hier. Met de zwoele zomernachten. Dat is een van de grote zomerhits natuurlijk van dit jaar. Maar dit weekend sta jij met hem op het podium, hoorde ik hem vertellen.
1: Dat klopt, ja. Ik heb inderdaad sowieso contact met hem gehad. Want ik heb een countryfied versie gemaakt van zijn nummer. En toen had ik ook al even wat contact met hem op de DM op Instagram. En ik was laatst bij Radio Continu. En daar ontstond in één keer spontaan het idee van, joh, wij hebben een show op 19 juli. En daar komt Rutger ook. Is het niet leuk om gewoon even wat te combineren? Dus dan gaan we samen een keertje op de bühne staan.
0: Oh, wat leuk. En wat gaan jullie doen dan?
1: Nou ja, uiteraard zal ik mijn nieuwe single spelen. En dus ook mijn countryfied versie van Zwoele Zomernachten. En dan kunnen we eigenlijk een soort de combi laten zien van hoe het nummer klinkt op zijn countries met een western tint. En natuurlijk gewoon het origineel.
0: Nou, wat
1: dus
0: leuk.
1: Op die manier. Ja.
0: Nou, iedereen die erbij is, wens wel vast heel veel plezier. Want dat is natuurlijk een unieke gebeurtenis eigenlijk, hè?
1: Zeker. En zo is het superleuk dat er zoveel van die toffe artiesten zijn opkomen draven voor dat weekend. En het is gewoon ook een heel leuk radiostation. Dus we hebben gewoon het hart voor de muziek. En dat is altijd fijn als mensen jouw muziek willen draaien. Dus,
0: zit je nou gewoon reclame te maken van een ander radiostation?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nou, mag wel hoor. Ik bedoel, dat zijn allemaal lieve leuke mensen natuurlijk. Maar dat doe je natuurlijk ook een beetje omdat je hier nu niet zit te lunchen. Je bent een beetje bozig. Of niet?
1: Nee, misschien, zeker niet.
0: Hey Melanie, nog even iets anders. Want je hebt ook het voorprogramma gedaan van een grote Amerikaanse countryzangeres in een uitverkocht Tivoli Vredenburg.
1: Mm-hmm.
0: Kay Lee Rose was dat, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Ik ken haar niet zo goed, maar hoe moeten we... Kan jij misschien wel even vertellen, want jij kent haar natuurlijk wel.
1: Zeker, ja. Het is echt super tof, want zij is een independent artist, wat inhoudt dat ze geen platenlabel heeft of wat dan ook. En zij is op TikTok en Instagram echt booming. Ze heeft super veel volgers en ze schrijft heel vaak nummers over dat ze blondines eigenlijk niet zo mag. Want ze is zelf roodharig. Maar ze schrijft hele toffe nummers en vooral op TikTok is ze echt best wel groot. En ze had dus een uitverkochte show in Tivoli. Helemaal alleen, met haarzelf en de gitaar. En dat was super gezellig en ik mocht daar haar support verzorgen.
0: Wat leuk, joh. En ben je nog bij Luke Combs geweest? Want die was in de Johan Cruijff Arena, hè?
1: Uiteraard ben ik daar geweest. Zeker weten.
0: Ja, achteraf had ik dat toch wel even willen zien. Wat was het goed?
1: Het was heel tof. En wat vooral ook heel leuk was om te zien, is dat er zoveel jonge mensen ook rondliepen. Dat er echt zoveel jonge mensen zijn die van dit genre houden. En iedereen helemaal in vol ornaat met zijn cowboy boots en de hoeden en de petjes. En het was echt één groot feest. Het was echt te gek.
0: Wat leuk. Nou, je hebt weer een nieuwe single uitgebracht. Die ga ik zo meteen draaien natuurlijk. Glass Half Full. Samengeschreven met Sophia Kruithof, Arthur Stoker en Björgen van Essen. Dat zijn natuurlijk niet de minste schrijvers.
1: Dat klopt.
0: En jij wilde graag, nee, ik vertel het maar gewoon even, ik lees gewoon wat hier staat, een badass girl power maken.
1: Ja, dat klopt. Ja. ik kwam inderdaad bij hun de studio in en ik zei van ja, weet je, ik wil gewoon heel graag ook wat meer up-tempo nummers schrijven. Nummers die het gewoon ook lekker doen live, die je goed kan spelen. En ik zou heel graag inderdaad een badass girl power song willen maken. En toen raakte ik een beetje aan de praat gewoon van hoe gaat het nou? En kwamen we op het onderwerp dat ik zelf altijd het glas half vol probeer te zien en niet half leeg.
0: Nou.
1: Natuurlijk hebben we allemaal wel eens onze sores, maar door het in ieder geval proberen positief te bekijken, dan, anders heb je alleen maar jezelf ermee. En zo ontstond Glass Half Full.
0: Ja, Melanie Ryan aan de telefoon. Ja, dan weet ik toevallig een beetje van jou. Jij bent ook wel makkelijk over te halen om alles positief te zien. Vind ik ook een mooie eigenschap, hoor. Want waar wil jij blij van? De countrymuziek natuurlijk, de kleur geel, rustige ochtenden en goede western outfits. Dan is jouw leven compleet eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En een lekker kopje koffie in de ochtend. Daar word ik ook wel heel erg blij van.
0: Ja, dat heb ik ook wel. Maar wat is er met die kleur geel eigenlijk aan de hand?
1: Weet ik niet. Ik vind geel gewoon een leuke kleur. En een mooie kleur en een blije kleur. En dat is eigenlijk altijd mijn lievelingskleur geweest.
0: Betekent toch ook iets, die kleuren allemaal? Er zit toch altijd iets achter, iets mystieks? Of heb je daar geen idee van? Je vindt het gewoon een mooie kleur?
1: Nou, het is vooral volgens mij dat het gewoon een hele vrolijke kleur is. Het is natuurlijk ook de kleur een beetje van de zon, van zonnebloemen. En het wordt volgens mij wel vaak geassocieerd met gewoon positiviteit en blijdschap. Als ik me niet vergis hoor, pin me er niet op vast. Maar,
0: ik denk dat het wel zo is ook. Ja, de wereld zou een stuk beter zijn als er wat meer geel was misschien.
1: Misschien, ja, misschien wel. Misschien helpt het.
0: Ik ga het liedje draaien, maar er zit er ook weer een dansje bij.
1: Ja, dat klopt.
0: Nu vind ik het helemaal jammer dat je er niet bent vandaag. Want dan had je de dansje even kunnen voordoen.
1: Ja, precies. Dan hadden we hem samen even kunnen doen.
0: Oh, samen. Ho. Het is jouw dansje. Wat is het voor een dansje?
1: Het is eigenlijk een samenwerking met een dansgroep hier uit IJsselstein. Want ik had het idee van, ja, dit nummer is wel, leent zich heel goed voor een toffe dans te maken. En daar hebben we samen naar gekeken. En het is een relatief wat makkelijkere dans om na te doen. En het beeldt heel erg de positiviteit van Glass Half Full uit.
0: Ja, mooi. Nou, ik ga het liedje draaien. Ik ga je snel zien. Ik wens je een hele mooie zomer met fantastische optredens. En heel veel succes ook met dit liedje. Het is wel heel erg goed geworden, Melanie.
1: Nou, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Heb je een leuke dag van, hè?
1: Yes, komt goed. Dankjewel, hè.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: tijd, vakantietijd. André van Duin op de radio, want het is zomer.
1: De beleggingstips.
0: En daarvoor weer een goed liedje van Melanie Rylan. Dat heet een glass half full. En volgende keer komt hier weer gezellig lunchen. 14 juli hebben we op de kalender vandaag. Nationale feestdag van Frankrijk. Op deze dag wordt jaarlijks de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd. Dat gebeurde op 14 juli 1789. En daarmee begon de Franse revolutie. Het beste Franstalig liedje ooit gemaakt, volgens de luisteraars van dit radioprogramma. Ja, we moeten het ook niet te groot maken natuurlijk. Maar jullie zijn in charge vandaag, om het maar even in goed Frans te zeggen. Want je kunt het beste Franse liedje uit gaan zoeken. En dit waren de poppies natuurlijk, weet je, een betere. Stuur hem nu via de NPO-luisterapp. Want voor 2 uur hoor je er eentje prachtig in het Frans.

0: Jawel, Willie Nelson. Dat doet me ook denken aan dat het vandaag dinsdag is. En dat we natuurlijk zo meteen Elvis Presley hebben in de Elvis Encyclopedie. En die heeft dit nummer natuurlijk ook opgenomen. Always on my mind.
1: De beleggingstips.
0: Ja, er komen nog steeds allerlei goede suggesties binnen. Ik zag Michel Sardou voorbij komen. Amoureux solitaire van Lio. Dat is ook inderdaad ook een Frans liedje. Een beetje vergeten. Kwam in het jaar 80 volgens mij. En natuurlijk ook het een en ander van Edith Piaf. Nou, nogmaals, je kunt nog een paar minuten je suggestie doen voor het beste Franstalige liedje, omdat het 14 juli is. Maar eerst het laatste nieuws, dat is 2:30 geweest. Hier is Ewout, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen op Nederland afschuiven. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Dat blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. In de hele provincie Zeeland mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken. Dat meldt onder andere de krant PZC. 13 Zeeuwse gemeenten geven geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen. In een gezamenlijke verklaring zeggen de gemeenten dat ze zo kiezen voor een duidelijke aanpak die in heel Zeeland hetzelfde is.
0: Oh, dus ook helemaal niet georganiseerd? Nergens vuurwerk?
2: Nee. Ja, niet voor geen ontheffingen aan verenigingen en stichtingen. Ik weet niet hoe dat dan zit voor initiatieven van gemeenten.
0: Ja, bijvoorbeeld een vuurwerkshow hebben ze dan toch, voor iedereen? Maar dat mag ook niet.
2: Of
0: doen ze ook niet meer?
2: Ja, dat zal ik nog later even moeten bekijken.
0: Wil je het doen?
2: Ja.
0: Nou, we hebben nog even, het is nog lang geen deze.
2: Ja, precies. Ja, nog even geduld. In de loop van de dag hopen we meer duidelijkheid hierover te krijgen.
0: Ja, en 12 Amerikanen. Dat is heel vaag eigenlijk ook.
2: En nou, geen vuurwerk afsteken gewoon. Hè? En als je denkt dat je met je clubje een ontheffing kan krijgen. In Zeeland dus niet.
0: Nee, daar dus niet.
2: Nee. En goed, 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen. En dat concurrentie tussen bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Het weer, zonnig en warm, 26 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden door de noordoostenwind hooguit 24 graden. En morgen weinig verandering.
0: Dankjewel, Ewout. We zijn weer heerlijk bijgepraat.

Beach Boys en fun. En we hadden ook de trams nog over de stroomstoring in New York City. Dinsdag vandaag, tijd voor de King of Rock'n'Roll.

0: verklap meteen even dat het vandaag gaat om I Forgot to Remember to Forgot. Een nummer in de countrystijl, destijds niet door iedereen met gejuich ontvangen. Artiesten die het nummer na Elvis ook opnamen, onder meer Johnny Cash, The Beatles, Jerry Lee Lewis, Johnny Hallyday en Bob Dylan en The Band. Het nummer werd op 11 juli 1955 door Elvis op de band gezet in de befaamde Sun Studio in Memphis. Tennessee werd uitgebracht als vijfde en laatste single op het label Sun, met op de B-kant The Mystery Train. Of was het de Mystery Express? Nee, de Mystery Train was het. Behaalde de nummer 1 positie van de Amerikaanse Billboard Country Western hitlijst. En het nummer bleef maar liefst 39 weken in die lijst staan. Dus ja, uiteindelijk werd het nummer door iedereen omarmd. Dan komt hij, Elvis Presley. I Forget to Remember to Forget.
1: Well, we jump from that to what you might call modern day type. Young fella from Memphis, Tennessee, by the name of Elvis Presley, who's coming out. This is the new look in Western music. I reckon that's as good a name as any. What's the title of your song, Elvis?
2: I forgot to remember to... Yep.
1: Oh, that's a great one.

0: voor de uitslag van de beleggingstips van vandaag. Maar niet zonder dat ik jullie allemaal heb bedankt voor het doen van de suggesties vandaag. En ik heb Mario C. van der Heijden aan de telefoon.
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad.
0: Wat leuk om je even te spreken.
1: Ja, nou, ik vind het ook wel leuk om jou een keer te spreken.
0: Ja, want we praten wel tegen elkaar aan eigenlijk, maar we spreken elkaar nooit. Dat is ook gek eigenlijk, hè?
1: Ja, ik hoor je natuurlijk wel heel vaak.
0: Maar heb je dan ook commentaar, zonder dat ik het weet, dat je tegen die radio zegt, joh, hou eens op? Of zeg ik dat nou?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel altijd liedjes bij dat ik denk van, nou, dat is niet echt mijn keuze, maar...
0: Hoe draait je dat in godsnaam?
1: De meeste vind ik wel heel leuk.
0: De meeste vind je wel leuk, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
0: En dit liedje zeker, want die heb je gewoon aangevraagd. Je was niet de enige, want het is natuurlijk echt wel zo'n Franstalig nummer. Wat, dit is echt een monument van een liedje, hè?
1: Ja, nou moet ik wel zeggen, meestal, Franse liedjes trekt men eigenlijk toch niet. Maar ik vind dit wel gewoon een bijzonder liedje. Dat springt er eigenlijk wel uit.
0: Oké, maar dat schrijf ik even op, want dan weet ik precies hoe dat gaat. Als ik dan volgende keer een Frans liedje draai, dan denk ik aan die Marie-José van Heijden, zit nu de radio uit.
1: dat ligt natuurlijk aan welk liedje, hè? Maar...
0: Ja. Deze niet, hè?
1: Nee, dit vind ik, dat is echt gewoon heel vrolijk.
0: Ja, zeker. Nou, kondig hem maar even aan, dan voor onze ga ik hem draaien.
1: Oké, nou, Michel Chardou, met le lac du Connemara.

0: samen Max.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur geworden, het huis opent weer voor de beste evergreens zomers. We gaan straks terug naar 1988. Maar nu is het, het NOS Journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag, zei jij A?
2: Ja, ik zei A, 1988, want Europees kampioen.
1: Ja, dat was het nog, maar er was meer te doen.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Maar eerst het nieuws dan inderdaad. De automobilist die in 2020 de 14-jarige Tamar uit Marken aanreed, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan de bestuurder niets worden verweten, omdat niet is vast te stellen hoe hard hij reed en er geen aanleiding op de weg was om extra voorzichtig te zijn.
3: Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat de verdachte door 2,5 seconden zijn aandacht op de navigatie te richten verwijtbaar, aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend is geweest. Er is dus geen schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. En de verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.
2: Tamar werd in juli 2020 doodgevonden langs de provinciale weg tussen Monnikendam en Marken, nadat ze was weggelopen naar ruzie thuis. Bij een brand in Brussel is een nog onbekend aantal doden gevallen. Er worden nog 6 mensen vermist ook. Het zogeheten Oxy-gebouw in het centrum van Brussel wordt momenteel gerenoveerd. Vanmorgen ontstond er een brand die snel onder controle leek. Maar kort daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand. Zo'n 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. De doden werden onder meer gevonden in de liftkokers van het gebouw in Brussel. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst zullen verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn veel minder diep en ook minder goed te achtergelaten dan latere mijnen, waardoor er ook kans is op instorting of verzakkingen. En een team van Nederlandse archeologen heeft vlakbij de Egyptische stad Luxor een graftombe ontdekt van zo'n 3000 jaar oud. De vondst werd gedaan in een grafcomplex. Leider van de expeditie is Egyptologe Carina van den Hoven. Ze vertelt over het belang van deze vondst.
4: Het gebied waarin wij werken, het specifieke terrein waar wij werken, van Lower Sheikh Abdel Gurna, daar is eigenlijk nog nooit eerder archeologisch onderzoek gedaan. Dus alles wat wij daar vinden en kunnen onderzoeken, dat voegt nieuwe informatie toe over het oude Egypte en over hoe de mensen in die tijd, in de oudheid, leefden en werkten en ja, de geschiedenis en de cultuur van die periode.
2: In de komende jaren gaat de Egyptologe met haar team door met het onderzoek naar die tombe. Het weer zonnig en warm, 26 tot plaatselijk 32 graden. Alleen op de Wadden is het iets minder warm door de noordoostenwind, hooguit 24 graden. Morgen weinig verandering.
0: Open huis, Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag. Ja, we doen het echt lekker rustig aan. En misschien eet je ook wel wat later. Dat merk ik ook bij zulke warme dagen. Dat alles wat lomer, wat slomer gaat. Maar hey, het wordt vanzelf middag. Het wordt vanzelf avond. En als je maar rustig aan doet. Hap, natje, droogje. Dan komt het helemaal goed. Fijn dat je er weer bij bent. Ik dacht, laten we gewoon eens beginnen met een feel-good hymne. Een soort lijflied van de tevreden mensen. Want dat zit hier wel, hier in het huis. En ik hoop dat het met jou ook goed gaat zover. Gérard Lemont, die mocht het huis openen. Op deze feestdag wel voor de Fransen. 14 juillet. Ja, misschien wat minder op bepaalde plekken vanwege de bosbranden. Maar toch, wij vieren het ook mee hier in het huis. Wat gaan we zoal doen? Nou, ik ben vooral heel erg benieuwd op deze dag naar jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want het is een doodgewone dinsdag, zou je kunnen zeggen. Maar voor de een is die iets meer doodgewoon dan de ander. En misschien is het wel een hele bijzondere dag voor jou of een hele normale dag. Probeer eens je dag samen te vatten in één woord. Ik zou het heel leuk vinden als je dat vanmiddag voor mij doet. Stuur het in via de NPO Luister-app. Dan deel ik nu alvast mijn sleutelwoord voor deze dag. Want onze straat is versierd met vlaggen. Onze schuine overbuurjongen gaat namelijk vandaag trouwen. Dus als een buurtappje zou je je vlag willen ophangen. Nou, en iedereen doet dat dan. Dus dat voelt voor een soort van verbinding. En natuurlijk van harte voor het bruidspaar ook. Wat is jouw sleutelwoord als je jouw dag nu zou samenvatten in één woord? Stuur het in via de NPO Luister-app. Vinden we leuk en voor de rest rustig aan, hè?

Wat een meeste gitarist, die Carlos Santana. En nu met zijn band Santana Samba Partie. Het was toen, en dan hebben we het echt over de jaren 70, dat hij op een gegeven moment uit zijn raam keek. En het was wat later op de avond. En hij zag daar een saxofoonspeler voorbij waggelen. Want het was een beetje een kachelman. Had net even te veel gedronken. Had ook nog een fles bij zich. En hij zag hem daar twijfelen tussen de fles aan de ene kant en het mondstuk van zijn saxofoon in de andere hand. En hij vond dat nou ja, op zo'n moment een mooi beeld. Maar tegelijkertijd kwam deze melodie in zijn hoofd en hij moest het uitwerken. En dat werd Samba Partie. En Martin zegt er nog over, dit is een geweldige nummer. Nou, ik luister graag naar Radio 5. Nou, wij ook. En met jou en vele openhuizers. Al heel veel mensen ook die hun sleutelwoord hebben ingestuurd. Maar ik ga even terug naar de zomervakantie. Ze werden vaak gevuld met late avonds met het spel Truth or Dare. Dan moest je zeggen wat je eerste koos. Ilse, zou je dat met mij willen

Ja, nu al zin in het najaar. Nieuwe werk ook van Ilse Dan. En dit is daar vast een voorloper van Something Good. En dat is zeker ook te vinden in de NPO Luister, de digitale brievenbus van ons huis. 7 minuutjes voor 2:30. Het zonnetje schijnt lekker. Wij zitten binnen met de ramen en de luiken een beetje dicht. We vinden het buiten een beetje warm. Dus we zijn lekker binnen gaan zitten. Maar het is wel hartverwarmend om te lezen wat er allemaal binnenkomt. Als sleutelwoorden gekozen voor deze dag. Jannie vat haar dag samen met 1 woord lezen. En stuurt ook meteen een fotootje mee van het boek waarin ze bezig is. En dat is, ik heb het vandaag nog over hem gehad, mijn laatste radiojaar van Frits Spit. Ik hoorde afgelopen weekend nog een mooi interview met hem op Radio 1 toen in de nacht. Ik kom terug even van Noorse Jazz met mijn dochter. Ik heb verteld wie Frits Spit was. Klein stukje van de opvoeding. En Nelleke die heeft als sleutelwoord gekozen APK. Mijn Berlingo, Citroën Berlingo uit 1998 moet vandaag voor de APK. Dat is ook een auto ondertussen ouder dan 25 jaar. Dat is een oldtimer. En Sylvia die stuurt eindmusical. Dat hangt in de lucht. Onze tweede kleinzoon speelt vandaag zijn eindmusical van groep 8. Helaas kan ik er niet bij zijn, want ik ben een aantal weken geleden gevallen. Ik heb 2 ruggenwervels gebroken en kan helaas niet lang zitten. Het zou toch wel mooi zijn als je op een bepaalde manier erbij kan zijn. Dat ze even iets kunnen filmen via WhatsApp of zo. Of dat je een soort livestreampje kan. Dat zou natuurlijk wel even mooi zijn. Nou, sterkte met het herstel daarmee ook. En oma moet er eigenlijk wel bij zijn. Nou ja, wat is jouw sleutelwoord voor deze dag? Hoe zou jij jouw dag samenvatten? Stuur het in via de NPO Luister. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel met sleutelhanger van dit open huis. Ja.

0: ook in de zomer gewoon s'avonds een leuke avondwandeling maken met mevrouw van Steeg. En dan stiekem naar binnen kijken wat er op televisie aanstaat. Ik gok dat het vanavond wel het voetbal op veel televisie te zien zal zijn. Maar soms hier ook gewoon mensen lekker een boek lezen. Of een spelletje samen doen. Of gewoon lekker buiten op de tuinbank zitten. Ja, toch een beetje geïnspireerd op de Hollies in 65. Look Through Any Window. En daarvoor nog ABBA, The Name of the Game. En Benny en Björn, die liet zich een beetje inspireren door Stevie Wonder met I Wish. Sleutelwoord. I Wish had natuurlijk ook een mooi sleutelwoord kunnen zijn voor vandaag. Ja, op zoek in het huis deze middag naar sleutelwoorden. Woorden die voor jou tot de sleutel van deze dag behoren. Heel makkelijk in te sturen via de NPO Luister. Veel mensen hebben dat gedaan. Dank daarvoor. En leuk om echt mee te lezen en mee te leven ook een beetje. Soms is één woord al genoeg. Willem, het sleutelwoord poetsen. Ik kan me er alles bij voorstellen. Een poetsdinsdag. Gewoon lekker in het huis bezig. Maakt de kop ook lekker leeg. Thea die heeft een kleindochter gestuurd als sleutelwoord. Staat verder niks bij, dus er kan er een geboren zijn, een jarig zijn. Eindmusical, het kan het allemaal zijn. Mag je nog even wel sturen? Misschien ook een fotootje, leuk. En aan de telefoon, Eelco met het sleutelwoord. Ja, wat is het, Eelco? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk, Eelco weer. Ja, mijn sleutelwoord is prutsen.
0: Prutsen, ik vind het een prachtig woord, want het heeft alles in zich wat het woord ook is. Het is een beetje klooien, een beetje kijken of het werkt en als het lukt. Ik heb dat gisteravond gedaan met de vlaggenmast, die zo aan het huis gemonteerd zit. Die was naar beneden gekomen met de vlag met de tas eraan van mijn zoon, met het slagen. En vandaag was die trouwerij van de buurjongen en iedereen moest zijn vlag ophangen. Dus ik heb dat gisteravond zitten prutsen en dat ging dus de eerste keer ook helemaal mis. Maar wat ben jij aan het prutsen?
1: Van alles en nog wat aan mijn boot. Zoals je weet, ik heb al eerder wat ingestuurd.
0: Ja.
1: Woon ik op zeilboot. En ik lig in een mooie baai hier. Voor een mooi groot strand.
0: Ierland was het
1: voor anker. En het is zwaar zonnig in Ierland.
0: Ja,
1: en ik ben
0: mooi
1: bezig met wat voor de spinnakerpaal. Daar was wat kapot. Nou, niet eens kapot. Maar dat moet gewoon eventjes netjes gemaakt worden. Dus daar ben ik nou mee bezig.
0: Wat heerlijk, en de radio staat lekker op NPO Radio 5. Wij gaan altijd met jou mee. En hoeveel maanden per jaar zit jij op My Lady?
1: Het hele jaar door. Ik heb geen huis, ik heb geen auto. Ik woon al sinds ik de boot heb op mijn boot.
0: En hoe lang is dat?
1: Sinds 92.
0: Nee, wat bijzonder. En dat gaat? Ja, want jij bent het voorbeeld daarvan. Wat is nou een spannend verhaal wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Hoeveel tijd heb je?
0: Ik heb 2 minuutjes.
1: Daarom. Ja, ik heb leuke dingen meegemaakt, minder leuke dingen. Op zee slecht weer, in de haven ook slecht weer. Ja, nee, het is overal. Het ene is leuker, het andere is minder leuk.
0: En ook wel eens de goedheid van de mensen gezien? Dat je dacht, dat is toch wonderlijk dat dat zo op een pad komt en dat het zo geregeld is.
1: Oh ja, ik heb de hele winter in de Kilrus gelegen, hier aan de westkust van Ierland. Ja, die mensen die daar werken, dat ging allemaal lekker gemoedelijk. Ze hielden de boel goed in de gaten.
0: Ah, ja.
1: Ik bedoel maar, over het algemeen hier in Ierland zijn de mensen prima, relaxed. En dat gaat prima.
0: Wat heerlijk. Even een beeld van wat nu jouw uitzicht is daar.
1: Mijn uitzicht is op een heel lang strand.
0: Ja.
1: En het is laag water, dus het strand is er. Want als het hoog water is, dan is er weinig over van het strand.
0: Ja.
1: En aan de linkerkant van mijn boot zie ik een klein dorpje. Ben ik nog niet geweest, want ik ben helemaal de wal nog niet op geweest. Ik ben lekker een beetje bezig.
0: Ja,
1: ik vind het wel relaxed zo. En er staat een heel klein beetje wind. Dus, en het is zonnig, onbewolkt.
0: Ja,
1: gaat lekker zo.
0: Nou, Eelco, echt, jij bent mijn vakantie even voor deze 2 minuten geweest. Het was heerlijk om even bij jou op dek te zitten. En ik zat even te denken, wanneer ben jij weer in het land met je schippie?
1: Hey, met die boot die is in 1996 ben ik weggezeild uit Nederland. Maar, de boot is nog nooit terug geweest.
0: Oh, kom je nog een keer terug? Want ik heb hier nog wat voor je liggen dan.
1: Oh, dus ja, wanneer kom ik terug in Nederland? Dat weet ik nooit. Ik ben een paar weken terug wegens medische redenen even een weekje in Nederland geweest.
0: Oké. Nou, als het weer zover is,
1: hopelijk wel even wat duren.
0: Ja, dat hoop ik ook. Maar als je er bent om leuke omstandigheden, kom dan ook even langs uit het open huis. Heb ik nog de gouden sleutel met de sleutelhanger voor je liggen. Is dat wat?
1: Oké.
0: Ja, ligt hier gewoon niet te wachten.
1: Ja,
0: leuk man. Hey Eelco, goeie dag. Succes met al het gepruts nog even.
1: Ja, dank je. Goeie uitzending. Bedankt.
0: Pak ik de gitaar er weer eens bij. Flamingo een beetje.

van. Hij baalt ervan dat dit een grote hit werd, want ze moesten het maar blijven zingen. Het was niet helemaal zijn liedje, maar het was natuurlijk Paul Stanley die zei, ja, ik kan eigenlijk wel een disco-liedje, hitje schrijven. Het was eigenlijk als een grap begonnen, maar uiteindelijk werd het een van de signature songs van The Kiss. I Was Made For Loving You in 1979. En daarvoor nog de zomerhit uit 2017. Dan terug naar de zomer van 1993. Straks doen we dat nog met 98. Genoeg getallen, maar eerst de muziek. Mockingbird Hill, Root Syndicate, uit ons eigen land, had toen een grote hit. Origineel is het van Les Paul en Mary Ford en klinkt die zo. Heel anders.

Ja, en wat als je hier nou een beetje jodel aan zou toevoegen? Ja, ik kwam ineens door de brievenbus gegooid door een van onze lieve luisteraars. Die zei, ken je die uitvoering van Slim Whitman? Ik zeg, nee, die ken ik niet. Er zit ook een mooi stukje jodel in. Ik vind het een fantastische uitvoering. Ik dacht, je moet hem aan iedereen eens laten horen. Dus ik heb hem even erbij gesnort. Mockingbird Hill, als een walsje. When the sun

keer de wat rustige kant van Q65 uit Den Haag. Met Wim met zijn wilde haren. En de liefde voor de mondharmonica en de harp. Zometeen draai ik Harpo en ook nog Diana Ross en de Supremes. En als derde na drie ben ik eigenlijk op zoek in het kader van Anne. Een leuke naamplaat. Liedjes met misschien wel je eigen naam erin. Ja, ik heb ze niet echt. Ja, Henk is een gezellige vent. Verder komt er niet of je moeder heet Henk. Dat soort liedjes. Maar misschien heb je wel een hele leuke naam en heb je daar een leuk liedje bij. Of ken je een heel mooi naamliedje. Geef het door via de NPO Luister-app. Dit is Marvin

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
5: Aan tafel.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 3 uur geworden, zometeen Harpo met Movistar en daarvoor nog Love Child, Diana Ross en de Supremes. En daarna een plekje vrij voor de 2:30. Wat mag dat worden als het een naamplaatje mag worden? Nou, die van mij heb ik alvast gevonden. Die gaan we niet uitzenden, maar is Roman Hengen. Hengen
12: zijn een lollige vin. Hengen zijn een lollige vin. Als Henk wat zit, laat ik aan zijn din. Elke dag.
11: Maar misschien toch een klein sweepje of jingle die je van laten maken. Dank jullie wel, mannen uit Limburg. Nou, stuur ze dus even in via de NPO Luister. Gaan we naar het NOS Journaal. Hier is Ewout, goedemiddag.
13: Goedemiddag Henk. De brandweer in Brussel is bezig met een zoekactie na een brand in het zogeheten Oxygebouw. Het vuur is inmiddels geblust. Er is een nog onbekend aantal doden en zeker 3 mensen raakten gewond. De brandweer.
14: Voorlopig 2 verbrande personen overgebracht. 1 naar het militair hospitaal, de 2e naar Gasthuisberg. En een brandweerman, slachtoffer van een hitteslag, die momenteel ter plaatse verzorgd wordt. De 2 personen hebben toch zware brandwonden opgelopen. Dus hun toestand is inderdaad onrustig.
13: Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw wordt momenteel gerenoveerd. Na de brand zijn verschillende lichamen gevonden in de liftschachten. De waterschappen willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen op Nederland afschuiven. En Rijkswaterstaat vermoedt zelfs nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels, maar die zijn volgens de waterschappen niet genoeg. Het Rode Kruis gaat in Ter Apel weer mensen helpen voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum. Vanaf morgen kunnen die terecht in een dagopvang in een kantoorruimte in de buurt. En daar zijn voldoende voorzieningen en het is er veiliger, zeggen de hulpverleners.
15: Dat buitenterrein was natuurlijk nooit ideaal. Hè? In weer en wind stonden mensen daar. Dat was niet humaan, niet humaan genoeg. En hier kunnen mensen verblijven op een humane manier. Ze kunnen naar binnen en naar buiten. Ik denk dat dat een veel betere oplossing is. Maar niet de oplossing voor het probleem, want dat is een tekort aan opvangplekken.
13: Het Rode Kruis besloot vrijdag om de hulpverleners weg te halen uit Ter Apel vanwege de onveilige situatie. Zo waren er geregeld vechtpartijen. Sinds gisteren mag de politie harder optreden rond het aanmeldcentrum. En treinreizigers moeten hun tas voortaan op schoot houden of in het bagagerek opbergen, ook als het niet druk is in de trein. De NS past de regels in de trein aan, omdat bezette stoelen door de toenemende drukte een steeds groter probleem worden. Reizigersorganisatie Rover zegt dat de door de bagage bezette stoelen een van de grootste ergernissen is in de trein. En voorheen haalden mensen hun tas vaak weg bij grote drukte. Maar volgens Rover gebeurt dat steeds minder. Het weer zonnig en warm, 26 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden door de noordoostenwind hooguit 24 graden. Morgen weinig verandering.
10: Open huis. Henk van Steeg.

0: opkomen voor dat kind wat niet in de huwelijk geboren werd. En het moederschap. Het onwettige kind, zo moest ik zeggen, inderdaad. Ja, ik blijf het een goede single vinden. 68, Love Child van Diana Ross en The Supremes. En daarvoor nog Harpo, Movie Star. We gaan eens even op zoek naar die naamplaatjes. En daarvoor gaan wij richting Frankrijk op deze 14e van juli. En aan de telefoon, Joop, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij hebt goede herinneringen aan een naamplaatje.
1: Klopt.
0: Ja, en een Stones-fan ben je, dus dan komen we uit bij.
1: Angie van de Rolling Stones, ja.
0: Ja. Vertel eens even, wat is er in Frankrijk? Laten we eerst de locatie even bekijken. Welke locatie zijn we aangekomen?
1: Camping Bois de Boulogne in Parijs.
0: Dat is echt hartje, hè? Dat is prachtig.
1: Dat is prachtig daar, ja.
0: Ja. Kun je lopen naar de Eiffeltoren?
1: Ja.
0: Als je een beetje van wandelen houdt.
1: Pont-Neuilly, bij de metro daar.
0: Ja, fantastisch. Ja, en jij was daar een heel aantal jaar geleden.
1: Een heel aantal jaar geleden. En Angie was net uit. En ik was daar met een vriend, met zijn vader en zijn broer. Met z'n vieren om een paar dagen Parijs ontdekken. Ik denk 18, 19, zoiets. En nu 70, dus een tijdje geleden. Maar dat was de tijd dat Angie net uitkwam. En ja, ik wist niet wat gehoord. Prachtig.
0: Ja, dan zit hij daar aan vast. Ben je ooit een Angie of een Ankie tegengekomen met de Nederlandse vertaling waarvan je dacht, die komt wel in de buurt van deze Angie Ankie?
1: Ik ben wel mensen tegengekomen, niet met die naam.
0: Nee. Zal ik hem dan gewoon maar lekker gaan draaien?
1: Leuk.
0: Dan ben jij weer even lekker jong. Zijn wij weer op die camping met jou in Parijs met die goede vader en die vrienden. Dankjewel, man. En een mooie zomer.
1: Goed.
0: Jojo. Dag,
1: Joop.
0: Hoi.

0: De man met de bakkerbaarden en de fantastische stem. Helaas niet meer onder ons, 57 geworden. Les Gray was dat in 74. Mud met Tiger Face.
1: De zomer van.
0: Ja, gisteren afgetrapt met de zomer van 1978. De hele week zitten we in de achten. Dus vandaag gaan wij terug, met jou hoop ik, naar de zomer van
2: 1988.
0: En de vraag is heel eenvoudig. Wat weet jij nog van die zomer van 88? Nou, Ewout die begon er al over. Ja, natuurlijk, we werden Europees kampioen onder de leiding van Rinus Michels. Ja, natuurlijk, maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer. Wat was er op de radio te horen? Was het echt zo dat de Pasadena's een dikke vette nummer 1 het hadden die zomer? Wat voor weer was het? Had je toevallig in 88 je eerste vakantiebaantje? Of werd je voor het eerst vader of moeder? Je laatste vakantie met je ouders? Waar ging je dan naartoe? Ik heb zoveel vragen over die zomer. En wat zette je toen de tijd op dat vakantiebandje? Iets uit die zomer van 88. Het mag muziek zijn, het mag een herinnering. Stuur het in via de NPO Luisterapp. Dan gaan wij met elkaar die zomer van 88 weer eens even terugbrengen naar het nu.

Als ik op reis ga voor, niet met het gezin, dan neem ik geregeld mijn hardloopschoenen mee. En dan ga ik zo steden verkennen voordat iedereen wakker wordt. We hebben een keer in Rome gedaan, rondje Vaticaanstad gedaan. Marathon kan er helemaal niet, 5 kilometer namelijk. Maar dan zie je een stad inderdaad ontwaken zonder dat al die toeristen er zijn. En gewoon in dit geval dan van de Romeinen. Maar als je het in Parijs zou doen, dan zou het zo klinken als Jacques Dutronc dat zong in 68. Il est 5 heures, Paris, Zeveille. En ik ga je nu meenemen naar Keith Urban. Dat is eigenlijk in Amerika een grote countryster. En hij heeft het voorgenomen om een compleet album te vullen met allemaal van die yardrock muziek. En toen kwam hij uit bij een man die daar zeker niet op mocht ontbreken. De man van onder andere de Doobie Brothers, Michael McDonald. Hij zei ja en samen deden ze We Go Back.

0: De herinneringen worden opgehaald. Keith Urban en Michael McDonald, twee ex-geliefden, komen elkaar weer tegen. En ze halen herinneringen op aan een 1970 Cadillac, maar ook de 88 Jeep.
1: De zomer van.
0: Ja, de zomer van. De hele zomer in het huis gaan wij allemaal zomers langs. Deze week zomers die eindigen op een 8. Dus we komen vandaag uit bij
2: 1988.
0: En mooi om te lezen in de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van het huis, wat voor herinneringen dat jaar oproept. Helga die zegt, mijn zomer stond in het teken van luiers, rompers en een huilende baby. Op 23 april in het voorjaar van 88 werd mijn zoon Rinaldo geboren. Nou, van harte gefeliciteerd nog. Dat is een mooi tijdje geleden. Joke, in de zomer van 88 zijn we verhuisd naar Dronten. Dus onze hele zomer stond daarvan in het teken. Ik gok schilderen, verhuizen, sjouwen, dingen timmeren. En René, die komt met de zomer van 88. Toen zat hij nog in militaire dienst. Je kocht in de kroeg cassettebandjes met de hits van die maand. En ik moet ze nog ergens hebben liggen. Stop Loving You van Toto moet er onder andere op hebben gestaan voor die zomer. Ja, en de zomer was natuurlijk ook de zomer van een gewonnen EK.
3: We hebben ervoor gevoetbald. En we weten allemaal dat de halve finale was de finale.
0: Ja.
3: We hebben twee finales gespeeld. Vandaar dus dat grote feest, dat onvergetelijke feest. Bedankt en we zullen het nooit vergeten.
0: Ja, Rinus Michels, de generaal die het volk toesprak in 88. Maar er was nog meer nieuws, groot nieuws die zomer. Dit was wereldnieuws.
4: Een gijzeldrama in West-Duitsland dat 54 uur duurt en 3 levens kost. De zaak begint met een bankoverval in Gladbeck door 2 gewapende mannen. Ze gijzelen 2 bankbedienden en kapen een stadsbus. Mensen worden bedreigd. Een overvaller staat de pers te woord, een tafereel dat zowel verbazing als ergernis oproept. Tegen middernacht gaat de bus rijden. De overvallers schieten op auto's die hen volgen en later doden zij een passagier. Ze stoppen voorbij de grensovergang Oldenzaal en eisen een vluchtwagen. Met 2 vrouwen als gijzelaar rijden ze via een omweg weer naar West-Duitsland. Daar maakt een commandoteam een einde aan het drama. Ook een agent en een van de gegijzelde vrouwen komen om het leven.
0: Ja, dat was de gijzeling Gladbeck. Harme Siese die mocht dat verschrikkelijke nieuws toen brengen in de zomer van 88. En muzikaal gezien was er ook veel te beleven. Die zomer was dit heel veelvuldig te horen op Hilversum 3, Radio 10 en misschien ook al bij de start van Hilversum 5.

0: Ja, de absolute nummer 1 van die zomer. 12 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Een eerbetoon aan die muzikale soulhelden van vervlogen tijden. En het begon met die ene uithaal.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: En mocht je ook nog herinneringen aan hebben aan de zomer van 88... stuur ze in via de NPO Luisterapp. Misschien bel ik je zo even op om je verhaal te doen... of om een plaatje uit de zomer van 88 met je op te halen. De Pasadena dus. Dit is Tribute

0: denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

Ook op performance stond er officieel bij Gotta Serve Somebody van een van zijn gospelalbums. Bob Dylan op NPO Radio 5. En daarvoor nog de muziek. Mariska Veres, Veres op de radio met even wat andere...

De vocal performance stond er officieel bij. Gotta Serve Somebody van een van zijn gospelalbums. Bob Dylan op NPO Radio 5. En daar vanochtend de muziek. En Mariska Veres weer eens op de radio met even wat andere dan Venus. Het was Shocking Blue met Ink.

0: elftal steeds verder kwam, werd mijn vader ook steeds enthousiaster. En uiteindelijk, de finale, moesten we er gewoon heen. Kaarten gekocht tegen veel te hoog bedrag, maar een onuitwisbare gouden herinnering. Lieve groet van Pauline. Nou, die zit voor altijd in jouw hart. Jeannette, die neemt ons mee terug naar de zomer van 88. Dat was voor ons gezinsreisje. De eerste zomer op ons nieuwe adres. We waren net verhuisd naar een huis met voor- en achtertuin. Heerlijk, wat hebben we ervan genoten. Groetjes uit Amstelveen. En we gaan naar Montreal, want Jan, goeiemorgen voor jou. We gaan echt een sprong in de tijd maken. Hoe vroeg is het bij jou?
1: Kwart voor tien nu.
0: Oh, lekker de koffie, heerlijk. De ochtendshow.
1: Ja,
0: ja, ja, lekker de arbeidsvitamine een beetje. Maar dan op de middag hier in Nederland.
1: Jan, ja, precies.
0: Je neemt ons mee naar 88, want jij maakte echt letterlijk een grote stap, hè?
1: Ja, het was echt een hele ommekeer. Want ik ben geëmigreerd.
0: Ja, naar Montreal. Ja, 24 juni schrijf je erbij. Maar jij ging niet zomaar die kant op. Niet vanwege het mooie weer of de fijne Canadezen. Maar er was er eentje in het bijzonder, hè?
1: Ja, ik ben hier voor de liefde gekomen.
0: Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Want hoe krijg je de verkering met iemand uit Canada?
1: Eerst op vakantie en dan iemand ontmoeten en dan teruggaan en dan nog een keer teruggaan. En dan denken van, wat zit ik nog in Holland te doen? Ik ben hier gelukkig en ik wil dat gewoon gaan proberen. En ik had al heel vaak de neiging om, Nederland te verlaten op de een of andere manier. Met reizen. En nu denk ik, nou, dit is het. En dat is het ook gezien. Het was een goed besluit. Wat is het geworden.
0: Ja, want dat is ondertussen, dan even snel rekenen, ja, 38 jaar geleden inderdaad. En nog steeds in Montreal. Ja, wat mooi man. Ja. En een goede tijd dus daar. Want ja, je bent verbonden via Radio 5 met Nederland. Maar zou je nog terug willen?
1: Niet om te leven. Wel op vakantie, want ik heb nog steeds familie. En dus, nou, automatisch. En ik heb mijn vrienden waar ik nog graag langs kom. Dus nee, ik kom wel op. Nu kom ik op vakantie terug in Holland.
0: Pas op dat je niet een nieuwe verkering krijgt. Dat zou natuurlijk wel gek zijn. Dan kom je weer deze kant op emigreren. Dan zou de cirkel rond zijn.
1: Nou, ja, weet ik niet. Je weet het maar nooit. Maar ik ben nu wel gepensioneerd. Dus ik heb het best wel naar mijn zin hier.
0: Goed zo, dat is
1: goed. En het is nu zomer, het is hier heerlijk.
0: Nou ja, hier is het ook heerlijk, dus we kunnen elkaar de hand geven. Leuk om even contact te hebben met jou daar in Canada. Als er één liedje was dat je doet denken aan 1988, wat zou dat dan zijn, Jan?
1: Ja, Ocarina Flow van Enya.
0: Nou, ga ik die voor je draaien. Fijn om even met je de herinnering op te halen aan 88, die zomer. En oh, wat een grote stap maakte jij toen, zeg. En wat een gedurfde. Soms moet je het gewoon doen, hè?
1: Ja.
0: Dat is het. Jan, dankjewel en een mooie middag en een mooie dag nog daar. Hoi hè.
1: Jullie ook. Fijne dag.

0: Ik word hier altijd zo rustig van. Jan, dankjewel voor je mooie herinneringen in deze fijne plaats. En ja, Orinoco Flow, Sail Away. Zometeen Gerry op deze prachtige zender Earth and Fire. Heerlijk om mee te beginnen zo. De seasons gaan door. Net als dat alle programma's ook lekker doorgaan tot vanavond 11 uur hier op deze prachtige zender. Zeg ik alvast dat wij morgen teruggaan. 58 jaar terug in de tijd met de zomer van. Terug naar de zomer van
1: 1968.
0: Heb je daar herinnering aan? Neem ze mee naar morgen. Laat ik je achter me.

0: hoop en liefde.
1: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van The Rolling Stones. Foreign Tongues van The Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Zometeen 2 uur lang Bert op 5. Maar eerst het nieuws van 4 uur met Ewout de Jong.
12: Goedemiddag. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, is vrijgesproken. Volgens de rechtbank valt de automobilist uit Duitsland niets te verwijten. Verslaggever Mark Hamer.
13: De rechtbank zegt er is geen bewijs dat hij te hard heeft gereden. En zoals de verdachte al eerder had aangegeven, zegt hij op de navigatie gekeken te hebben op het moment dat hij iets raakte. Maar dat mag. Je mag op je navigatie kijken. Dat doet iedereen wel eens. Er is niet aangetoond dat hij veel te lang op zijn navigatie heeft gekeken. Kortom, zegt de rechtbank, er is geen verwijtbaar gedrag vastgesteld.
12: Het OM had 8 weken cel tegen de man geëist. Het water in de rivieren staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. De oorzaak is het droge weer. Het drinkwaterbedrijf en de overheid zeggen dat mensen ook hun steentje kunnen bijdragen door bijvoorbeeld maximaal 5 minuten te douchen. En dat lukt deze mensen in Den Helder wel, zeggen ze bij Omroep Noordkop 247.
14: Ik douche zeer zeker minder en korter. Ja, maar als ik zie om me heen hoeveel water er misbruikt wordt, ja, dan maak ik me daar zeer zeker wel zorgen om.
15: Ik douche altijd heel kort. Ik wil gewoon zorgen maken dat ik schoon ben en gewoon zo snel mogelijk.
16: 1 keer per week douchen en de rest bij de wasbak.
17: Wij moeten minder douchen, maar dat datacentrum gebruikt zoveel water dat ik denk van ja, dag.
12: Ja, en dat datacenters veel verbruiken bleek ook vandaag weer. Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt gebruikt door een datacenter van Microsoft in Noord-Holland. Het is wel voor het eerst dat zulke verbruikcijfers bekend worden. Een man uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Bij de brand werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest. 1 persoon raakte gewond. Waarom de 54-jarige man de huisjes in brand zou hebben gestoken is onduidelijk. En de gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst gaan verzakken.
18: Saneren kunt er heel in het kort op neer. Dat we cement de grond inbrengen, erin pompen. En de cement geeft een verbinding aan met de omliggende grond. En vormt zo een stevige massa die wat straks niet meer kan verschuiven.
12: Nou, de kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800. Ze zijn dus heel oud en kunnen sneller instorten of verzakken dan de latere mijnen. Het weer zonnig en warm, 26 tot plaatselijk 32 graden. Op de Wadden door de noordoostenwind wordt het hooguit 24 graden. En morgen weinig verandering.
11: Dankjewel Ewout en tot over een half uurtje.
12: Tot straks. Joep.
19: Bert op 5, Gerrie aan Wolf.

Ooit ontdekt door de Golden Earring. Dit nummer, Seasons van Earth and Fire, was hun debuutsingle. Ja, je hoort het al van Ewout in het nieuws. Door de droogte is de waterstand in de rivieren historisch laag. En van Rijkswaterstaat hoor ik zo hoe het grote watertekort, hoe groot het eigenlijk is. En wat is de slimste mens zonder vragenstellers? Nou, helemaal niks. En we hebben er nog drie. Bert H, Bert K en Felix M. Ik wil even denken, het lijken wel criminelen. Die worden ook met voornaam en één letter van de achternaam. In dit geval zijn het gewoon NPO Radio 5 presentatoren. Dus maak je niet druk. En in onze tocht van Den Helder tot Den Briel pauzeren we vandaag even bij de reddingsbrigade van Sint Maartenszee.

De lark is een leeuwerik, de starling, dat is een spreeuw. En de mockingbird, zoals dit nummer heet, is een lijster. Een prachtige zangvogel en een liedje waardig. Tja, wordt het nou Frankrijk of wordt het toch Spanje? Goeie vraag natuurlijk. Beide hebben zo hun pluspunten. Frankrijk is licht favoriet op dit moment. Maar ja, Spanje doet mij ook wel wat. Ze zijn het trouwens ook al eens geworden. Maar ja, Frankrijk trouwens ook. Het gaat erom spannen. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik ben er al een maandje over aan het nadenken. Eerst waren er nog heel veel landen die kans maakten, maar er vielen er steeds meer af. En nu gaat het tussen deze twee landen. En vanavond, ik denk zo rond 11:00, valt de beslissing. Misschien is er nog een 30 minuten verlenging nodig, maar misschien ook 1 toegift. En dan is het toch echt wel duidelijk welk land mijn vakantiebestemming wordt.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Een vrolijk, ja, lekker toegankelijk nummer, kan je wel zeggen. En het is de soundtrack van Toy Story nummer 5. En het is een beetje anders dan dat ik van haar gewend was. En we komen hier net achter in de studio. Er zitten hier geen Swifties op dit moment. Ik hoop niet dat Taylor luistert.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: Filmregisseur Dick Maas en acteur Huub Stapel, zij krijgen dit jaar allebei een oeuvreprijs tijdens het Nederlands filmfestival By the Sea. En, blijven er even bij, Netflix werkt aan een spelshow gebaseerd op Monopoly. Of zeg ik Monopoly, jij mag het zeggen. Waarin 12 kandidaten strijden om de hoofdprijs van $12 miljoen. Het weer over. De zomer is nog maar net begonnen, maar de waterstanden in de rivieren zijn nu al extreem laag. Het gaat vooral om de Maas en de Rijn. Bij de jachthaven van Lobith kan al geen bootje meer varen.
2: Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag. Normaal krijgen we altijd zomers veel passanten met jachten. En nu kent er niks meer komen.
3: We hadden graag op vakantie gewild en dat houdt gewoon op. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
0: Ja, volgens de waterbeheerders dreigen er tekorten die door de lage standen in de rivieren en de aanhoudende droogte. En wie daar alles over weet is Frank Jansen van Rijkwaterstaat. Goedemiddag, Frank.
4: Goedemiddag.
0: Dag. Zeg, moeten we bang zijn dat er binnenkort geen water meer uit de kraan komt?
4: Daar hoef je absoluut niet bang voor te zijn. Dus een watertekort is niet hetzelfde als een drinkwatertekort. We hebben meer dan genoeg drinkwater en dat zal voorlopig ook zo blijven. Dus daar hoeven mensen echt niet bang voor te zijn. Wat wel kan gebeuren is als iedereen tegelijk het zwembadje gaat vullen... Mm-hmm. Of het gazon gaat sproeien, dat de leidingdruk wat minder wordt.
0: Ja.
4: En daardoor lijkt het alsof er niet genoeg water is. Maar dat heeft eigenlijk met name met het leidingnetwerk te maken. Niet met een gebrek aan drinkwater.
0: Nou, daar heb je ons in elk geval in gerustgesteld en dank daarvoor. Maar hoe groot is het watertekort op dit moment in onze rivieren?
4: Nou, als je kijkt naar wat er bij Lobith de Rijn binnenkomt, dan ligt dat normaal in deze tijd van het jaar ongeveer op 2000 kuub per seconde. Dus dat is 2 miljoen liter per seconde. Dus daar kun je een Olympisch zwembad in iets meer dan een seconde mee vullen.
0: Ja.
4: Op dit moment ligt het op 800 en het record van 780, het fameuze record uit 1976,
0: ja,
4: dat gaat zeer waarschijnlijk komende week verbroken worden. Dus dan heb je 3 seconden nodig om een Olympisch zwembad te vullen. Dus ook dat is nog steeds heel erg veel water, maar wel minder dan de helft van wat het normaal zou zijn in deze tijd van het jaar.
0: Ja, ik wou zeggen, wat zijn de vooruitzichten, maar dat zeg je eigenlijk al. We gaan het wel halen, want het blijft nog even droog. Maar wat zijn de gevolgen dan?
4: Ja, de gevolgen voor de meeste luisteraars zullen die voorlopig beperkt zijn. In Nederland werken we met een soort prioriteitenlijst op het moment dat er een watertekort is.
0: Ja.
4: Dan wordt er gekeken naar, ja, dan kun je dus het water niet iedereen meer tevreden stellen. Dus dan moet je gaan zeggen, ja, jij krijgt nog wel water en jij niet. En dan is er een prioriteitenlijst. En de partijen die eigenlijk onderaan die lijst staan, dus die het eerste de klos zijn, dat zijn de economische actoren, zoals wij dat noemen, dus de scheepvaart en de landbouw. En die hebben daar nu al last van. En dat zal dus in de komende tijd waarschijnlijk ook nog erger gaan worden, als we tenminste naar een feitelijk watertekort gaan. Want we zitten nu nog steeds in een dreigend watertekort.
0: Okay.
4: Dus nog niet in een feitelijk watertekort.
0: Nee. En wanneer weten we dat? Ja, of wanneer wordt het feitelijk?
4: Wanneer wordt het feitelijk? Waarschijnlijk in de loop van de week horen we hier meer over. Maar het ziet er in ieder geval niet zo goed uit wat dat betreft. Want iedereen heeft kunnen zien dat de weersvoorspellingen in eigenlijk heel Europa, hè, in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas, hetzelfde zijn als in Nederland, namelijk gewoon zonnig weer. En dat is eigenlijk het slechtst mogelijke nieuws voor wat betreft de waterstanden.
0: Ja, er zijn mensen die er blij van worden van zonnig weer, maar jullie op dit moment even niet. Maar
4: nee.
0: Dan moet je toch even zeggen, Frank, Nederland vecht al, zolang ik Nederland ken, tegen water. En nu hebben we echt een probleem dat er te weinig water is. Hoe moet ik dit zien?
4: Ja, dus inderdaad. Vroeger waren we een moeras en wilden we eigenlijk gewoon het water kwijtraken. In de winter willen we dat nog steeds. In de winter is Nederland ook nog steeds heel erg nat. Sterker nog, te nat ook. Maar we zien dat die zomers juist heel droog worden. Dus we gaan eigenlijk van een land dat water wil kwijtraken steeds meer naar een land dat in de winter het water moet opslaan.
0: Mm-hmm.
4: Bijvoorbeeld in het IJsselmeer, hè, wat we ook heel goed gedaan hebben dit voorjaar. Het IJsselmeer staat heel mooi hoog. Zodat we dat water kunnen gebruiken in de zomer. En dat is waar we steeds meer naartoe gaan. En het is ook zo dat we gelukkig steeds meer ervaring hebben met dit soort droogte. Want de laatste 10 jaar is het ook een aantal keer gebeurd. Hè? Bijvoorbeeld in 2018 en in 2022, dat waren ook hele droge jaren. Dus we hebben gewoon veel meer ervaring dan toen.
0: En dit zijn grote maatregelen die jullie nemen. Nou, appt luisteraar Nelly, ze zegt als ik ga douchen sta ik in een grote ton. En dat opgevangen water gebruik ik dan om mijn toilet door te spoelen. En het is natuurlijk maar één iemand die één dingetje doet. Maar wat kunnen wij zelf als mensen, consumenten, nog meer doen?
4: Nou, het is natuurlijk sowieso altijd een heel goed idee om spaarzaam om te springen met water. Maar dat is niet alleen in de zomer van belang. Want het is natuurlijk ook net zo goed in de winter van belang. Ja. Want water is altijd schaars.
0: Ja. Ja.
4: Het water opvangen is inderdaad een van de standaard manieren. Dus denk inderdaad aan wat de luisteraar net beschrijft. Ja. Maar ook de welbekende regenton in de tuin. Tegelswippen, dat soort zaken. Het zorgt er allemaal voor dat je het water veel beter vasthoudt. En ja, die strategie kunnen we eigenlijk in het groot ook doen. Door bijvoorbeeld in het IJsselmeer veel water op te slaan of op andere plaatsen.
0: Precies, dus wat jullie in het groot doen, dat moeten wij als consumenten eigenlijk in het klein doen. Als ik
4: eigenlijk wel, ja. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat we niet in paniek moeten raken. Voorlopig hebben we sowieso echt nog wel heel erg veel drinkwater. Dus dat moeten we zeker niet doen.
0: Een mooi slotwoord. Dankjewel Frank Jansen van Rijkwaterstaat over het dreigende watertekort. Dank en nog een fijne dag.
4: Dag.

0: nummer stond al jaren op zijn setlist. En hij speelde het op elk concert wat hij gaf. Maar in 1976 dacht hij dan eindelijk... weet je wat, laat ik het ook eens op een plaat uitbrengen. Heel slim van die Steve Miller Band.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, gisteren ging de vraag over Zeeland. En dat zal vandaag niet het geval zijn. Maar welke vraag krijg je dan wel? Dat weet je zo meteen, maar de entreevraag die weet ik al. En die entreevraag luidt... welke acteur speelde naast Kate Winslet de hoofdrol in de film Titanic? Dus welke acteur speelde naast Kate Winslet de hoofdrol in de Titanic? Als jij het antwoord weet of denkt te weten, bel 0800 30555... of stuur even een appje naar de NPO Luisterapp.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Battle 5.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Sam the Sham and the Pharaohs en Wooly Bully. En hij brengt ons uno, dos, tres, cuatro bij het nieuws van 4:30. Ik spreek mijn languages.
1: Ja, dit was ook ongeveer alles, maar wat mij betreft in het Spaans.
0: Oh, oké.
1: Sí, sí, muy bien. Ja, het nieuws. Het bedrijf achter DigiD mag echt niet worden overgenomen. Het verbod op de overname blijft in stand. Dat heeft de rechter bepaald. De staatssecretaris had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden om te voorkomen dat DigiD in buitenlandse handen zou vallen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Twee hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen dat ze niet weten wie de opdrachtgever was. Blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. De meeste juwelen zijn niet teruggevonden. In Noorwegen is de oudste zoon van kroonprinses Mette Marit, Mariensborg Høby, vrijgelaten uit de gevangenis. Hij mag zijn voorarrest met een enkelband thuis uitzitten. Høby is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief en de rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Dan terug naar eigen land. Het zwembad in Hoogkeppel in de Achterhoek zoekt dringend extra vrijwilligers. Het zijn er nu te weinig en daardoor komt het voortbestaan in gevaar, zegt het bestuur bij Omroep Regio 8.
2: Wij merken dat het wel wat moeite kost om alle shifts gevuld te krijgen. Dus we zoeken toezichthouders en watermeters en mensen in de kassa en in de groenploeg en dat soort dingen.
1: En ze hoopt dat de inwoners komen helpen. Deze vrouw is al 8 jaar vrijwilliger en ziet heel veel voordelen. Sorry. Niet deze, maar deze.
3: De gezelligheid, de voldoening dat iets in stand blijft. En de waardering. En zeg nou zelf. Dit is toch het mooiste leuke baantje wat je kunt hebben.
1: Bij het zwembad in Hoogkeppel dus. Dan het weer, warm en zonnig. 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden.
0: Ik ben zo blij dat ik niet de enige ben die wel op een verkeerd knopje.
1: Oh joh.
0: Oh, heerlijk, dankjewel.
1: Ja, natuurlijk.
4: Tot 6 uur, Bert op 5.
5: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Akkerman. Nou, net draaide ik Taylor Swift en dat was de soundtrack van Toy Story. En ook dit nummer is geschreven als soundtrack van een film. Despicable Me, nummer 2. En die videoclip die erbij hoort, die duurt maar liefst 24 uur. Een videoclip van 24 uur. 24 uur happy. Het breekt dan ook alle records als langste videoclip.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, ik neem je weer even mee naar de zomerse klanken van Kaapverdië. Na Cesaria Evora. Chom Frio betekent zoveel als koude grond. En op het eerste gehoor klinkt het nummer als een hele rustige Kaapverdische ballad. Maar eigenlijk is het een sociaal verhaal over een moeder die haar dochter doorziet. Die dochter die heeft namelijk buikpijn en dat wijt ze aan de koude grond waar ze op gezeten heeft. Maar moeders die denkt er het hare van. Die koude grond blijkt een excuus. En achter die warme klanken schuilt een ontroerende waarschuwing over opgroeien. Over verantwoordelijkheid en over eerlijkheid. Precies het soort verhaal dat Cesaria Evora zo meesterlijk weet te vertellen.

0: winnaarskeus in Battle 5.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Een grootheid in de Nederlandse popmuziek die al veel te lang niet meer onder ons is, helaas. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk, bewonder. Het zijn eigenlijk alle belangrijke dingen in het leven. Voor iedereen.

0: Warm, ja, oh, daar hebben wel meer mensen last van, geloof ik, hè?
1: Ja, ja. Ik ben niet de enige. Nee, dus, hè? Maar ik laat niet hoor.
0: Nou, wat goed van je. Maar kun je het een beetje koel houden in huis? Of,
1: ja, ik heb alles dicht.
0: Oké. Okay. En hou je je dan een beetje lekker rustig?
1: Ja, ik doe helemaal niks.
0: Klinkt als een hele goede vakantie. Lekker niks doen. Nee, ja. Ja.
1: Nee, ik doe helemaal niks. Nou. Volgende week wordt het koelder af.
0: Ja, hè? Dan ga jij weer.
1: En dan gaat mijn huis weer van boven naar beneden er tegenaan.
0: Oh, heerlijk. Nou, je hebt helemaal gelijk, Antje. Maar wat jij wel gaat doen is meespelen, tenminste, dat hoop ik, met de slimste mens. Want vertel eens even, wie was die tegenspeler van Kate Winslet in de Titanic?
1: Dat was Leonardo DiCaprio.
0: Ja, helemaal goed. Er was één antwoord kwam binnen, was Leonardo DiCaprio. Weet je, die auto zonder dakje, een cabrio.
1: Ik vond ook
0: een hele leuke. Ja. Nee, maar je hebt het helemaal goed, dus wij gaan het spel met jou spelen.
1: Ja,
0: ik heb nog drie vragen voor jou, drie vragenstellers. Ik heb Bert Kranenbarg, de eigenaar natuurlijk van dit programma.
1: Ja.
0: Ik heb Bert Haandrikman van de Ochtendshow. En ik heb Felix Murders van het Weekend, FM. Welke vraag, van wie wil jij een vraag horen?
1: Doe de eerste maar.
0: Bert Kranenbarg?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En je weet hoe het werkt, hè, Antje?
1: Want
0: zometeen stelt Bert jou de vraag. Je krijgt 30 seconden om te antwoorden. Elk goede antwoord is een aantal punten. En de tijd die je overhoudt, als je het niet meer weet, zeg je pas. En dan hou je tijd over. Dat is ook nog weer wat punten. En wie weet speel jij zo een Bert op vijfje bij elkaar.
1: Ja, wie
0: ja?
1: Weet.
0: Okay.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, vanuit Hilversum moedig ik je heel erg aan, oké?
1: Okay? Dankjewel.
0: Hier komt Bert Kranenbarg.
2: Mijn collega's weten het. Elke uitzending, of net erna, eet ik een banaan. Want aan het eind van de middag krijg ik altijd trek. En een banaan zorgt ervoor dat ik hier in de studio niet de hele droppot leeg eet. Dus ik zweer bij bananen. Wat weet je eigenlijk van het tv-programma Bananasplit?
0: Nou, Antje, dat is voor jou de vraag. Wat weet jij van het tv-programma Bananensplit? En je tijd gaat
1: wat
0: nu
1: weet
0: lopen.
1: Wat weet ik van het programma Bananensplit?
0: Ja.
1: Dat is ooit gepresenteerd door...
0: Hoe heet hij ook alweer?
1: Ja, hoe heet hij ook alweer? Frans Bauer. Het is een programma waar iedereen een beetje in de maling genomen wordt.
0: Uh-huh.
1: Op het laatst komt degene die het presenteert, die komt dan wel tevoorschijn en die laat dan even zien hoe alles is. Het werd toen in die tijd uitgezonden door de trots. En ik pas.
0: En je past. De klok was ook al gegaan. Even kijken, je had nog kunnen zeggen Ralf Inbar. Hij begon ooit als presentator van Bananensplit.
1: Ja.
0: En het werd uitgezonden door de Avro Tros. Dat had je ook nog even kunnen noemen.
1: Nou, dat had ik dus, volgens mij heb ik dat net gezegd, maar ik kon niet op de naam van Ralf Inbar komen.
0: Nee, precies. Je noemde Frans Bauer. Maar die heeft het inderdaad ook gepresenteerd, dus dat was goed. Lennart, vertel eens even, hoe is het afgelopen voor Antje?
3: Nou, ze had twee vragen goed. Of twee antwoorden goed eigenlijk.
0: Ja, twee antwoorden goed.
3: 10 plus 20 is 30 en geen seconde over, dus 30 punten.
0: 30 punten voor jou, Antje.
1: Dat is geen Bert op 5.
0: Het is geen Bert op 5, dus je moet gewoon nog een keertje meedoen.
1: Ik ga de volgende keer, dat is de vijfde keer, maar ik wacht eventjes.
0: Ja.
1: Dan ga ik weer meedoen, Gea, en dan ga ik weer knallen.
0: Oké, dan wens ik jou daar heel veel geluk bij, nu alvast.
1: Ja.
0: En hou het een beetje koeler, Antje.
1: Ja, dat doe ik,
0: okay.
1: Hè. Jullie ook, hè.
0: Yes.
1: Dag
0: hoor.
1: Dag.
4: De slimste mens.
5: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens... Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Ik hoorde net een commercial van Foreign Tongues. Daar ga ik zo ook een nummer van draaien.
18: Oh, maar leuk.
17: Eerst het nieuws van 5 uur met Ewout de Jong.
18: Ja. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity, de eigenaar van DigiD, probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat er niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in de Amerikaanse handen zou vallen. Er zijn grote zorgen over wat er met privacygevoelige informatie kan gebeuren van Nederlanders die bij DigiD zijn geregistreerd. Bij een brand in een gebouw in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. 6 bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van het gebouw worden nog vermist. De brand ontstond vanmorgen, zegt correspondent Ardy Stemerding.
19: En die was eigenlijk snel onder controle en toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
18: Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze hebben 3 en 6 maanden cel gekregen voor oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld werkzaamheden voor een bevriende aannemer. En via nepfacturen werden ook hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. En er komt een verbod om een plek naast je in de trein bezet te houden met je tas. Dat mocht eerst wel, maar er komt verandering in, zegt de NS.
20: Misschien klinkt het een beetje kinderachtig dat deze regel nodig is. Maar we doen het echt om die drempel te verlagen om elkaar aan te spreken. Want we zien dat die drempel nu wel heel erg hoog is om elkaar aan te spreken op dingen die eigenlijk niet zo fijn zijn.
18: NS gaat de algemene voorwaarden nu aanpassen om het verbod mogelijk te maken. Deze reiziger denkt niet dat zo'n verbod gaat helpen.
21: Ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk, zo'n regel.
22: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het soms zelf ook doe. En dat ik daar misschien ook wat bewuster mee om mag gaan, om dat wat minder te doen.
23: Ik haal mijn tas meestal zelf weg. Maar als ik een plekje nodig heb en iemand haalt zijn tas niet weg, ik ga de meeste gewoon naast staan en even kijken. En als ze het dan nog niet doen, ja, dan blijf ik gewoon staan.
18: Nou, voortaan moet je dus je tas op schoot houden of in het bagagerek opbergen. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Minima vannacht tussen 15 graden in Drenthe tot 20 in stedelijke gebieden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Tegen het weekend wat koeler en kans op buien.
24: Ik ga heel graag met jou binnenkort een keer met de trein ergens heen. Ja. Laten we even kijken hoe we dit gaan oplossen.
18: Zo,
24: dankjewel.
18: Even mensen aankijken.
24: Ja, de look.
16: Bert op 5, Gerrie Jan Wolf.

0: Geschreven door The Shadows en gezongen door Cliff in de tijd dat hij nog geen Sir was, 1964. Dat zou nog 31 jaar duren. Hij was wel de eerste Britse rock- en popzanger die als soloartiest tot ridder werd geslagen. En andere popmuzikanten, ik heb het bijvoorbeeld over Paul McCartney, die volgden later ook nog. Wim Sonneveld, hij heeft nooit een koninklijke onderscheiding ontvangen. Maar voor ons is hij wel een van de grote drie van het Nederlandse cabaret. Samen met Toon Hermans en Wim Kan. Geen koninklijke onderscheiding voor hem, maar zijn nalatenschap leeft voort in onder meer de Wim Sonneveldprijs, die elk jaar wordt uitgereikt aan veelbelovende kleinkunsttalenten. En hij komt elk jaar in onze Evergreen Top 1000 voor. En dan staat hij of op nummer 1 of op nummer 2 met het prachtige Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: En hier doen we altijd heel veel luisteraars. Een plezier mee, Wim Zonneveld en Het Dorp.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja hoor, daar is hij weer, onze trompetter. En vandaag loopt hij langs het strand bij Sint Maartenszee. Hij loopt deze zomer het hele stuk van den Helder tot den Briel. En wij lopen gezellig met hem mee op deze reis door Holland. Het strand bij Sint Maartenszee, je kent het misschien wel, van de vele campings achter de duinen. En Sint Maartenszee is verder geen groot plaatsje. Het heeft maar 50 inwoners, pak een beet. En het draagt dan ook de titel van buurtschap. En je hebt natuurlijk de zee, geweldig, maar ook gevaarlijk als je erin gaat zwemmen. En gelukkig zijn daar de sterke, stoere mensen van de reddingsbrigade, de strandwachters. En ik heb het geluk een van die stoere binken te spreken. Goedemiddag, strandwachter Timo.
4: Goedemiddag.
0: Dag. Zeg, je bent al, hoe lang ben je al strandwachter?
4: Ik ben nu 7 jaar strandwacht.
0: En je zag ooit, net als ik, die serie Baywatch en toen dacht je, yes, dat wil ik ook.
4: Ja, dan kan je geen andere keuze meer maken. Hè?
0: Nee, het mooiste beroep ter wereld, denk ik, of niet?
4: Ja, zeker.
0: Waarom ben je bij die brigade? Vanwege die, vanwege die serie of heb je hele andere redenen?
4: Nee hoor, mijn familie was vroeger al lid van de reddingsbrigade en stond ook op het strand. Ja, zelf heb ik niet zoveel met voetballen. En het dorp waar ik vandaan kom, was het of voetbal of de reddingsbrigade. Nou ja, dan wordt het toch de reddingsbrigade. Ja. En dat heeft goed uitgepakt.
0: Ja,
4: ik
0: zeker.
4: Ben er nog steeds.
0: En je doet het al 7 jaar. Waar let je nou vooral op als je aan het werk bent?
4: Nou, waar we vooral op letten zijn een aantal gevaarlijke situaties die voor kunnen komen. Zoals muien. Nou, die zijn de afgelopen paar jaar best wel veel in het nieuws geweest.
0: Ja.
4: Daarnaast hebben we op het strand van Sint Maartenszee ook strekdammen. En die zie je alleen met laagwater.
0: En wat zijn dat, strekdammen?
4: Dat zijn eigenlijk rijen van stenen, het water in. Dat zijn eigenlijk een soort golfbrekers. En daar groeien allerlei kleine mosseltjes op. Die zijn dan erg scherp.
0: Ja.
4: Dus daar kan je jezelf heel makkelijk aan openhalen eigenlijk.
0: Oké. Dus daar moeten we vooral op letten. En die muien, je noemde het net even heel snel. Het is inderdaad in het nieuws geweest. Maar voor iedereen die het toch even niet heeft meegekregen, wat is dat ook alweer?
4: Jazeker. Een muienstroom, dat is een stroming die gaat meestal van het strand richting de zee.
0: Ja.
4: En eigenlijk werkt het als volgt. Er komt water over de zandbank heen met de golven. Die witte golven die we allemaal zien op het strand.
0: Mm-hmm.
4: Daarna spoelt dat water wat meegekomen is terug via die mui richting de zee.
0: Ja.
4: Dus eigenlijk is het een soort afvoerputje. Net als dat je in bad ook een soort draaikolk krijgt. Zeg maar.
0: Ja. Het klinkt een beetje alsof je er zelf ooit in hebt gezeten of gelegen.
4: Ja, we liggen er wel vaker in die mui. Ook om te testen hoe sterk de mui is en welke kant die op strand.
0: En wanneer, hoe oud was je toen je voor het eerst in zo'n mui terechtkwam?
4: Ja, een jaar of 9. Met de jeugdopleiding. Dan is dat heel spannend. Dan mogen we eventjes mee in de mui. Even kijken wat het doet.
0: Ja, dat lijkt me heel spannend. Maar dat was denk ik onder goede begeleiding, mag ik hopen, of niet?
4: Ja, zeker. Ja. Er waren genoeg instructeurs mee. Dus.
0: En nou geef je zelf dat soort trainingen aan mensen die de opleiding doen? Aan collega's?
4: Klopt. Ja. Klopt.
0: Hey, en vandaag de dag, zijn er nog bijzonderheden gebeurd?
4: Nou, vandaag hebben we te maken met een harde wind vanuit het noorden.
0: Ja.
4: Daarnaast hebben we het afgaande tij op dit moment. Dus dat betekent dat de stroming ook richting het zuiden gaat vanuit het noorden. En hierdoor stromen er best wel veel mensen naar die gevaarlijke plekken zoals de muien of de strekdammen.
0: Ja.
4: Dus eigenlijk moeten we iedereen constant erop wijzen dat ze in het juiste plekje gaan zwemmen, zodat ze lekker kunnen zwemmen en niet in gevaar raken.
0: Oké. Hey, en sta je dan op een punt op het strand of rij je in een boot langs de kust? Hoe ziet jouw werk eruit in die zin?
4: Ja, we hebben inderdaad hier in Sint Maartenszee een mooie reddingspost staan. Helemaal oranje, goed herkenbaar. En mocht er wat zijn, dan pakken we de reddingswaterscooter of inderdaad de auto met een surfplank erbovenop.
0: Ja, oh ja, dan zie ik meteen die beelden van Baywatch vorm inderdaad. Hey, jouw ideale zomerdag, Timo, hoe ziet die eruit?
4: Een ideale zomerdag, die is eigenlijk op het moment dat iedereen lekker aan het zwemmen is.
0: Mm-hmm.
4: En dat ze zich lekker houden aan de borden die we neerzetten op het strand. En alle regels, dat we alleen in de gaten hoeven te houden dat het echt goed gaat. En voor de rest ook lekker in het zonnetje kunnen gaan zitten.
0: Precies, dat je mensen ziet genieten en dat je zelf ook een beetje kan genieten van het mooie weer. En zien dat iedereen het naar zijn zin heeft.
4: Inderdaad.
0: Mooi. Strandwachter Timo Kuibers, see you later, zeggen we dan.
4: Ja.
0: Dank je wel, hè. Dank je voor je verhaal. En wij wandelen even rustig door. En luister morgen waar we dan weer halt gaan houden. Dank je wel, Timo.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bertel 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Vitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Pointer Sisters en Fire. En daarvoor de Rolling Stones. Ik zei het al, weer een nieuw nummer van het album Foreign Tongues. En dat klinkt weer heel anders dan Jealous Lover, de schijf van NPO Radio 5. Ik ben er gek op, heerlijk. En die bandleden, die zijn muzikaal gezien, lijkt het wel in de fontein van de eeuwige jeugd gevallen. Want ze blijven gewoon lekker klinken. Nou, zometeen het nieuws van 5:30. En dat doen we dan naar die andere grote band. Je was of van de Stones of van de Beatles.

0: Ewout, zeg eens eerlijk. Was jij van het kamp Stones of van het kamp Beatles?
1: Oh, van de Beatles.
0: Ja, daar hoef jij niet over na te denken.
1: Nee, hoef ik niet over na te denken. Ja. Ja, kijk, toen de Beatles uit elkaar waren, was ik 6 of 7 of zo.
0: Oh, ja.
1: Dus dit is wel lang geleden. Maar als ik nu nog naar de muziek luister, dan ik hoor gewoon dat. Of ik vind gewoon dat de Beatles waren veel vernieuwender. Dat is ook gewoon zo. Mm-hmm. En de Stones pasten veel meer in een traditie die ik. Ja, al die blues, dat vind ik allemaal niet zo. Het is leuk om naar te luisteren, maar.
0: Nou, kunnen de meningen over verschillen?
1: Zeker.
0: Zal ik gewoon even het nieuws maar instarten? Dan hebben we daar dus, geen.
1: Ik sta overal open voor. Mag ook de Stones.
0: Zeker.
1: Ja. Maar goed, het nieuws. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft de branden ingedampt, maar heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn bulldozers ingezet om ook bij de lastig bereikbare plekken in het bos te kunnen blussen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Provincie Gelderland wil iets doen tegen de zure bodem door de stikstofneerslag en komt daarom met een pot van 10 miljoen euro voor terreinbeheerders. En die kunnen dat geld gebruiken om steenmeel, schelpengruis of kalk op bosbodems te strooien en dat helpt tegen de verzuring. Een wielrenner, Tadej Pogacar, heeft in de 10e etappe van de Tour de France weer toegeslagen. De Sloveense gele truidrager kwam na 166 kilometer door de heuvels van het Centraal Massief solo over de streep. Hij had nog een halve minuut voorsprong op Remco Evenepoel en Paul Sexas. En we noteren 14 juli, 14 juillet, maar dit wel in Nederland. In de supermarkt in Schonebeek liggen al pepernoten in de schappen. Daar vinden mensen ook wat van. Streekomroep Zo34 hoorde dat mensen echt boos zijn.
2: Dat mag pas half november, dan komt Sinterklaas in Nederland. Ik vind dit triest, ik vind het heel erg.
3: Ik heb liever een ijsje nu. Belachelijk.
2: Ik vind het nu nog een beetje te vroeg. De mussen vallen dood van dak. Ik dacht van de week, leg ook gelijk die paaseitjes erbij. Ik vind september altijd al te vroeg, maar dit slaat alles.
1: Ja, ik denk dat ze, denk dat ze de eerste zijn deze keer, hè, dit jaar.
0: Nee, ik vind het ook niet kunnen. Het kan gewoon niet, nee.
1: Ik vind ze niet zo lekker. Ook voor mij mogen ze ook altijd dat, in de supermarkt liggen.
0: Mee.
1: Maar ja, meestal liggen ze pas vanaf begin september standaard in de supermarkt.
0: Ja.
1: Hadden ze nog maar paaseitjes.
0: Ja.
1: Ja. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Minima vannacht tussen 15 graden in Drenthe en 20 in stedelijke gebieden in het zuiden en westen. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm en 24 tot 30 graden.
0: Ja, of die ijsjes uit die ijsmaker van gisteren, die derde werd op het WK ijsmaken.
1: Oh,
0: in Las Vegas.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ze die nou eens in de winkel leggen. Oh, we gaan het gewoon vragen. Dankjewel Ewout. En
1: dan weer etenstijd, hè?
0: Zou dat het zijn? Die banaan, ik mis die banaan van Bert, die moet ik ook hebben.
1: Oh, ja.
0: Ach. Tot zo.
4: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: De angst om buiten de boot te vallen en om erbij te horen doe je vaak jezelf tekort. Dat moet je niet doen, zegt Boy George. Dat is zijn oproep. Het is het niet waard. Wees jezelf. Er is er immers maar eentje van.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ik haal wel adem voordat ik aan de beurt was. Stef Bos, daar ga ik een nummer van draaien. Hij was begin 60 toen hij het nummer Vertel me wie ik vroeger was schreef. Hij merkte dat ouder worden niet alleen maar vooruitkijken is, maar ook terugluisteren naar het kind dat je ooit was. Af en toe moet je het kind in jezelf wakker kussen, zegt hij. En dat ene zinnetje, dat werd de ziel van dit lied. Een warm en kwetsbaar nummer over herinnering, verlies en het terugvinden van jezelf. Vertel me wie ik vroeger was klinkt als een vraag aan een ander. Maar eigenlijk stelt hij die vraag aan zichzelf. Wat doet de tijd met een mens? Herinneringen vervagen, levens veranderen. Maar ergens blijft de behoefte bestaan om te weten wie ik was voordat het leven me verder duwde. En dat maakt dit nummer een prachtig, kwetsbaar liedje. Klein van vorm, maar groot in betekenis.

zie mezelf in een klas en ik kijk uit het raam. Een vogel op een tak vliegt weg en ik denk, als ik vleugels had, kon ik ontsnappen aan de zwaartekracht. En ik zag mijn dorp in een vallei. Waar is de tijd? Tikkende klok, genadeloos geluid. En het uur dat slaat en het tandwiel draait.

0: In menige woonkamer wordt nou even een dansje gedaan. Ze komen binnen via de app, de dansfiguurtjes. Heerlijk, een lekkere plaat. Ik zie ook zo'n keer zo'n ouderwetse danszaal voor me met mensen die zwieren door de ruimte. Je hoorde Rod McEwen en Amor, Amor.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, we hadden het over het dreigende watertekort in het vorige uur door dat aanhoudende droogte. Nou, Louis van de Ploeg reageerde daarop met een appje. Hij zegt: ik rij op de A61 bij Laudert in Duitsland en het regent hier. En hij stuurt ook nog even een foto mee. En inderdaad, ik zie de druppels op je voorruit zitten. Nou, heerlijk. En misschien dat die regen een beetje deze kant op kan komen. Winnie die appte daaroverheen. Ze zegt: ik vang eerst een koude douchewater op als ik douche. En als ik mij dan inzeep en mijn haar was, dan doe ik de douche uit. Dat scheelt ook weer heel veel water. Nou, ik geef hem je gewoon mee als gratis tip.
2: De laatste ronde.
0: Ja, we blijven nog even. Ik zie de druppels op je voorruit zitten. Nou, heerlijk. En misschien dat die regen een beetje deze kant op kan komen. Winnie die appte daaroverheen. Ze zegt: ik vang eerst een koude douchewater op als ik douche. En als ik mij dan inzeep en mijn haar was, dan doe ik de douche uit. Dat scheelt ook weer heel veel water. Nou, ik geef hem je gewoon mee als gratis tip.
2: De laatste ronde.
0: Ja, we blijven nog even bij Winnie, want zij hoorde ook over onze wandel.

0: zomerzuurkool klaar is. Ja, en als je dat soort dingen aan mij appt rond 5:30, 6:00 s'avonds, dan kun je een telefoontje verwachten. Goedemiddag, Martien.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Ik heb allereerst het water in mijn mond staan. Dus, maar vertel eens even, wat is zomerzuurkool precies?
1: Nou, zomerzuurkool is eigenlijk... je haalt verse zuurkool bij de groenteboer.
0: Ja.
1: En dat maak je, zeg maar, maak je ook warm, zeg maar. Kook je, zeg maar, een beetje licht koken. Maar daarbij doe je, zeg maar, ananas en krenten en rozijn erbij.
0: Ah, dat
1: geen
0: maakt...
1: aardappelen. Aha. Maar dat maak je dan op die manier warm.
0: Ja.
1: En dan kan je het dus wel, ik heb dat via Etensnet gehad, aardappelpuree er apart bij doen, of spekjes er ook bij doen, want er zijn sommigen die dat wel lekker vinden.
0: Ja.
1: Ik vind het persoonlijk niet zo lekker. Ik vind het persoonlijk ook van de zuurkool puur met de krenten en rozijnen en de ananas ook heerlijk. Want dat
0: maar
1: is
0: het,
1: suiker
0: feit,
1: en...
0: het feit dus dat die krenten en rozijnen en ananas erin zitten, dat maakt hem zomers.
1: Ja, dat maakt hem zomer. Want dat is echt een coole, lekker hap in die warmte.
0: Zeg maar. Een beetje een frisje erin, zeg maar, zou Jannie zeggen. Een frisje erin.
1: Ja.
0: Hey, en dat doe je dan 's winters niet? Want dan eet ik vaak zuurkool.
1: Nee, maar 's winters dan heb je natuurlijk de traditionele zuurkool. Dan ga je natuurlijk met aardappelen aan de gang. En dan
0: en
1: ga je weer
0: en een lekkere worst.
1: En met worst erbij, precies. En dat valt nou af. Ja.
0: Hij is, wie is
1: en
0: inderdaad...
1: dat is een beetje te schoon.
0: Hey, en hoe was je op dit gerecht gekomen, die zomerzuurkool?
1: Ja, eigenlijk heel spontaan, want ik ben toch een beetje aan het koken en dan ben je weer kijk, nou, het is ook eens een keer een pak zuurkool, een pak zuurkool nog over. Weet je, ik had een blik anders in mijn handen, ik ga het proberen, weet je wel.
0: Nou,
1: ik ben niet van huis uit maar een kok of zo, maar ik kan hem uitproberen wat het is.
0: Ben je ook zo'n type die dan in zijn koelkast open doet en kijkt wat heb ik hierin liggen, wat kan ik daarmee maken? Dan heb ik altijd grote
1: maken en zoiets. Ja,
0: heel creatief. Nou, ik wens jou heel veel smakelijk eten, Martien. En hoe laat gaan we aan tafel?
1: Ja, om 6:00 zeg maar.
0: Om 6:00. Nou, ik weet niet of ik dat red, want je woont best een eindje weg. Maar ik spreek je vast vanavond weer en dan hoor ik wel hoe het smaakt.
1: Zeker.
0: Dag Martien.
1: Doei.
0: Dankjewel,
1: Gea.
2: De laatste ronde in Turtle 5.

Alan Shapiro en Walking Back to Happiness. En die zuurkool die heeft me aan het denken gezet. Ik ga denk zomaar zo'n bordje zuurkool scoren ergens. Simone Walraven, zij staat al klaar voor de avondstart. Heel veel plezier ermee. En ik ben er om 8 uur weer. Ik ga ergens die zuurkool halen en dan kom ik weer terug voor de avond van 5. En morgenmiddag ben jij er misschien ook weer bij Bert op 5. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dus wat ik zeg, veel plezier met Simone. En heel graag tot gauw.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 6 uur, het NOS-nieuws krijg je van Ewout de Jong. Goedenavond.
20: Goedenavond, Simone. Na een brand in Brussel zijn 5 lichamen geborgen. Dat melden Belgische media. Het zouden bouwvakkers zijn die bezig waren met de renovatie van het gebouw. Het zogenaamde Oxygebouw. Er wordt nog naar 1 vermiste gezocht. De brand woedde vanochtend. De oorzaak is nog niet bekend. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en gesproken met hulpverleners. De grote natuurbrand in het bos van Fontainebleau ten zuiden van Parijs heeft inmiddels ruim 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ingedampt, maar nog niet onder controle. Honderden brandweermensen, blusvliegtuigen en helikopters proberen te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidt. In de omgeving zijn zo'n 1000 mensen geëvacueerd. Op deze camping in de buurt van de brand is nog weinig te merken.
0: Het is hier op 30 kilometer, we ruiken ook niks hier. We hebben niet eens de brandlucht of wat dan ook.
21: Nou, op deze locatie niet, nee. Ja, de vliegtuigen. En dat zegt genoeg, hè, dat wat aan de hand is. Het was van de week al, ja, die mensen gingen meteen inpakken en weg naar dat Amber Alert wat er was.
22: Wat dacht u toen?
21: Ik ga niet weg. Ik hoor niks. Als er wat is, dan hoor ik het wel van de camping.
20: Toch ziet de camping-eigenaar veel afzeggingen vanwege die brand. De Britse overheid heeft in coronatijd miljarden verspild aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Volgens een onderzoekscommissie werden de spullen ingekocht zonder dat er goed naar de vraag vanuit ziekenhuizen was gekeken. Uiteindelijk moesten beschermingsmiddelen ter waarde van 11,5 miljard euro worden weggegooid, omdat de houdbaarheidsdatum afliep. De commissie heeft ook kritiek op de manier waarop de regering van Boris Johnson, toenmalig bevriende fabrikanten, voortrok. Dan voetbal. Vanavond nemen topfavorieten Frankrijk en Spanje het tegen elkaar op in de eerste halve finale op het WK. Commentator Anne de Jong heeft daar zin in.
23: De ultieme clash van dominante stijlen. De dribbles van Lamine Yamal, de dribbles van Doué, Michael Olise, de doelpunten van Mbappé, de ritmebepalende passing van Rodri, Michael Olise, meer minuten voor Nico Williams, de loopacties van Dembele, het sluipen van Oyarzabal, Michael Olise, de ijzeren longen van Pedro Porro en Marc Cucurella, en let ook vooral op de magische voetballer Michael Olise.
20: Nou, Anne de Jong, hij heeft er zin in, hij is fan. De wedstrijd begint om 9 uur. Het weer vanavond nog lang zonnig en warm. Minima vannacht tussen 15 graden in Drenthe tot 20 in de stedelijke gebieden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 24 tot 30 graden. Tegen het weekend wat koeler en kans op buien.
18: De avondstart. Simone Walraven.

0: Er is een complete 2 uur durende musical voortgekomen uit dit ene liedje van 4 minuten. Barry Manilow. Copacabana uit de Copa. En de danseres die de tekst heeft geïnspireerd, Lola Falana, is inmiddels 83. Wij bestormen de dinsdagavond met een overdaad aan evergreens. We ontdekken zo een verborgen talent van Lionel Richie en horen door welke hit de Golden Earring nog maar net bleef voortbestaan. En verder zijn er mensen die zeggen dat de Nijl de meest vruchtbare rivier op aarde is. Maar of dat muzikaal gezien ook klopt, dat valt te betwisten. Want over de wonderen die gebeuren in het gebied rondom de Mississippi hoor je zo meer in de catacombe der vergetelheid.
1: Avondspreuk.
0: Ik heb hier een gedachtenspinsel voor je van de Russische pianist, componist en dirigent Sergei Rachmaninov. Hij heeft gezegd: wat is muziek? Hoe definieer je het? Muziek is een kalme, maanverlichte nacht. Het geritsel van bladeren in de zomer. Mooi. Maar welk liedje schiet je nu te binnen? Laat het weten via de NPO Luisteren.

0: Mike van de Flirtations. Daarvoor Peter Gabriel, Sledgehammer.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Gitarist en zanger Little Milton groeide op in Mississippi en van jongs af aan was zijn leven doordrenkt met muziek. Zijn vader was boer, maar ook een gedreven bluesmuzikant. En dat zorgde ervoor dat Little Milton als tiener al stond te pingelen op iedere straathoek in de buurt. En op een mooie dag wordt hij ontdekt door Ike Turner. En mede dankzij hem scoort Milton in 1965 opeens een nummer 1 hit in de VS. Het zorgt voor een lange carrière waarin hij bij ontzettend veel platenmaatschappijen heeft gebeurd. Waaronder Stax Records in Memphis. En daar nam hij deze single op in 1971.

Twilight Zone. Geschreven door de onvolprezen George Kooijmans. Hij had het bedacht voor zijn soloplaat. Want de earring stond eigenlijk op het punt om uit elkaar te gaan. Het zat qua succes allemaal flink tegen in die tijd. En bij een vergadering over het afscheidsalbum kwam dit nummer op tafel. Nou ja, toen was het hek opnieuw van de Dam. Dat hek is nooit meer dichtgegaan voor de Haagse rockers. Nee. We gaan door met de nieuwe single van Zazie. Het gaat over vrijheid, zelfstandigheid en zelfbeschikking van vrouwen, waaronder ook Nederlandse. Hier zijn ze met Les Hollandaises.

0: Commodores en Brick House uit 1978. En Lionel Richie die wist op de middelbare school al hoge noten te raken. Maar ook tennisballen, hè? Want hij was heel goed in die sport. Hij kreeg zelfs een beurs om tijdens zijn studie economie verder te trainen. Maar die belofte was van korte duur, want hij was veel te druk met het spelen in bandjes. Ja, natuurlijk.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar die iets met elkaar overeen hebben. Ik ben nog op zoek naar een derde plaat. Dus als je een idee hebt, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. En we beginnen met een hele jonge Betty Lavette. 16 jaar was ze toen ze dit zong. Het is de B-kant van haar debuutsingle uit 1962.

Paw Patrol, Shut Your Eyes. En als eerste Betty LaVette en Shut Your Mouth. Nou, het thema is duidelijk. De app loopt vol met allemaal heerlijke suggesties. Volcano. Shut Up and Boogie heet dat. En Aerosmith, Shut Up and Dance. Joe Dolce, Shut Up Your Face. Rutja Kot, Kop Dicht en Kus Me. En dan een popgroepje uit Finland lees ik hier. Eddie and the Lightnings. Oh.

0: betere inleiding voorstellen naar de avondspreuk.
1: De avondspreuk.
0: Die is van de Russische pianist, componist en dirigent Sergej Rachmaninov. Hij heeft gezegd: wat is muziek? Hoe definieer je het? Muziek is een kalme maanverlichte nacht. Het geritsel van bladeren in de zomer. Zo mooi. Heel erg veel dank voor alle prachtige suggesties. We gaan voor Eros Ramazzotti en Musicae.

0: Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel... zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle... maar nieuw geïnstalleerde liften zijn daarna naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in die liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever... hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd... waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS Nieuws. Pas als agenten extra training hebben gekregen... over het uitvoeren van die controles, worden ze weer hervat... Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten... toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven... bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld... door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum... voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid... zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen... door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep... een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor... op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken... met temperaturen boven de 30 graden. En het weer hier in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Avondstart. Simone Walra.

Cuba voor een parel uit de vergetelheid. En de huisband gaat je uitdagen met de nieuwe notenkraker. Onze avondster is de hele week John Denver. En we ontdekken ook nog eventjes de oorsprong van een liedje van Elvis Presley. En de zanger van de Troggs, Reginald Ball, die kreeg zonder het te weten de artiestennaam Reg Presley toegewezen van zijn muziekuitgever. Want die vond geen bal aan die achternaam Ball. Maar Reg, die wist helemaal van niks. Die las op een gegeven moment in een muziektijdschrift dat de zanger van de Troggs Reg Presley heette. En hij dacht, oh nee, ik ben ontslagen. Au!

heeft het. Spirits Having Flown van de Bee Gees. Daarvoor de Trogs. And I Can't Control Myself. We nemen weer een duik in de vergetelheid. De invloed van de Cubaanse muziekgodin Celia Cruz is niet te meten. Haar carrière begon in 1950 in Havana. Maar tijdens de Cubaanse revolutie is ze verhuisd naar de VS. Waar ze onder andere werkte met Tito Puente. Ik heb hier een liedje van haar. Met een hele rijke geschiedenis. Guantanamera, je kent het vast wel in de versie van de Sandpipers of Pete Seeger. Het kwam voort uit een gedicht over de liefde voor Cuba en over solidariteit met de armen in de wereld.

0: Say You Will.
1: De Avondster.
0: John Denver werd geboren op oudejaarsavond 1943 als Henry John Deutschendorf. En op zijn 11e kreeg hij een akoestische gitaar van zijn oma. En hij leerde zo goed spelen dat tegen de tijd dat hij architectuur ging studeren, was hij om de haverklap te vinden op de podia van de lokale clubs. En op een gegeven moment verhuist hij naar Los Angeles met grote dromen en sluit zich aan bij een cabaretgroep genaamd het Chad Mitchell Trio. Nou, ze zagen eruit als drie net geklede, gladgeschoren jongens, maar intussen maakten ze wel satirische liedjes over heftige maatschappelijke onderwerpen. De Ku Klux Klan bijvoorbeeld. Die waren destijds bezig om via een reclamecampagne hun imago te verbeteren. Nou, dat is niet gelukt.
2: You'll never recognize us. There's a smile upon our face. We're changing all our dirty sheets and are cleaning up the

0: Klux Klan.
1: Oei, your friendly liberal neighborhood Ku Klux Klan. Nou, het trio werd heel erg populair, maar toch besluit John om solo te gaan. Ik heb hier een demo van hem uit 1966 van het liedje Babe, I Hate to Go. Later bekend als Leaving on a Jet Plane.

0: Jackie Wilson. En Motown-baas Berry Gordy die vond hem echt de allerbeste zanger ooit. Hij heeft hem beschreven in zijn autobiografie als de belichaming van pure aangeboren grootsheid. En dat hij het voor andere zangers wel heel lastig heeft gemaakt, omdat hij met zijn talent de lat zo hoog heeft gelegd. Your love keeps lifting me higher and higher. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. Hier is een hint.
1: Baby, that's the truth.
0: That's the truth. Intrigerend. Zometeen zal ik het je het hele fragment laten horen. Dan kun je even bellen als je de titel weet. Hier is Lois Lane.

Webb. Geboren en getogen in Nashville, Tennessee. En hij schreef dit zelf, hè? Sunny. Pak je telefoontje erbij. Typ in 0800 30555, want jij gaat dit raden. De titel van een evergreen die is omgetoverd door onze huisband.

0: 0800 3000 555. Het is een bekende evergreen, compleet onherkenbaar gemaakt. Heerlijke versie. En er ligt hier een glanzende muzieksleutel, sleutelhanger op je te wachten. Mag ik hem nog één keer laten horen, dirigent? Of moet ik nu meteen? Ja, nee, oké. Okay. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Ja, met Anneke van der Zee uit Jouweren.
0: Dag, Anneke, helemaal uit Jouweren. Vertel het maar.
1: Nou, ik weet het. Everyone's a winner, baby. That's the truth.
0: That's the truth, baby. Dat klopt. Wat ben je er als de kippen bij, Anneke, vanavond?
1: Ja, ik zat bovenop de telefoon. Ik denk, nu ga ik bellen.
0: Goed gedaan, goed gedaan. Je krijgt een sleutelhangertje toegestuurd van ons. En ik ga nu het fijne origineel voor je draaien van Hot Chocolate. Mag ik je een heerlijke avond weer?

Creole en zijn coconuts. Andy Cott zwingt de pan uit. Ik kon het niet laten. Ik heb het even gegoogeld, Andy Cott. Ik dacht, waar heb je het nou over? Nou, dit is dus een dorpje in de staat New York. Dat dorpje dat werd speciaal gesticht in 1899... door een schoenenfabrikant, Henry B. Andy Cott. En weet je wat er gebeurde? Het werd de grootste schoenenfabriek ter wereld. In 1920 werkten er 20.000 mensen. Terzijde, ik wilde je eigenlijk vertellen over het liedje van Elvis. Liedjeschrijver Mark James die was gelukkig getrouwd. Maar zijn vrouw ja, die wist dat hij telkens toch maar aan zijn eerste liefde bleef denken. Daar heeft hij een liedje over gemaakt.

Elvis Presley's Suspicious Minds. We gaan er een eindje aan breien. Morgen zijn we er weer. Dank voor het luisteren. Alle gezellige berichtjes. Heel veel plezier met Ger en zo in de avond van 5. Het is net even tijd voor Bert Hering. Doei!

0: Samen Max.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
5: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
17: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Geschreven door de roadie van Neil Diamond en de broers Howard en David. Ze namen het destijds ook op met de vaste band van Neil Diamond. En dat ging zo soepel dat ze slechts 2 of 3 opnames genoeg hadden voor deze absolute evergreen. Tegenwoordig doen de broers het trouwens een stuk rustiger aan. Ze wonen heerlijk met 3 generaties op een ranch in Florida. En daar houden ze runderen en paarden.

0: het. Welkom bij de avond van vijf. Welkom aan David.
1: Ja, gezellig weer, hoor.
0: Ja, gezellig dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja, mensen appen elke avond van goedenavond Gerja en vraagteken, puntje, puntje, puntje.
1: Ja,
0: nou, David. Vanavond heet het vraagteken David, want het is dinsdag. David, ja. Dinsdag.
1: David, dinsdag. Ja. Dinsdag, David.
0: Precies, ja, ja, ja, die houden we erin. Want voorlopig zit je hier nog wel even op de dinsdag. Welkom bij de avond van vijf. Wat fijn dat je luistert op deze 14 juillet, de 14e juli. In Frankrijk is het feest vandaag. Neem lekker plaats, want tot 11 uur houden wij jouw gezelschap. En zometeen gaan we op zoek naar Bob. Hij is momenteel in het continent Noord-Amerika. En daar maakt hij tijdens het WK-voetbal een heerlijke roadtrip door de drie organiserende landen. En staat je in Mexico, Canada of Amerika, dat is aan jou om te raden. Je krijgt net als elke uitzending drie hints van mij. En de eerste, die staat al voor je klaar. Maar ik ga eerst een flinke dosis zonneschijn naar je luidsprekers brengen met Reggae Night van Jimmy Cliff. Het nummer is medegeschreven door de zus van Michael Jackson, LaToya. En samen met Amir Bayan van Kool & The Gang schreef ze dit nummer. En reggae-legende Jimmy Cliff, die maakte er een wereldhit van.
2: De voetjes van de vloer met

0: Hier word ik vrolijk van. Skik en op fietsen. En wist je dat er een heuse skiktour bestaat? De VVV heeft er een officiële toeristische route van gemaakt. De skikroute. Dus mocht je nog een leuk uitstapje zoeken voor komend weekend, pomp die banden maar vast even op. Sinds gisteren is het versturen van post die een dag later al bezorgd moet worden een stuk duurder geworden. Je hebt het vast meegekregen in het nieuws. En dat geldt helemaal voor rouwpost. En juist die kaarten wil je met spoed op de deurmat van vrienden, familie en andere bekenden hebben. Maar de prijs is bijna verdubbeld. Uitvaartondernemers zien de kosten voor een uitvaart hierdoor toenemen en denken na over oplossingen. Bijvoorbeeld uitvaartbegeleider Monique Ussem uit Wognum. Zij deed een oproep voor vrijwilligers die rouwpost willen bezorgen in hun buurt. En iemand die reageerde was Vincent Toebak. Goedenavond, Vincent.
1: Goedenavond.
0: Dag. Hallo. Zeg, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij zag die oproep en wat dacht je toen?
1: Ja, ik ken Monique uit het dorpsleven. Zo gaat dat in een dorp vaak, verenigingsleven.
0: Ja.
1: En ik wist niet van het feit dat sinds gisteren de post, of eigenlijk de frankering zo duur geworden was. En ik denk, ik las het verhaal. Ik denk, je wil toch als nabestaande of als familie dat je post op tijd op de deurmat van degene valt die geïnformeerd moet worden.
0: Ja, zeker.
1: En niet iedereen heeft daar de beurs voor over. Kijk, het komt allemaal gaat uit het uitvaartbudget, om het zo maar even te noemen. En als je op zo'n manier door een van mij uit een klein gebaar, laat het een uur, anderhalf zijn dat je eens onderweg bent met brieven in de buurt.
0: Mm-hmm.
1: Kun je, naar mijn mening, met een klein gebaar iets groots betekenen voor de familie in die zin.
0: Want hoe gaat dat precies in zijn werk? Want jij wordt gebeld als iemand jouw hulp nodig heeft? Of?
1: Ja, Monique had de oproep gedaan. Die woont letterlijk hier een paar straten vandaan. Op het moment dat er natuurlijk een overlijden is waarbij de familie aangeeft van ik zou het prima vinden om de post ongefrankeerd te laten bezorgen door vrijwilligers in dit geval.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb ik aangegeven binnen een straal van pak een beet 10, 12 kilometer van mijn woonplaats dat op de fiets dan wel lopend kunnen gaan doen. En dan komt zij de kaart te brengen of ik haal ze even bij haar op. En dan bezorg ik ze er zelf.
0: Maar het is ook best wel een stukje vertrouwen. Want er wordt natuurlijk vaak, het is misschien een hele lullige vergelijking van mijn kant. Maar ik zie in één keer bij ons wel stapels van die huis-en-huisbladen. Die liggen dan ergens in de bosjes. Want die worden ook gratis bezorgd. Die krijgen in de briefbus en mensen zijn het dan zat. En dan dumpen ze ze. Dat wil je natuurlijk, dat is het laatste wat je wil met dit soort belangrijke, vooral rouwpost. Dat moet gewoon aankomen. Dus het is ook een groot vertrouwensding.
1: Ja, maar ik denk juist omdat je als Monique in dit geval vrijwilligers, daar zit een bepaalde gedachte achter dat die vrijwilligers, ik begreep van Monique ook nog een stuk of 30 anderen bij ons in de regio, daar ja op hebben gezegd. Want je gaat geen ja zeggen en dan volgens nee doen. Tenminste, zo sta ik er niet in.
0: Nee,
1: en het is vrijwillig, dus het is ook niet voor een onkostenvergoeding of voor een überhaupt een vergoeding.
0: Nee.
1: En het is ook zo dat het, als het van wat voor reden dan ook niet gaat, hè, dat ik zeg van het kan pas over 3 dagen vanwege andere planning, dan moet je ook nee kunnen zeggen. Dus
0: precies.
1: Dan heeft ze nog een mensen achterhand die dat eventueel dan wel zouden kunnen.
0: Ja, ik vind het een mooi initiatief en mooi dat je dit doet. Eigenlijk ga je hiermee weer een stukje terug in de tijd met buurtbewoners, hè, die het overlijden kenbaar maken van iemand uit het dorp.
1: Ja, of misschien als ze nog een stukje terug gaan, misschien de dorpsomroeper.
0: Daar moest ik ook aan denken, precies. Hoe voelt dat?
1: Ik denk in de tijd waarin we nu leven met alles wat er in de wereld gebeurt, dat dit soort initiatieven best wat meer mogen.
0: Ja.
1: En misschien dat het in dorpen wat meer leeft dan in steden.
0: Mm-hmm.
1: We kennen hier over het algemeen de buurt nog en de mensen 3 straten verderop ook nog wel.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat een mooi gegeven dat het kan. Kijk, als ik in een stad had gewoond, had ik daar ook ja op gezegd. Alleen dan ken je de mensen misschien wat minder. Dan valt zo'n post in het geval van Monique misschien iets minder snel op.
0: Ja.
1: Maar dat is toch mooi dat het kan, vind ik.
0: Ja.
1: En in dit gejaagde leven waarin we zitten en alle hoe zeg je dat? Nare dingen die in de wereld gebeuren, denk ik dat het een mooi initiatief is om dat Ja. Nou, vertrouwen dat, in...
0: Het is jammer dat het nodig is, omdat het zo duur is geworden. Maar mooi dat deze oplossing er is. En mooi dat jij je daarvoor beschikbaar bent, Vincent, als vrijwilliger. Ja. Dank je wel voor je bijdrage. En ik zou zeggen, keep up the good work.
1: Dank. En succes met uitzending.
0: Ja hoor, dank je wel, Vincent. Dag.

0: Sting schreef het nummer als een soort tegenhanger voor zijn oude Police hit Every Breath You Take. Dat ging waar hij over bezitterige liefde ging. Zingt hij hier juist een beetje over loslaten. Als je iemand echt lief hebt, moet je hem loslaten. En dan nog een leuk detail. Op de allereerste demo van deze Evergreen, ja, dan hoor je echt niemand minder dan ene Phil Collins op de drum.
1: Waar is Bob?
0: En dat is weer de grote vraag van vanavond. Waar zou hij zich vanavond bevinden? Dat is aan jou om te raden. Ik heb 3 hints voor je klaarstaan. En dit is hint nummer 1.
2: Ik heb een trein genomen. Ja, hoe kan dat ook anders? Dit schijnt een van de mooiste manieren te zijn om de diepte van dit nationale park te ontdekken.
0: Ja. Tja. Ja. Je zit me aan te kijken, David. Dit is
3: trein,
0: wat,
3: nationale park. Noord-Amerika, ja, zei je toch?
0: Ja, het is Canada, Mexico of Amerika.
3: Ja.
0: Maar het kan alle 3 zijn.
3: Ja.
0: Het is een hele vage eerste hint. Maar ja, we hebben het wel vaker gezegd.
3: Het gaat wel een bepaalde richting uit.
0: Ja, ik heb hem trouwens zelf gereden, deze.
3: Ja?
0: Ja, geweldig.
3: Oh,
0: ja.
3: Je weet al waar het is?
0: Ik weet waar het is, ja. Ja,
3: ik nog niet.
0: Ja, ik heb hier zelf in die trein gezeten. Echt heel mooi. Een van de mooiste treinreizen ter wereld. Maar goed, dat gezegd hebbende, aan jou om te raden. Je hebt tot 11:30 vanavond de tijd. Dan gaan we een winnaar bellen die uit die rode hoge hoed komt vallen. Denk jij te weten waar Bob staat? Het is dus ergens in Amerika, Mexico of Canada. Dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. En daar heb je dus voorlopig even de tijd voor.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

Michael zegt op de NPO Luister-app: beste nummer van Level 42. Ooit live gezien in de Rijnhal in Arnhem. Mark King vliegend over het podium. En dan moet je denken dat hij eigenlijk begon als drummer. Maar hij verkocht zijn drumstel om een reisticket naar Engeland terug te betalen. En hij besloot toen maar, nou weet je wat, dan doe ik de basgitaar. En die waanzinnige sleptechniek die je hoorde, die had hij binnen een paar weken onder de knie. Gewoon door goed te luisteren en te kijken naar die Amerikaanse funkbassisten. Het is een heerlijke techniek en het is echt standaard voor Level 42. Als het kan, moet je echt even je ogen dicht doen. En in gedachten kijk je omhoog naar de skyline van New York. Het is zaterdagavond 19 september 1981. Het schemert. Het heeft de hele dag geregend, maar het is net droog geworden. Je staat er samen met 500.000 andere mensen op de Great Lawn in Central Park. Het park was destijds zwaar verwaarloosd, omdat de stad New York geen geld had voor onderhoud. Maar die avond gebeurt er iets historisch. Na jaren van ruzie en radiostilte staan Simon en Garfunkel eindelijk weer samen op het podium. En met het legendarische benefietconcert brachten de heren miljoenen dollars bijeen om hun geliefde park te redden. Misschien kun jij je dit concert ook nog wel herinneren, vanaf de bank in de huiskamer. Veronica die bracht de beelden in het paasweekend van 1982 voor het eerst op de Nederlandse tv. En dat was zo'n succes dat ze het concert die zomer nog een keer uitzonden tijdens de legendarische Veronica Woensdag. Een tv-avond die bij veel luisteraars, en ook bij David, dat zie ik aan je, echt in het geheugen gegrift staat. Naast al hun grote gezamenlijke successen zongen ze die avond ook een paar solostukken. Art Garfunkel koos voor een gloednieuw, sfeervol nummer dat hij speciaal had meegenomen uit Europa. Een prachtige ode aan de stad waarin hij zingt hoe het voelt om vanuit het vliegtuig de lichten van New York en Central Park te zien glinsteren in het donker. Dus, lekker even je ogen sluiten en reis in gedachten mee terug naar die bijzondere tijd. Hier zijn ze, Simon & Garfunkel, live vanuit Central Park, met Art Garfunkel's A Heart in New York.

0: Kroegpop.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: Fantasy van Earth, Wind & Fire. En daarvoor dus Simon en Garfunkel. Nou, Art Garfunkel kan je. Want ja. Paul van Art Garfunkel hebben we helemaal niet gehoord.
1: Nee, Art wel, maar
0: ja,
1: Paul niet.
0: Ja, wou ik zeggen, ja. Ja.
1: Het was ook zijn liedje en het kwam later ook uit op zijn album.
0: Precies.
1: Dus het was de introductie eigenlijk van, een nieuwe, van zijn nieuwe plaat.
0: Ja. Willy zegt... Jaap zegt, het nummer van Simon en Garfunkel heeft mij kippenvel opgeleverd.
1: Ja.
0: Dus dat heb je er dan maar weer mee bereikt.
1: Kijk,
0: mooi, hè? Mooi nummer.
1: Daar
0: dank
1: doen we het
0: ervoor.
1: Voor.
0: Zeker weten. Hey, en er kwam ook een verzoekje binnen. Nou zijn we geen verzoekplaatprogramma, maar... Eentje,
1: Ellen.
0: Als die echt zo mooi is als deze, nou ja, dan kun je hem laten lopen, toch?
1: Dus. Ellen uit IJsselstein.
0: Oké,
1: Ellen. Zet hem harder.
0: Deze is voor jou.

0: muziek ook kunt zien. In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed. Thanks, bo.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen zelf los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Geweldig duet. Michael Walden en Patty Austin. En over duetten gesproken, die ga ik even noteren op mijn lijstje. Want 6 augustus, dan is het zover.
1: Ja, dan is het zover.
0: Weet jij er nog zo eentje? Kun je er zo een uit je mouw schudden? Een mooi duet?
1: Brian Adams heeft dan maar een paar
0: Inderdaad. Ja, dat is een goeie. Die staat nog niet op het lijstje, Brian Adams. Dus die gaat er zeker ook op. Dat je luistert naar de avond van 5. Hoe zou het buiten zijn? Het ziet er nog zo mooi zonnig uit. En hier binnen is het
1: nog warm. Volgens mij.
0: Ja, de airco is hier binnen aan, dus we krijgen het niet heel erg mee. Maar ik zie wel mensen op de app die het nog lekker in de tuin aan het luisteren zijn.
1: Het wordt een zwoele avond.
0: Oh, het blijft nog lang warm? Oké. Nou ja, dat overleven we ook wel weer. Er zijn ergere dingen. Gelukkig hebben we daar de radio en die helpt ons overal doorheen. Zometeen Bob met zijn tweede hint. En hoe is het met de inzendingen?
1: Krijgen we al een beetje goed, binnen. Heel veel antwoorden zijn ook niet compleet. We willen ook het land weten.
0: Ja, het gaat om het land en de plek in het land waar die staat. Ja, dat klopt inderdaad. Dus wel veel inzendingen, maar nog niet heel veel goede. Ik zag wel één goede
1: naam. Gerrit en Theo, Eline, Thea hebben al goed... Niet compleet, dus moet een beetje doorpuzzelen.
0: Ja, nou ja, wellicht de tweede hint gaat wel meer duidelijkheid scheppen. Die krijg je zo meteen van mij. Maar eerst zet je radio maar wat harder voor een absolute classic. You took the words right out of my mouth. Je holt me de woorden uit de mond. Zeg eens toch in Nederland?
1: Uit de bek.
0: Je holt me de woorden uit de bek. En Meatloaf, wist je dat zijn vaste componist Jim Steinman vroeg om speciaal voor hem een simpel popnummertje te schrijven in plaats van zijn gebruikelijke eposse van 20 minuten? Nou, dat lukte. Al begint de track alsnog met die heerlijke theatrale gesproken intro, weet je nog? In eerste instantie flopte de single helemaal. Maar na die doorbraak van Paradise by the Dashboard Light werd hij opnieuw uitgebracht. En toen werd het alsnog een gigantische hit voor hem. Hier is die Meatloaf. And you took the words right out of my mouth.

0: Heerlijk, hè? The Everly Brothers and That Will Be The Day. En dat brengt ons bij het, de douche van de avond van 5.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want er wordt weer naar hartelust gezongen onder de douche. En wat het er is, ja, dat mag jij raden. En ik zeg je wel vast, hij is niet makkelijk vanavond. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
2: I can't stay in here. Ain't clear that I...
0: Ja, de manier van zingen kun je het al een beetje raden. Maar voor de rest vind ik het gewoon één grote bralactie. Als ik onder de douche sta te zingen, en dat komt nogal eens voor, dan klinkt het toch echt wel heel anders. Maar goed, ik laat hem gewoon niet nog een keer horen. Zou ik dat gewoon eens maar één keer laten? Omdat het dinsdag is. Gewoon één keer. Ik denk dat, ja, precies, ik denk dat, dat het te doen is. Laat het maar weten. Als jij denkt te weten wie, wat je hoort en van wie het nummer is, dan wil ik dat je de NPO Luister-app erbij pakt. Maar je mag ook bellen 0800 30555 als jij denkt te weten. Nou oké, dan vooruit.
2: I can't stay in here. Ain't clear that I...
0: Nou, dan weet je wel wie het is, hè?

0: Who Do You Think You Are? Wie denk je wel niet dat je bent? Van Candlewick Green uit 1974 was dat.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Lammy die appte dat ze heel benieuwd was of er een goed antwoord binnen zou komen, David. Maar,
2: ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
2: Net zoals Lammy.
0: Ja, inderdaad. Maar we hebben iemand aan de telefoon. Ja, goedenavond, Kees.
3: Goedenavond.
0: Ja, je bent er. Hey, waar bel je vandaan?
3: Uit Moddergat.
0: Moddergat. En hoe is het daar vandaag? Beetje goed toeven?
3: Het is lekker winderig, lekker fris.
0: Oeh, lekker winderig. Oh, dat is fijn. Een beetje een verkoelend windje.
3: Zeker.
0: Ja, en was je vrij vandaag of heb je gewerkt?
3: Nee, gewoon aan het werk.
0: Gewoon aan het werk. En mag ik vragen wat voor werk je doet?
3: Ik ben landmeter.
0: Oké, landmeter. En welk soort land heb je gemeten vandaag?
3: In Heerenveen.
0: Oké. Hey, want ben je dan zo iemand met zo'n rol over de weg? Of dat je
3: met GPS en het toestel.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is volgens mij al een heel oud beroep, of niet?
3: Ja. Landmeter. Nou, met GPS niet zo oud, maar het is inderdaad een heel oud beroep.
0: Ja, dat is mooi. Hey, nu lekker uit het werk thuis. Zit je buiten naar de radio te luisteren?
3: Nee, ik zit voor de televisie. Spanje heeft net gescoord met de penalty. En de radio aan.
0: Dus het geluid van de tv uit en dan lekker het geluid van de radio aan. Nou ja. Zeggen ze dan de best of both worlds? Of,
3: eigenlijk wel.
0: Pilsje erbij, kan je helemaal niks meer en verder niks meer, toch?
3: Precies.
0: Nou, hey, vertel eens, wie dacht jij te horen? Want hij was best pittig vanavond.
3: Nou, ik vond het meevallen. Dat was Bob Dylan met Just Like a Woman.
0: Yay! Het is 2-0, zou ik zeggen. Maar dan voor jou.
3: Ja.
0: Dus je hebt hem helemaal goed. Dus het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op, Kees.
3: Nou, heel fijn.
0: Ja, we gaan even je gegevens noteren en dan zorgen we dat je hem thuis gestuurd krijgt.
3: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel hè. Doei.
3: Doei.
0: En sterkte.

0: prachtig breekbaar liedje. 84 jaar is de goede man, Paul McCartney.
1: Mooi hoor.
0: Ja, het klinkt echt heel mooi, vind ik. En zo leuk alles wat nieuw uitkomt. Hè. Dit is dat nieuw uit van Paul McCartney. Foreign Tongues, nieuwe album van Rolling Stones. Ze blijven gewoon allemaal maar doorgaan, die mannen. Ik las, dat zei ik vanmiddag bij Bert op 5. Het lijkt wel of ze getapt hebben in de fontein van de eeuwige jeugd.
1: Ja.
0: Dat ze gewoon blijven maar muziek maken. En het is gewoon hartstikke mooi, dit ook weer.
1: Muziek, dat je blijft raken ook.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Mooi hoor. Ha.
2: Waar is Bob?
0: Ja, en onze goede trouwe Bob die staat op de plek ergens in Amerika, Mexico of Canada. En dat is aan jou om te raden. Je hebt tot nu toe 1 hint van mij gehad. En dit is hint nummer 2.
3: Deze trein heet de Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Beter bekend als de Chepe. Ah, we stoppen. We mogen er een kwartiertje uit om te genieten van het uitzicht. Ja,
1: wauw.
3: Wat een diepte. En wat een bijzondere kleur.
0: Het lijkt bijna een aflevering van Railway.
1: Ja, het van die mooie stiltes.
0: Ja. Het is het niet. Het is gewoon waar is Bob? En hij is voor ons op pad. Ergens in Canada, Mexico of Amerika. Maar dit was wel een hele duidelijke hint.
1: Ja.
0: Dus iedereen die in de Rocky Mountains zat, die mag nog een keer nadenken. Dat klinkt toch even iets anders. Dus ik zou zeggen, kijk even, google even, pak je bosatlas erbij. Waar zou dit kunnen zijn? En laat het ons maar weten via die NPO Luister-app.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: I Will Follow Him van Little Peggy Mars. Nou, little was ze inderdaad. Ze was pas 14 toen ze dit liedje opnam. Het nummer begon trouwens 2 jaar daarvoor al als een instrumentaal Frans epo. Kijk, en dat klonk zo. Ah, ook mooi, maar die herkenbare tekst van Peggy erbij, die gaf het nummer pas echt vleugels, toch? En Martien, jij zegt 66? Nee, het was 1963. Iets heel anders nu. Het is een klap, harde klap, kan je wel zeggen, voor natuurliefhebbers. Staatsbosbeheer. Ze willen vanaf volgend jaar alle 7 buitencentra in Nederland sluiten, om zo geld te besparen. Ook het geliefde buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha moet dicht. Terwijl daar jaarlijks maar liefst 150.000 mensen hun wandelingen in de natuur starten. Nou, de vrijwilligers die het centrum met hart en ziel draaiende houden, die accepteren dit niet. En ze zijn een grote actie gestart. Hun online petitie is inmiddels ruim 2800 keer ondertekend. En aan de telefoon heb ik een van de initiatiefnemers achter deze petitie. Annelies van den Burgt. Goedenavond, Annelies.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, jij bent een van de initiatiefnemers, zei ik al. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ja, dit kan zo niet. Nu komen we in geweer. We gaan een petitie starten.
1: Nou, vorige week maandag zijn we geïnformeerd door het management van Staatsbosbeheer en het provinciehoofd.
0: Ja.
1: En die middag is het groepje ontstaan die gezegd hebben, wij gaan er met z'n allen proberen iets tegen te doen. Want, en zo is het idee van die petitie ontstaan.
0: Ja, want hoe kreeg je het te horen dat het centrum dichtgaat? Werd je gebeld?
1: We hebben een mail gekregen van de manager en het provinciehoofd. Dat was de vrijdag ervoor. En toen was er gelijk een bijeenkomst voor de maandag erna belegd, dat iedereen welkom was om te horen wat het voorgenomen besluit was.
0: Oké, en toen voelde je al aan je water van, nou, dit kan vast niet heel veel goed betekenen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Want vertel eens, wat valt er straks allemaal weg? Stel, het gaat allemaal door, het gaat dicht. Wat doen jullie zoal?
1: Nou, behalve dat die 150.000 mensen starten vanaf dat buitencentrum, zijn er dus ook 90.000 mensen per jaar die het buitencentrum bezoeken.
0: Ja.
1: Daadwerkelijk. Daarnaast wordt er natuurlijk informatie voor wandelaars, ruiters, fietsers en andere recreanten gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt vooral door de Bali-medewerkers, wat allemaal vrijwilligers zijn, gedaan.
0: Ja.
1: Nou, de mogelijkheid om inspirerende films over de natuur te bekijken, de vervalt. Maar ook de mogelijkheid voor kinderen om het boswachterslaboratorium te bezoeken.
0: Mm.
1: Maar ook uilenbollen te pluizen of te knutselen met spullen uit de natuur.
0: Ja.
1: Dat wordt niet meer mogelijk gemaakt. En de klassen die het buitencentrum bezoeken voor educatie, dat valt ook weg. En dat is best bijzonder, omdat Staatsbosbeheer als een van de speerpunten ook had dat iedere persoon die op de basisschool zit minstens 1 keer met een boswachter in aanraking moet zijn geweest in zijn basisschoolperiode.
0: Ja. En dat wordt, nu dus op deze manier wordt dat zeg maar weggehaald.
1: Ja.
0: Maar ja, Staatsbosbeheer aan de andere kant, die zeggen dat die centra simpelweg te veel verlies draaien sinds die subsidies zijn stopgezet. Kun je ze ergens wel begrijpen of niet?
1: Nou weet je, wat te veel geld kost, dat is natuurlijk op zich dat je dan denkt, nou dan moeten we bezuinigen. Maar dat is wel korte termijn denken. Want het is duidelijk dat er de natuur, daar moet in geïnvesteerd worden. Want het gaat hard achteruit met de natuur.
0: Ja.
1: En als je de infrastructuur rond zo'n buitencentrum opdoekt, dan gooi je eigenlijk het kind met het badwater weg. En dat is kapitaalvernietiging.
0: Ah, okay.
1: En het is natuurlijk op zich dat je dan denkt, nou dan moeten we bezuinigen. Maar dat is wel korte termijn denken. Want het is duidelijk dat er de natuur, daar moet in geïnvesteerd worden. Want het gaat hard achteruit met de natuur.
0: Ja.
1: En als je de infrastructuur rond zo'n buitencentrum opdoekt, dan gooi je eigenlijk het kind met het badwater weg. En dat is kapitaalvernietiging.
0: Okay.
1: En er speelt

0: 2800 keer, ruim 2800 keer ondertekend. Ja. Wat hopen jullie samen met die steun van de gemeente Oosterlingwerf uiteindelijk te bereiken bij dat management?
1: Nou, in eerste instantie natuurlijk dat het buitencentrum open blijft. Maar vooral ook belangrijk dat we kijken of we uitstel kunnen krijgen. Dat het niet per 1 januari allemaal al plaats gaat vinden. Okay. Zodat we meer tijd hebben om alternatieven te gaan bedenken.
0: Ja, want heb je al alternatieven voor het oog? Als zij zeggen van nou, zeg maar, wat moeten we dan doen? Hebben jullie dan ideeën wat er wel zou kunnen?
1: Ja, we hebben wel ideeën wat zou kunnen. Samenwerken met ondernemers en campinghouders, gemeente, provincie, vrijwilligers en staatsbosbeheer. Ja. Om te kijken of zo het centrum open kan. En daar is een voorbeeld van uit 2015 in Nunspeet.
0: Ah, oké. Kijk, je hebt een heel concreet plan, zeg maar een plan B. Dat is wel heel goed.
1: Ja. Ja.
0: Hey, die ondernemersraad die moet nog instemmen met het besluit. Stel, die sluiting gaat onverhoopt toch door. Is er dan nog ergens een achterdeurtje? Of je zegt zelf al een mooi alternatief idee. Is dat jullie plan B?
1: Ja, dat is plan B.
0: Oké.
1: Misschien wordt het voorgenomen besluit om het buitencentrum in Appelscha te sluiten een nieuw begin voor een toekomst van het buitencentrum.
0: Ja.
1: Maar dan op een andere manier georganiseerd. Ja. Zoals misschien is de inlinsfeest.
0: Precies, nou dat zou dus een mooi alternatief zijn. Dan kan het wel blijven bestaan, maar op een andere manier, zeg jij. Waardoor het niet meer verlies leidt. En ik zie trouwens, inmiddels is die petitie, of is het al 2959 keer ondertekend. Dus het zit al bijna op de 3000. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dankjewel Annelies, een van de initiatiefnemers van de actie in Appelscha. Ik hoor jouw passie ervoor. Ik hoop dat het jullie gaat lukken. En ik wens je heel veel succes met die actie.
1: Oh. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Fijne avond hoor. Ja, wil jij dat buitencentrum Drents-Friese-Wold nou ook steunen en de petitie ondertekenen? Ga dan even naar petities.nl en zoek op buitencentrum Drents-Friese-Wold.

0: Over de Muur, Klein Orkest. Ja. En ik ben meteen weer terug in 1981. Ik zat in 4 HAVO. En we gingen met de klas naar Berlijn. En toen stond de muur nog ferm overeind. En we hebben een week lang in Oost-Berlijn gezeten. En we mochten 1 middagje naar West-Berlijn.
1: Oh, spannend.
0: Dat was echt een hele mooie ervaring. Een hele bijzondere ervaring. En eentje die ik niet snel zal vergeten. En dit nummer hoort daar perfect bij. Dat gaat erover. Hey, we zitten alweer bijna aan het einde van dit tweede uur. Billy Vaughn, Happy Days Are Here Again. Zij brengt ons naar het nieuws van 10 uur. Zometeen nog een heel uur de avond van 5. En we hebben natuurlijk 2 voor de prijs van 1. We hebben, wat hebben we nog meer? De derde hint van Bob.
1: Bob. En de onthulling van Bob.
0: De onthulling, inderdaad. De spanning. Die is bijna niet te dragen hier in de studio.
1: Ja.
0: En nog heel veel lekkere muziek. Dus,
1: heel veel muziek.
0: Lekker blijven luisteren.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel.
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 10:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw een warme dag met maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Oh, heerlijk inderdaad wat je zegt, David. Een enorme dansplaat. En we zijn meteen weer terug in de tijd dat we uitgingen.
1: Ja,
0: dat we jong waren.
1: Naar school.
0: Ja, geweldig. En dat intro ook, hè. Met die saxofoon. Oh, lekker de trompet erin. Ja. Geweldig. Funking for Jamaica van de jazz-trompetist Tom Brown in 1980. Derde en het laatste uur alweer. Wat gaat het snel weer vanavond?
1: Heel snel.
0: Heel snel. Derde en laatste uur alweer van de avond van 5. Maar tot 11 uur zijn David en ik gewoon bij je. En wij gaan helemaal nergens heen. We hebben geen tv aan, we hebben de radio aan. En we zijn er lekker radio aan het maken. En dat doen we samen met jou op de NPO Luister-app. Laat ons maar weten wat je bezighoudt. En Mattie, ik ben trots op je. Hij zegt, ik heb net de petitie ondertekend. En dat gaat over het gesprek wat ik net had met Annelies over het buitencentrum Drents, Friese Wold in Appelscha wat dicht moet. Nou, de petitie is nu bijna 3000 keer ondertekend. En laten we hopen dat het heeft geholpen. Dus goed van je, Mattie. Ja, en hoe staat het verder met de Waar is Bobjes, David? Is er al nog wat binnengekomen, wat leuks?
1: Eens even kijken hoor, ja.
0: Ik zie volgens mij, naar aanleiding van die tweede hint, die heeft veel goeds in gang gezet, hè?
1: Mattie, Thea, ja. Marja en Ak, hè, die zijn fanatieke puzzelaars.
0: Ja, fanatieke puzzelaars, ja. Leuk, nou
1: die
0: ja.
1: Die gaan in de hooghoed.
0: Die rode hoed, die vult zich gestaag. En zometeen, als jij nog geen idee hebt, want er zitten ook mensen die zitten bij de Niagara Falls. Nou, daar staat hij niet, kan ik je vertellen. Maar waar die wil, ja, misschien zit jij gewoon te wachten op die derde en laatste hint. Dan moet je vooral blijven luisteren, want die komt er zometeen aan. Zometeen natuurlijk ook 2 voor de prijs van 1. Maar ik geef door met fijne muziek van Robert Palmer. Wat dacht je daarvan? Can we still be friends? Nou, Robert, wat mij betreft, geen enkel probleem.

0: way.
1: Mooi, hè? Tekstschrijver Bobby Russell. Hij vond de inspiratie voor dit nummer gewoon in zijn eigen voortuin. Zo simpel kan het soms zijn. Hij keek naar een boom en hij realiseerde zich in één keer... wauw, die was groot geworden sinds hij hem had geplant jaren daarvoor. En dat leidde tot de openingsregel van dit mooie, prachtige verhaal... over een man die treurt om zijn overleden vrouw. Het nummer werd destijds een enorme wereldhit... en verkocht in de eerste 3 weken al 1 miljoen exemplaren... Wauw, zelfs Abba's Björn Ulvaeus nam de destijds een Zweedse versie van Eupen.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? Ja. 2 voor de prijs van 1.
1: Zit je nou te lachen om mijn Zweeds? Of, ja. mijn niet bestaande Zweeds, ja. Zou ik je zeggen. Ja. Hey, Bluff. Het is trouwens ook een beetje de oom en de streepje door. Bluff. Dat is ook een beetje een Zweedse naam. Zometeen in 2 voor de prijs van 1 gaan we dubbel genieten... van de meest succesvolle popgroep uit Zeeland, Bluff. We beginnen zo met het sfeervolle Dansen aan Zee. Een tekstschrijver Peter Slager en zanger Pascal Jacobsen... ze legden met deze hit uit 2000 de basis voor die iconische strandsound. De strand, het strandgeluid. Je moet dan meteen aan het Concert at Sea denken. Dat is ook van hun. Het nummer bleek de perfecte voorbode van hun eigen festival. Ja, ja. Dat ze een paar jaar later zouden oprichten. Hij is net weer geweest. En wat was het weer genieten. Een heerlijke plaat om mee te beginnen. Maar wat ik daarna draai, dat is aan jou... Ga jij voor de meezinger als Zoute Landen? Of kies je de ballad harder dan ik hebben kan? Of heb je er nog eentje op je, onder je mouw verstopt zitten... die je heel graag wil horen? De keuze is helemaal aan jou. Wat wil jij horen daarna? En geef die suggestie maar door via de NPO Luister-app.

0: Wist je dat Elton John en zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin dit album eigenlijk in Jamaica wilden opnemen? De Rolling Stones hadden daar net een LP gemaakt, dus dat leek de mannen ook wel wat. Maar door kapotte studioapparatuur, logistieke chaos en politieke onrust in het land vluchtten ze halverwege hals over kop naar een kasteel in Frankrijk. En dat kasteel in La Douce-France, dat inspireerde de mannen zo dat ze in 2 weken tijd genoeg materiaal schreven voor dit legendarische dubbelalbum, met onder andere die Goodbye Yellow Brick Road op.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Huela Bob, zeggen we dan. Ja,
2: de spanning stijgt.
0: Donde está Bob, in het Spaans. Want je moet even... Mattie, die appt ons naar de NPO Luister. Hij zegt, Portugal scoort en staat voor tegen Frankrijk. Ik weet niet welke wedstrijd jij zit te kijken,
2: Portugal,
0: Mattie.
2: Portugal zit al thuis.
0: Die zijn al lang weer aan de port.
2: Ja.
0: Dus volgens mij is het de Espanol. Sí. Maar waar staat Bob? Dat is aan jou om te raden. Nou, misschien, Mattie, moet je daar even mee meedoen. Dit is hint nummer 3.
3: Ja, ik snap die naam wel. De omgeving doet je denken aan koper. Dit grootste canyon-systeem ter wereld is zelfs dieper en groter dan zijn Amerikaanse broertje, de Grand Canyon. Ik kom ogen tekort. Oh, mijn trein gaat weer.
0: Ah, tjuku-tjuku railway. Nou, dit was de derde en de laatste hint. En zoals we dan zeggen, voorzetje, kop jij hem in?
2: Ja, in koppertje.
0: Kom maar door via de NPO Luister-app als jij denkt te weten waar Bob staat. Als je het weet, en ik heb jou straks aan de lijn, dan win je die waterfles. Mooi gitzwart, ijskoud water kan erin en dat blijft ook lekker koud. En er is een mooi logo op van de avond van 5. En hij is voor jou als jij mij laat weten waar Bob vanavond staat. En als je meespeelt, mensen, nog even één ding, hè, hou dan ook je telefoon in de gaten en neem op als er gebeld wordt, want dan zijn wij het. Wij zijn geen loesje bedrijf wat je iets aan wil smeren. Wij geven jou gratis en voor niks die waterfles als jij ons het goede antwoord geeft. Dus ik hoop tot zo.

0: Marvin Gaye. And I heard it through the grapevine. Dat wil zoveel zeggen als uit het roddelcircuit. Ik heb horen zeggen van iemand, en die kende weer iemand, en die zei iemand. Dat. Ja. Ja, precies, dat had je wel eens vroeger. Heb je op die feestje van wat ik nou toch gehoord heb. Via. Ja. Dat is I heard it through the grapevine.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing van Waar is Bob? En ik heb Rens aan de telefoon. Goedenavond, Rens.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoi, hoe is het ermee?
2: Ja, ik heb niets te klaar.
0: Ach, nou.
2: Je hebt me nog een beetje kunnen volgen, heel toevallig vanavond.
0: Ja, je prachtige foto's stuurde je op.
2: Ja, ik woon hier in Vlissingen aan de kust. Dus ja, het is dagelijkse wandeling naar de kust.
0: Ja.
2: En nou was het een avondwandeling.
0: Met
2: dus
0: een
2: ik denk, ik laat jullie meedoen.
0: Nou, je hebt ons zeker mee laten genieten, dus hartelijk dank daarvoor. Ja,
2: en
0: maak je zo'n wandeling elke avond even?
2: Nou, meestal 's morgens, maar wel elke dag.
0: Ah ja. Gewoon, en dan
2: 9 kilometer even.
0: Nou,
2: even
0: goed hoor.
2: In de duinen. En ja. Even,
0: Erik Scherder zal trots op je zijn.
2: Ja,
0: dat is de grote promotor van elke dag even een stukje lopen. En dan,
2: ja.
0: Ja, nou goed bezig.
2: Voel me er goed bij.
0: Ja, nou zeker. Ja. Hey, en nu ben je lekker naar de radio aan het luisteren. En jij dacht te weten waar Bob staat.
2: Dacht ik wel, ja.
0: Vertel eens.
2: Dat is de treinreis El Chapper. Ik hoop dat dat een beetje Engels zeg. En dat is de Copper Canyon in Mexico.
0: De Copper Canyon in Mexico. Nou, het zou zomaar eens kunnen kloppen. We gaan het eens even vragen aan Bob. Hier komt Bob zelf met de oplossing.
3: Ja,
0: nee.
3: Snap
0: oh, ja, dat snap ik ook wel. Nee, deze wil ik. Deze.
3: De
0: ja.
3: Plek waar ik ben is Copper Canyon in Mexico.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Ja, leuk.
0: Hij zegt het ook weer zo, Copper Canyon. Als een echte Brit, zegt hij het. Maar het is goed, Rens. Je hebt de waterfles gescoord.
2: Oh,
0: we gaan hem naar je opsturen.
2: Nou,
0: ja.
2: Gezellig. Leuk,
0: nou.
2: Prima. Hey,
0: ga je nog ergens naartoe deze zomer? Blijf je lekker thuis?
2: Nee, ik blijf lekker thuis. Ik
0: heerlijk.
2: Geniet van mijn tuin.
0: Oh, ja. Ben je een echte tuinier?
2: Ja, dat heb ik dat nog.
0: Nou.
2: Ik ben wel graag bezig daarin, ja.
0: Ja, wat super. Heerlijk hoor. Nou, wij houden je graag gezelschap met NPO Radio 5.
2: En, ja, je weet dat ik dagelijks luister.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft is niet zo moeilijk.
0: Nee, je bent een hele trouwe luisteraar. En daar zijn we gek op. Dus dank daarvoor, Rens. Ik vond het fijn om even weer met je te kletsen. En ik wens je nog een fijne avond. En
2: jullie ook.
0: Heel graag tot de volgende keer.
2: Ja, ik blijf maar even in de tuin zitten.
0: Oh, doe dat.
2: Maar even genieten.
0: Nou.
2: En jullie ook nog een fijne avond.
0: Dankjewel, Rens. Ja. En als je nog een goede suggestie hebt voor Bluff, voor tweede nummer, als kustbewoner.
2: Ja, dat zou wel zout landen worden.
0: Oh, oké, nou, ik noteer hem meteen op mijn lijstje.
2: Prima.
0: Dankjewel, hè. Dag, Rens. Doei.
2: Dag.

Gladys Knight en haar pips, de neefjes en de nichtjes. Allemaal familie was het. En home is where the heart is. En ja, we gaan een beetje afbouwen. Als jij mij nog wil laten weten welk tweede nummer van Bluff ik voor jou kan draaien, dan heb je nog een paar minuten de tijd om dat even te appen naar de NPO Luister-app. Ik begin met Dansen aan Zee. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Je hoort het zo.

0: Heerlijk om die stem van Olivia Newton-John weer eens te horen. En ook al een tijdje niet meer onder ons.
1: Ja, 2022.
0: Ja, mooie stem, ja. Mooie zangeres. Gelukkig hebben we de muziek nog, zeggen we dan.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond in 2 voor de prijs van 1 gaan we luisteren naar een van die meest iconische nederpopbands van eigen bodem. Het Zeeuwse Bluf met dat schitterende Dansen aan Zee. En voor de band was dit nummer uit 2000 een enorme mijlpaal, want het was hun allereerste single. Die werd bekroond met die prestigieuze alarmschijf. De basis werd zoals vanouds gelegd door het gouden duo Pascal Jacobsen, die de muziek schreef, en bassist Peter Slager, die verantwoordelijk is voor die poëtische tekst. Het nummer is afkomstig van het album Watermakers. De laatste studioplaat die de band opnam met hun geliefde drummer Chris Goethe, voordat hij in 2001 tragisch verongelukte. De liefde voor die Zeeuwse kust en het water loopt sindsdien als een rode draad door de carrière van de band. Een paar jaar na dit nummer richtte Bluf hun eigen mega succesvolle festival Concert at Sea op, dat sindsdien elke zomer stijf uitverkoopt op de Brouwersdam. En het is onlangs weer geweest en het was prachtig om weer te zien en mee te maken. Zometeen hoor je welk Bluf-nummer jij graag wil horen. Maar hier is eerst Dansen aan Zee.

0: Ben je ooit in Zoutelanden geweest, David, of niet?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik krijg helemaal zin om er naartoe te gaan als ik dit nummer hoor. Lekker hoor.
1: Lekker naar het strand.
0: Ja, nou, het was het nummer wat het meest werd aangevraagd en daarom met liefde gedraaid. Het zit alweer op deze avond van vijf.
1: Omgevlogen.
0: Ja, op deze 14 juillet. Met een Frankrijk wat volgens mij het niet gaat halen.
1: Ja, ze gaan niet redden hoor.
0: Nee, die mogen naar huis. Dus ja. Nou, wie weet. Bob blijft nog even. Morgenavond is hij er weer. Staat hij weer ergens in Amerika, Canada of Mexico. Hij blijft gewoon echt tot het einde bij het WK. Dus mooi, mooi van die man. De Shower Power, de avond van vijf. Douche gaat morgen weer aan. Heel veel fijne muziek morgen. En krijg je nu nog niet genoeg van die muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou gaat werken of gaat slapen, David en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO
3: Radio 5. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, dat is wel gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 11 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bonte Koe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman. Die heeft toegegeven takken en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Belgische koning Filip en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgeving heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de 2e keer in de WK-finale na 2010 toen er gewonnen werd van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het wordt een heldere nacht. Het blijft droog bij 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag. Dan is het maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Middernacht, het begin van woensdag 15 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velzen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velzen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carols advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bonte Koe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van de tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Komende avond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken, Rotterdam en Samen. Kees Gil was 61 jaar. Een door staalslakken verveld terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.